0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Een lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Aan tafel!
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
8: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
9: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen, kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
6: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
9: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
8: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
10: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
8: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
11: En er is verkeersinformatie. De N34 Emmen Zuid-Laren tussen Borger en de aansluiting met de N33. Daar staat 5 kilometer file en je hebt daar 12 minuten vertraging.
12: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
13: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
14: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoort Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoort-interieurs.nl.
15: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Radio Drenthe.
19: Goedemorgen, Drenthe.
18: Met Edwin Mooibroek.
11: Goedemorgen, het is 7:05. Het is dinsdag vandaag, dinsdag 29 september. Herma, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
11: Wat is er allemaal het nieuws deze ochtend in Drenthe? Bewoners in Haventen willen maatregelen rond de Haventenbrug. Dat schrijven ze in een brief aan de gemeente Westerveld. Volgens bewoners ontstaan gevaarlijke taferelen omdat automobilisten daar soms te hard rijden. De grote zaal van het Atlas Theater in Emmen blijft ook de hele maand oktober dicht. Het droogproces naar de grote waterschade is nog niet klaar. En die schade die ontstond begin deze maand toen een waterleiding boven in het gebouw knapte. En een eerbetoon naar René Karst tijdens de jaarlijkse Buma NL Awards. Daar werd bekend dat het nummer met het beste refrein voortaan bekroond wordt met de René Karst Awards.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean en het heette Rain Me In. Museumcollectie Brands in Nieuw-Dordrecht heeft te maken met een teruglopend aantal subsidies. En ook het aantal bezoekers blijft al jaren gelijk. Nou, het museum heeft daarom de knoop moeten doorhakken. De curator en de tentoonstellingmaker moeten vertrekken. De voorzitter van het museum is Ina Otte. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mag ik jou meteen corrigeren?
0: Vertel.
1: Het is niet de curator, hè? Het is de conservator.
0: De conservator, inderdaad. Oké, maar kan een museum...
1: Ja, curator klinkt hier totaal anders en dat vind ik niet zo fijn.
0: Oké, maar kan een museum zonder een conservator en een tentoonstellingmaker?
1: Dat moet. En dat kan. Wij zijn ook begonnen zonder betaalde krachten. We zijn een vrijwilligersorganisatie. Zo zijn wij gestart. En op dit moment zijn we weer een vrijwilligersorganisatie met zeer betrokken en gemotiveerde vrijwilligers. En dat kan.
0: Ja, dus je gaat eigenlijk terug in de tijd weer met vrijwilligers het museum draaien.
1: Ja, zo zeg je het wel. Maar wij hebben wel een professionele slag gemaakt. Hè, we zijn een erkend museum. We hebben alle stukken. We hebben wisselende tentoonstellingen. We hebben het anders georganiseerd. Allemaal ook door de betaalde krachten. Alleen de kosten die gingen steeds meer stijgen. Met name ook de energiekosten.
0: Ja.
1: En dan kom je tot een conclusie van ja, we proberen te bezuinigen. En als dat niet lukt, dan moet je een hele harde beslissing nemen. En dat is ontslag van betaalde krachten.
0: Ja, de conservator en de tentoonstellingmaker. Ja, u heeft te maken met een teruglopend aantal subsidies. Maar ook het aantal bezoekers blijft al jaren gelijk. Het blijft een beetje rond de 8000 hangen. Waarom is dat?
1: Ik denk dat wij een bepaalde doelgroep bedienen. En dat zijn, dus wij doen ons best om meer mensen, meer toeristen naar binnen te halen. Maar dat lukt minder goed. He, wij proberen elke keer, wat ik al zei, met tentoonstellingen proberen we andere doelgroepen naar binnen te halen. We hebben ook, we blijven een beetje rond dat aantal hangen. We hebben een keer een jaar 10.000 gehad. Maar wij zijn nog niet in staat om die stap te zetten naar 15.000 bijvoorbeeld.
0: Ja, dan gaat er toch iets mis, toch? Als u niet in staat bent om meer bezoekers te trekken.
1: Ik weet niet of dat misgaat. Ik denk dat je als je landelijk ziet dat overal alle musea moeite hebben om mensen te trekken.
0: Mm-hmm.
1: Je moet echt iets aansprekends hebben en dat hebben wij zeker. Maar dan nog moeten mensen wel bereid zijn om daarvoor te kiezen. Als je kijkt naar wat mensen te besteden hebben tegenwoordig, dan moeten ze kiezen tussen ga ik naar het museum of ga ik naar de bioscoop.
0: Ja.
1: Of ga ik naar. Dus je moet wedijveren met heel veel andere activiteiten waar je maar één keer je geld aan kunt uitgeven. En dat betekent dat wij wel genoeg, als we kijken naar de musea in Zuidoost-Drenthe, dat wij best een heel mooi aantal bezoekers krijgen per jaar. Maar dat we niet het Rijksmuseum zijn.
0: Nee, en veel musea inderdaad, die hebben de last van sinds de coronaperiode van de minder bezoekers, zijn het nooit te boven gekomen. Maar ja, het vaste personeel is dus nu vertrokken. Redt u het nu financieel wel?
1: Ja, ja. We hebben nu een gezonde begroting. En we gaan met alle vertrouwen 2027 in. En we hebben ook, we krijgen natuurlijk een deel van de subsidie, komt van de gemeente Emmen.
0: Mm-hmm.
1: Ook daar hebben wij gesprekken mee. En die hebben ook heel duidelijk uitgesproken dat zij ons waardevol vinden voor de gemeente. En dat zij bereid zijn om steeds subsidie te geven.
0: Ja, u kijkt ook naar de mogelijke samenwerking met andere musea in Zuidoost-Drenthe. Ja. Om inderdaad het museum toekomstbestendiger te maken. Hoe zou zo'n samenwerking eruit moeten zien dan?
1: Nou ja, ik zit zelf te denken om zaken samen op te pakken. Hè, bijvoorbeeld een deel van de PR. Want we zitten allemaal in de Zuidoosthoek van Drenthe. En als we dat meer gezamenlijk doen, dan kunnen mensen ook kiezen. Maar kunnen we ook bijvoorbeeld één persoon daarvoor aannemen of dat we die opdrachten geven. Zodat we de overheid veel kleiner is. He, dus dat er veel meer gedaan kan worden door één persoon. Maar we zitten ook aan andere dingen te denken om meer samen te gaan werken. Maar dat zijn allemaal plannen. Achter de schermen zijn we ermee bezig. Maar we zijn nog niet zover dat we het helemaal naar buiten kunnen brengen.
0: Dank, voorzitter van het Museum Collectie Brands, Ina Otte.

0: Uit begin jaren 80, F.R. David en het heette Words. Het is 8 minuten voor 7:30 geworden.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op de datum van vandaag. En het is vandaag, zoals je weet, 29 september. En we beginnen in Groot-Brittannië. Daar bepaalt de regering in 1925 dat er witte lijnen komen op de weg. En die strepen moeten wegen veiliger maken. En van de weg gaan we naar de buis, want hier zien we op 29 september 1968 voor het eerst dit programma.
3: Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
4: Naar Fabeltjesland.
3: En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant.
0: Ja, de Fabeltjeskrant voor het eerst op tv in 1968. En jaren later, in 2005, krijgt de Fabeltjeskrant de prijs voor het beste kinderprogramma aller tijden. En op deze dag in 1975 gaat er een schok door Amerika, want deze zanger. Jackie Wilson krijgt een hartstilstand als hij dit nummer zingt tijdens een optreden. Hij komt in een coma terecht en hij overlijdt 9 jaar later op 41-jarige leeftijd. En van drama in Amerika naar liefde in Nederland.
5: Heel hartelijk welkom bij de eerste All You Need Is Love op zaterdagavond. Een avond vol liefdesgeluk, tenminste daar gaan we ons best voor natuurlijk voor doen. Hier in de studio worden in ieder geval een aantal nietsvermoedelen toegezongen. Met als...
0: Ja, All You Need Is Love voor het eerst te zien in 1992. En dan nog een bijzondere neerslag in 2013 in Bolivia. Geen regen, sneeuw of hagel, maar er komen dollarbiljetten uit de lucht. 1 miljoen in totaal en ze komen vanuit een vliegtuig. Drugshandelaren die droppen ze als betaling voor de verdovende middelen.
6: 2 gewapende mannen werden opgepakt. Zij waren op de dropping aan het wachten. Volgens de Boliviaanse minister van Binnenlandse Zaken is duidelijk waar het geld vandaan komt.
0: Ja, het...
7: habían sido retirados de un banco paraguayo.
0: Ja, het kwam uit Paraguay. Het was te traceren aan de hand van de nummers op de biljetten. Gaan we eens kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Voetbaltrainer Ron Jans uit Tinalo is jarig vandaag. Hij is 68 geworden. Presentator en model Nicolette Kluiver is ook jarig, 42. En de Spaanse motocoureur Dani Pedrosa is een jaartje jonger. Hij is 41 jaar geworden. En voor de plaat gaan we terug naar 1992... voor die allereerste All You Need Is Love op tv. Dit zijn de Beatles.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
2: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
3: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
5: Gezellig naar Vitalis!
4: Vitalismarkten.nl.
6: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
7: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Herma Boer, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Drentse huizeneigenaren maken relatief veel gebruik van subsidiepotjes voor het verduurzamen van hun woningen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral de gemeente Tinaarlo springt eruit. Na Schagen is Tinaarlo de gemeente waar inwoners het meest de subsidies en leningen benutten voor verduurzaming. 17,3% van de huizen in Tinaarlo werd tussen 2021 en 2025 aangepakt met behulp van zo'n regeling. In Hogeveen gebeurde dit in Drenthe het minst. Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Van Helomaweg, de N353, bij Havelte. De motor kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een auto. Na het ongeluk was de weg tijdelijk in beide richtingen dicht. De gewonde motorrijder is naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. In Assen zijn er plannen voor een opvallend woongebouw bij het havenkwartier. De gemeente wil op de plek van de voormalige cafetaria een blikvanger maken voor de nieuwe woonwijk die daar moet komen. Assen zoekt nu een ontwikkelaar voor die woontoren van maximaal 8 bouwlagen. En bij de havenkade moet een woonwijk komen met maximaal 1000 woningen. En bij de Buma NL Awards is een prijs vernoemd naar René Karst. Het is een eerbetoon aan de overleden zanger uit Hogeveen. En de Buma NL Awards zijn jaarlijkse muziekprijzen. Het nummer met het beste refrein wordt voortaan bekroond met de René Karst Award. En het is ook letterlijk een beeldje van René. En de allereerste René Karst Award werd gisteravond uitgereikt door zoon Thomas Karst. En kwam uiteindelijk in handen van Justin de Wild met zijn schrijversteam voor het nummer Cheerio. Nou, wil je zien hoe dat beeldje eruit ziet, zou ik zeggen, kijk even bij ons in de app of op rtvdrenthe.nl. En daar vind je natuurlijk ook al het laatste nieuws.
7: Oké, Herma, dankjewel. Er is verkeersinformatie, de N34 Emmen Zuid-Laren tussen Borger en de aansluiting met de N33. Daar staat 5 kilometer file en de vertraging is 18 minuten. Gert Voerman, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Edwin.
7: Hoogzomer vandaag.
9: Ja, zeker vanmiddag. Vanmiddag is het zeker hoogzomer, in die zin nazomer. Een olde wieverzomer noemden ze dat vroeger altijd. En we starten nog wel bewolkt. Dat is de naweeën van de vochtige lucht en de buien van gisteren. Althans van gistermiddag. Eelde bijvoorbeeld 3,5 mm afgelopen 24 uur. Havelte 3, Heiken 5,4. Dieven 3 mm. Borger 5,2 mm. En kijk je nu naar buiten, dan is het nog vochtig. Er zit nog vrij veel hoge bewolking. Soms ook nog lage bewolking. Het is wel droog. Dus we starten bewolkt, maar geleidelijk al een paar opklaringen in de loop van de ochtend. En zeker vanmiddag komt de zon er toch flink bij. En dan komt steeds warmer lucht binnen. En ik denk als we de thermometers vanmiddag gaan bekijken, ja, dan is het toch 4, 25 graden in het uiterste noordwesten van de provincie. Tot plaatselijk 26 graden in het zuidoosten van de provincie. En dat voor eind september, dat komt lang niet elke keer voor.
7: Nee, ik wou net zeggen, het is bijna oktober zelfs.
9: Het is bijna oktober, heel soms begin oktober heb je toch nog wel eens dat het even 5, 26 graden is. Maar ik hou het zelf al een hele reeks bij. En als ik vandaag hier 26 graden haal, dan denk ik dat we terug moeten naar 2010 of 2011. Althans in dit gebied, dat we dat eerder meegemaakt hebben.
7: Oh, dat is nog niet zo lang geleden.
9: Nou ja, het is alweer 16 jaar geleden.
7: Ja,
9: maar ik zal eens kijken op het KNMI-station Hogeveen bijvoorbeeld. Ik wil het volgende nu wel eens even over hebben hoe ver de records in zicht komen. Maar dat het dicht in de buurt komt, lijkt me wel vrij duidelijk.
7: Oké, maar is het van korte duur of?
9: Nou, morgen ook nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het blijft droog. 14 tot 15 graden. Normaal zitten we rond de 12 graden. Zwakke tot matige zuidoostenwind. Hebben we vanmiddag trouwens ook. En dan morgenochtend worden we wakker met vrij veel zon. Wat hoge bewolking. Een paar velden middenbare bewolking schuift rond. Hele warme lucht. Warmt op. Ik denk gemiddeld over de provincie 26 graden. Maar in het zuidoosten betekent dat het plaatselijk 27 graden kan worden. Zeker als de zon een beetje meewerkt. Dat verwacht ik eigenlijk wel. In de loop van de middag en avond komt er meer bewolking opzetten. En donderdag ochtend komt er dan een koufront door, of misschien al in de nanacht met plaatselijk regen of bui. En donderdag is het dan vrij veel bewolking, misschien later een paar opklaringen. En dan zit het ergens tussen de 19 en 21 graden, een beetje afhankelijk of de zon er net wel bij komt of niet bij komt.
7: Oké, maar vandaag en morgen in ieder geval even lekker weer.
9: Zo is het.
7: Dankjewel, tot straks.
9: Tot straks.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Morgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Dan ga je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakket

0: is Norman samen met Suzy Quattro en Stumbling In. Er deden 105 deelnemers mee. Ballonvaarder Roy Gommer uit Dalen was tevreden met een plek in de top 30. Hij werd 14e op het WK ballonvaren in Polen. En hij is nu weer thuis. Roy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, 14e geworden, dus ik denk gefeliciteerd, hè?
1: Ja, daar zijn we op zich heel tevreden mee. We hadden vooraf inderdaad gezegd van, nou ja, als we in de top 30 komen, zijn we super blij.
0: Ja.
1: Dan moet ik wel zeggen dat je gedurende de week merkte je dat er misschien nog wel ietsje meer in zat. Dus dan stel je doelen toch iets bij. Maar we zijn heel tevreden.
0: Ja. Nou, het is in ieder geval zeker gelukt in die top 30 op een 14e plek. Hoe gaat zoiets, een WK-ballon varen?
1: Ja, het is, je doet een aantal keer ballonvaren. Dus er stonden in totaal 10 ballonvaren gepland. Daarvan zijn er 5 doorgegaan. En per vaart heb je dan een x-aantal opdrachten die je moet doen. Dat varieert een beetje van 2 tot 6 opdrachten per vaart.
0: Yeah.
1: En uiteindelijk komt er dan over al die vaten een klassement uit. En wie dan het eind van de week het hoogst staat, die wordt wereldkampioen.
0: Kan je een voorbeeld noemen van zo'n opdracht?
1: Nou, eigenlijk de meest gangbare is dat je naar een doel toe vaart. Dus dan leg ik dan moet je je voorstellen, je staat met alle ballonnen ongeveer op dezelfde plek.
0: Yeah.
1: Leggen ze een doelkruis ergens in een weiland, bijvoorbeeld 5 kilometer verderop. En dan moeten wij proberen daar gebruik maken van de verschillende winden op de verschillende hoogtes om daar naartoe te sturen. En dan moet je dan marken bijgooien, dat is een zakje zand met een lint eraan.
0: Mm-hmm.
1: En wie dat dan het beste doet, die wint die opdracht. Maar er zijn ook allerlei andere opdrachten, zoals bepaalde, dat je binnen een virtuele vorm de grootste afstand aflegt. Of de grootst mogelijke hoek maakt. Dus er zijn ongeveer een 20-tal opdrachten.

0: die ze dan gevarieerd inzetten, zeg maar.
1: Maar het lijkt me best ingewikkeld, want je kan dingen toch niet sturen, hè? Er zit geen stuur op zo'n ballon, ding, toch?
0: Nee, klopt. Er zit geen aandrijving op. Nee. Maar op verschillende hoogtes heb je wel verschillende windrichtingen. En daar kun je eigenlijk mee spelen. Dus door hoger of lager te varen kun je de richting beïnvloeden. En zo kun je toch ergens terechtkomen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Met een ballon.
1: En je bent er al op je zevende was je al geïnteresseerd in ballonvaren. Op je twaalfde zat je voor het eerst in zo'n mandje, hè?
0: Klopt, als passagier. En daarnaast zijn we komen helpen bij een team in de buurt.
1: Ja.
0: En zo is het eigenlijk steeds verder uit de hand gelopen. In positieve zin.
1: Wat maakt het nou zo leuk?
0: Ja, gewoon de vrijheid als je daarboven bent in zo'n mandje. Eigenlijk niks verder mee. Geen aandrijving, alleen de brander. En ook het wedstrijdvaren specifiek is ook wel echt dat je toch voor elkaar krijgt, ondanks dat je niet kunt sturen, om dat ding op een bepaalde plek te krijgen. Dat geeft toch echt wel, echt wel een kick.
1: Oké, dus volgende keer gewoon weer meedoen met de WK.
0: Ja, zeker. Als we ons plaatsen, dan gaan we zeker weer die kant op.
1: Oké, dankjewel. Ballonvaarder Roy Gommer uit Dalen.

0: En daar gaan ze, Clouseau, met daar gaat ze. Het is kwart voor acht geworden. We gaan eens even kijken wat er allemaal nog meer in het nieuws is. En dit is eigenlijk nieuws in de categorie, hè?
1: Nou, inderdaad. En de percentages zijn misschien niet heel heftig, maar het verhaal is toch best heftig. Want het aantal Nederlanders dat het gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gestegen. Komt naar voren uit onderzoek naar vrouwenemancipatie door de universiteiten van Amsterdam en Tilburg.
0: Ja.
1: En ook opvattingen over loonkloof en dergelijke. Daar is een terugval te zien, dus de positie van de vrouw is slechter. En dan zijn het cijfertjes, want nog steeds vindt 84%, ruim 84% het niet oké. Okay, dat een man een vrouw slaat.
0: Je zou zeggen dat ze 100% moeten zijn.
1: Precies, maar dat percentage was ooit 88% een paar jaar geleden.
0: Oké, dus steeds meer mensen vinden het oké. Okay.
1: Ja, dus het is een afname van maar 4%, zou je zeggen. Maar toch, die afname vind ik wel opmerkelijk. Onderzoekers die hebben wel wat verklaringen. En dat heeft onder meer te maken met die manosfeer. Hè? Dus,
0: ja, want het zou ook niet goed zijn als vrouwen meer zouden verdienen dan mannen. Hè?
1: Bijvoorbeeld dat ook. En er is echt een verschil in leeftijd bijvoorbeeld ook te zien. Jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af dan ouderen.
0: Oké, ben benieuwd of ze dat nou echt vinden of dan maar dat invullen in zo'n enquête. Laten we
1: dat
0: hopen
1: ook.
0: Dat het laatste is.
1: Ja, nou inderdaad.
0: Nou, er is een man uit Amsterdam aangehouden in het onderzoek naar die hackersgroep, de Shiny Hunters. Want ja, die waren onder meer verantwoordelijk voor de grote hack bij Odido.
1: Ja, en onder meer ook onderwijsplatform Canvas. Zouden ook achter digitale inbraak hebben gezeten bij een porno-website, softwarebedrijf, ticketverkopen, Ticketmaster, noem het maar op. Ja, die Shiny Hunters. Het is nu een 24-jarige man uit Amsterdam die is aangehouden. Politie wilde verder niet zo heel veel over delen. Zegt dat er vandaag meer informatie naar buiten komt. Maar er zijn al wel wat anonieme bronnen die bijvoorbeeld bij RTL Nieuws hebben gemeld dat het gaat om Pepijn van der S. Een man die al eerder is veroordeeld ook voor hacken en afpersen van bedrijven. En ook eigenlijk dit jaar weer op vrije voeten is gekomen. Maar ja, het blijft nog een beetje geheimzinnig. De politie wil er nog niet zo heel veel over kwijt.
0: En het hackerscollectief zelf, Shiny Hunters, zegt tegen BNR geen banden te hebben met die Nederlandse hacker.
1: Nou, dus, wie weet, vandaag
0: het blijft een beetje vaag allemaal.
1: Precies, als het goed is komt er vandaag meer over naar buiten.
0: En er is een nieuw platform waarin je vragen kan insturen naar de Tweede Kamer. Maar je mag niet schelden, stond er ook gelijk bij.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Het is inderdaad een openbaar platform onder de noemer Vraag het ze. En het is eigenlijk allemaal bedoeld om het vertrouwen in de politiek een beetje te herstellen. Dus een beetje contact te maken. Gisteren was de lancering.
2: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media, nou ja, die staan natuurlijk bekend om een polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. Dus wij hopen met dit platform echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
1: Ja, ik denk dat het wel goed is om wat meer in contact te komen met Tweede Kamer. Ik zou zelf ook niet echt weten hoe je een Tweede Kamerlid verder kunt bereiken nu.
0: Nou, bij veel partijen staan er wel e-mailadressen op de site.
1: Ja, maar
0: dus dan zou je gewoon een e-mail kunnen sturen. Maar ja, dan weet je natuurlijk niet of die ergens in de ruimte verdwijnt.
1: Precies
0: of dat je ook ooit antwoord krijgt.
1: Precies dat. Nou, verschillende Kamerleden hebben ook aangegeven om hier aan mee te gaan werken. Maar zeggen ook wel van er moeten eigenlijk nog veel meer politici bij. Want nog lang niet iedereen is aangesloten.
0: Nu vinden heel veel artsen het niet fijn als je een beetje je gezondheid bij elkaar googelt. En denkt zo van, nou, dan zou ik dit wel hebben, want Google of AI zegt dat. Maar zelf gebruiken ze het ook.
1: Ja, dat blijkt inderdaad dat steeds meer zorgprofessionals in ieder geval AI gebruiken. Maar ze worstelen er ook wel een beetje mee. Want er zijn heel weinig duidelijke richtlijnen. En Philips heeft er onder meer onderzoek naar gedaan. En die zegt ook wel, de risico's voor de patiënten worden daardoor echt wel groter. Dat het bijvoorbeeld ook misgaat. Bij de medische professionals zeggen de ondervraagden, zegt 83% dat echt training bijvoorbeeld ontbreekt. Wordt niet aangeboden. Maar ondertussen gebruiken ze het dus wel.
0: Nou ja, op zich is dat ook niet zo heel erg gek. Maar goed, ze hebben er zelf voor gestudeerd natuurlijk ook. Dus bedoel, ja.
1: De meesten gebruiken het vooral voor waarschuwingen over gevaarlijke medicijnencombinaties. Dus dat je dat in AI gooit en dat AI dan zegt, pas op, dit kan niet samen.
0: Dan hoop ik dat AI gelijk heeft.
1: Ja, maar er zijn ook bijvoorbeeld artsen die laten diagnoses voorstellen op basis van symptomen. Ja, dat is iets wat je natuurlijk zelf ook kunt doen. Maar dat vind ik toch best gevaarlijk.
0: Nee, want dan waarschuwen ze juist van, dat moet je niet doen. Je moet naar thuisarts.nl gaan. En niet gaan lopen googlen of met AI.
1: Maar ik ben er altijd een beetje terughoudend mee. Ook, want ik maak mezelf dan volgens mij helemaal gek.
0: Dan het peukenputje.
1: Ja. Heb jij al zo'n peukenpuutje?
0: Nee. Nee. Is dat?
1: Nou, zo'n verhaal bij de collega's van RTV Noord. De ambtenaren van het stadskantoor op het Europapark in Groningen. Ach. Die hebben regelmatig een rookpauze daarbuiten op de stoep. Maar dat leidt tot nogal wat klachten bij omwonenden. Want die sigarettenpeuken en as en alles belandt daar op straat. Dus de gemeente heeft nu ingegrepen. En die deelt peukenpuutjes uit.
0: Oh, net zo'n zakje als bij hondenpoep, zeg maar.
1: Nou, zoiets, zo moet je het maar zien. Ga je roken, moet je zo'n zakje mee. Daar gaat je as in, daar gaat je peuk in.
0: En... kunnen ze die gewoon een asbak neerzetten?
1: Nou, het is een soort, ja, nou, dat is sowieso dat ik denk, waarom gebruik je niet die asbak? Maar dan moet je natuurlijk met z'n allen om een heel klein plekje gaan staan.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat een probleem is. Ik weet het niet, ik ben geen roker. Maar dit is een soort mobiele asbak. Zo moet je dat zien. Speciale putjes die bedoeld zijn voor de peuken.
0: Oké, gewoon een zakje meenemen. Nou ja, ja, al die peuken voor de deur ziet er ook niet uit.
1: Nee, dat ook is ook zo. Nee.
0: George Michael, Mary J. Blige. Dit is S.

George Michael samen met Mary J. Blige. Het had voet in de aarde, maar de perenbuurt in Ruiderwold heeft een nieuwe speeltuin. Al het is daar zometeen op Jack. Tot 8 uur is hier Douwe Bob.

0: croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast.

0: in de buurt.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen. Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra. Extra sierbestrating.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
16: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
18: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
17: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm, met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
0: Er is verkeersinformatie. De A28 Zwolle Groningen tussen Vries en Haren staat 5 kilometer. De vertraging is daar 4 minuten. En de andere kant op, richting Zwolle tussen Staphorst en afrit Ommen, daar staat ook 4 kilometer en de vertraging is daar 3 minuten. Dan de N34 Emmen Zuid-Laren tussen Gasselde en de aansluiting met de N33 4 kilometer. Je hebt daar 11 minuten vertraging. En de aansluiting met de N33 richting Zuid-Laren ook 4 kilometer en daar heb je 6 minuten vertraging.
10: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
19: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
20: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
21: Ja, ik lig al uren wakker.
20: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
22: Lekker slapen, Dekker slapen.
23: Dekkerslapen.nl.
24: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
25: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
26: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur. Met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel. De Engelse blueszanger Sean Webster. AJ Plug uit Hollo. De Blues Caravan met 3 getalenteerde dames. En de Black River Roots.
16: Radio Drenthe.
27: Goedemorgen Drenthe.
16: Met Edwin Mooibroek.
0: Goedemorgen, het is 6 minuten over 8. Het is dinsdag 29 september. Herma is er ook. Herma, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
0: We zijn nog een uurtje bij je. Gaan we hierbij praten over het nieuws uit Drenthe. In Drenthe weten huiseigenaren de subsidiepot voor het verduurzamen van hun huis goed te vinden. Drenthe hoort bij de provincies waar relatief veel woningen met hulp van landelijke subsidies of leningen energiezuiniger worden gemaakt. En Tinalo is koploper. Bewoners in Haventen die willen maatregelen rond de Haventenbrug, schrijven ze in een brief aan de gemeente Westerveld. Volgens bewoners ontstaan er gevaarlijke taferelen omdat automobilisten daar soms te hard rijden. En de grote zaal van het Atlas Theater in Emmen blijft ook de hele maand oktober dicht. Het droogproces na de grote waterschade is nog niet klaar. En die waterschade die ontstond begin deze maand toen een waterleiding boven in het gebouw knapte. Je hoort daar zometeen meer over.

We beginnen vandaag nog met wolkenvelden, maar later vandaag wordt het echt hoogzomer. Met temperaturen rond de 25 tot 26 graden en veel zon. Nou, Reinerwold heeft de Perenbuurt een nieuwe speeltuin. Al dat is daar zometeen op Tjak, daar hoor je zometeen meer over. Dit is de Human League op Radio Drenthe. Dit is Don't You Want Me.

0: Human League was dat en het heette Don't You Want Me Baby.
1: Op Chuck. Ja.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het had wat voet in de aarde, maar de Perenbuurt in Ruinewold heeft een nieuwe speeltuin, is officieel geopend. En Aldert mag er spelen vanochtend, hè Aldert? Goedemorgen.
3: Oh, ja, en Bafferin Edwin, goedemorgen. Ja, een immense speeltuin. Ik wist niet wat ik zag. Ik kwam in aanrijden inderdaad zo van Dieguzen, zeg maar, Ruinewold. En dan zo weer richting de Larijweg. Dat is een vrij grote open vlakte in een woonwijk. In de Perenboombuurt inderdaad. En die vlakte is volledig, zoals kunnen zeggen, bebouwd met een splinternieuwe speeltuin. Woody, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Woody zit hier samen met haar kinderen Liz en Seb. En die bent hier ook. En die moet zo naar school. Maar wij wachten nog hier even, want dit is wel heel belangrijk.
4: Ja.
3: Woody, een splinternieuwe speeltuin. Mm-hmm. En wat een grote.
4: Wat een grote speeltuin, hè? Ja, en we zijn er echt enorm trots op. Het is ook een kindvriendelijke buurt. De bedoeling is ook dat het voor jong en oud. Dus groots uitgepakt. En ja. met goed resultaat.
3: Voor jong snap ik, maar hoezo voor oud? Want ik zie me dan niet in die autobahn klimmen zo bijvoorbeeld.
4: Niet?
3: Nee?
4: Oh. Nee, dat snap ik. Nou, we hebben wel ook vooropstaand was dat het voor de hele buurt wel is. Dat het ook een samenkomen is. We hebben het wel over tegen eenzaamheid gehad. Dat het voor alle doelgroepen mogelijk is. Ja, gewoon voor iedereen.
3: Ja.
4: En zodoende staat een mooie picknickbank. Daar hopen we dat mensen sneller eventjes gewoon met elkaar eens eventjes gezellig gaan zitten. Nou, dat.
3: Ja. Heel veel attributen, voornamelijk van Holt.
4: Ja.
3: Ja, ik zeg al, splinternij. En ik weet ook uit ervaring dat speeltuin tegenwoordig aan allerlei eisen moet voldoen.
4: Zeker, zeker. Ja, nou, deze is dus besteld bij Compan. Ja, dat zijn allemaal gecertificeerde toestellen. Ja, dus er staat niet zomaar wat. Er staan hele goede, mooie toestellen.
3: Maar zit je in de speeltuincommissie hier van Ruinewold?
4: Ja, ik heb jaren in de speeltuinvereniging gezeten. Nou duurde dit project wel eventjes iets langer dan gedacht.
3: Ja, en wat staat er nog vast? Financiën misschien?
4: Onder andere financiën. En verder, ja, er waren ook wel mensen die het er niet mee eens waren dat zo'n grote speeltuin werd.
3: Ja.
4: Dat was een beetje. Je moet met elkaar in gesprek blijven gaan. Dus we zijn ook met de hele Perenbuurt in de Buddingenhof, dus bij het dorpshuis, samengekomen. Ja, wat willen we dan wel? Dus daardoor duurde het allemaal wat langer. Ja, en uiteindelijk kwam dit eruit.
3: Ja.
4: Dus helemaal geweldig.
3: Laat ik even praten met twee gebruikers hier. Daar bent Liz en Seb. Liz, mag ik vragen hoe jong je bent?
5: Ik ben 11 jaar.
3: Je bent 11 jaar. Heb je veel gebruik gemaakt van deze speeltuin?
5: Wel, ik ga wel heen.
3: Ja, ja, ja. Maar het heeft niet je grootste voorkeur, begreep ik.
5: Nee.
3: Je bent misschien al een beetje te oud voor, of niet, voor een speeltuin?
5: Ja, denk het wel.
3: Seb dan, maar Seb, hoe oud ben jij?
6: Ik ben 7.
3: 7. Ja, maar zit je nog volop in de speelgoed leeftijd, toch?
6: Ja.
3: Ja. Wat vind je het mooiste? Het mooiste attribuut? Wat mooiste dingen met de klim?
6: Ja, dat parcours daar.
3: Dat parcours daar. Oh, en dan moet je dat in een bepaalde tijd afleggen nog zo.
6: Ja.
3: Hey, maar hier, ik zie hier achter mij ook een soort klimapparaat met een glierbaan eraan. Maar zonder trap, hoe kom ik daar nou op?
6: Dat kunnen wij wel even laten zien.
3: Oh ja, ja, laat dat eens even zien. Maar jongens, gaat jullie eens even van dit grote. Ja, hoe noem je die zelf eigenlijk?
4: Ja.
3: Ja, een klimapparaat.
4: Ja, nou ja, het is gewoon. Het moet ook voor uitdaging. Hè? Dus uitdaging was ook een groot goed dat wij wilden. Nou, dat het kind uitgedaagd werd.
3: Ja.
4: En dat worden ze. Nou, dat zie je wel. Het is niet makkelijk, maar het is leuk. Het daagt uit om. Om zelf een parcours af te leggen.
3: Ja, het touwen en halt en dan moet je via een soort van spinnenweb naar boven klimmen. Ja. Oh, dat deed niet heel vrij snel, Seb, dat was zo klaar.
4: En kinderen in beweging, hè? Dus de kinderen lekker naar buiten, blijven bewegen.
3: Ja,
4: ja dat is belangrijk en dat vinden we op het dorp ook belangrijk. En samenkomen.
3: Heb ik me laten vertellen, dat Ruinewold best wel heel veel speeltuin heeft. Klopt dat?
4: Inmiddels zijn er 8 speeltuinen.
3: 8?
4: 8. En de speeltuinvereniging is gewoon heel actief. Dus die zijn ook erg bezig met dat er mooie speeltuinen en bruikbare speeltuinen zijn.
3: Ja.
4: En komen. Dus ze zijn nu alweer met een nieuwe speeltuin bezig in de Brouwerstraat. Zodat het ook aantrekkelijk blijft voor iedereen.
3: Ja, ja. Dus je blijf zelf nog bezig met het ontwikkelen van speeltuinen hier in Ruinewold?
4: Ik ben er zelf inmiddels uitgestapt, want dit project duurde ook wat langer dan gedacht. Ik dacht, ik blijf nog wel actief bij deze speeltuin, omdat wij hier wonen. En voor de rest, nou, wat mijn dochter al zei, ze is er al iets. Ze gaat al richting puberteit.
3: Het is vooral al te laat eigenlijk.
4: Nou, dat niet hoor. Want, en dat denk ik ook niet. Nee. Dus het moet gewoon een fijne plek zijn voor iedereen.
3: Ja, nou volgens mij is dat. Ik zeg al heel veel spulattributen. Ja. Het is vrij groot. Nou, het is ook heel lang vooral. Ja. Het is misschien wel 300-400 meter lang.
4: Nou, zeker. En we hebben natuurlijk nog een voetbalveld aan het einde. Die hadden we al. Ja. Dat is ook belangrijk om te houden. Een korfbalpaal. Nou, omdat er ook... het dorp is ook actief in, bij de korfbal.
3: Ja.
4: Dus ja, het is gewoon echt voor alles wat. Dus voor iedereen...
3: Hij is al officieel open, begrijp ik. Hè?
4: Afgelopen vrijdag is hij officieel geopend.
3: Is met andere woorden. Ja. Hij is volop in gebruik, Edwin. Ja. Hij kan volop gebruikt worden. De Splinteree is speelt toen tussen zeg maar, Diekhuizen en de Perenboomweg. De rijweg is daar. Nou, ik zou zeggen, kom eens kijken. Maak niet al te veel lawaai voor de buurt. Maar echt speelt, dat kan hier volop.
0: Oké, dankjewel Aldert. En de kinderen zijn nog op tijd op school, denk ik, toch?
3: Nou ja, zeker. Maar jongens, dan geven we over 4 minuten moeten wezen, hè?
6: Ja.
3: Ja, dat kan nog net, joh. Grote bochten en dan beter.
0: Oké, dat komt helemaal goed. Dankjewel.
6: Ja, bedankt. Yo,
2: hoi. Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: De winnaar van het Drents Liedjes Festival, Dennis Hendricks was dat, en Geef Nooit Op. Een vitrinekast in de monumentale synagoog in Emmen is afgebrand. Ja, het gebouw zit vol roet en religieuze objecten zijn verbrand. Douwe Douwstra is van de stichting Emmen Jules Chemes. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heeft u enig idee hoe de brand is ontstaan?
1: Ja, de politie en de brandweer hebben gisterochtend uiteraard de zaak onderzocht. En die hebben geconstateerd dat de brand binnen is ontstaan.
0: Ja. Yeah.
1: Inderdaad, bij de vitrinekast. Vermoedelijk is daar een kaars blijven branden. En die heeft de brand veroorzaakt. Geluk bij dat ongeluk is dat de zuurstoftoevoer te weinig was, waardoor de brand gedoofd is en verder onheil ons bespaard is gebleven.
0: Ja, want het hele gebouw heeft vlammen kunnen opgaan dan, hè?
1: Ja, zeker, met al het houtwerk, de banken enzovoort. Ja,
0: ja, ja. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Wat is er wel verloren gegaan?
1: Nou, er zijn onder andere religieuze voorwerpen zijn vernietigd. Een zilveren jat, dat is zo'n aanwijzerstokje, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En verder een heel mooi historisch boekwerk, oud, heel oud, over de geschiedenis van het Jodendom van Flavius Josephus. En dat is een kostbaar boek. En er lag nog een ander vrij kostbaar boek. En een aantal gebeden, boeken en Torah-rolletjes zijn totaal vergaan. Is niets meer van over, helaas.
0: Is dit geld uit te drukken?
1: Op dit moment is dat voor ons niet in geld uit te drukken, nee.
0: Nee, maar is het vervangbaar of?
1: Een aantal van die voorwerpen zijn uiteraard wel vervangbaar, zoals gebedsriemen. Nou, gebedsriemen die zijn gewoon overal nog wel te koop, dus dat is geen enkel probleem. Maar bijvoorbeeld zo'n waardevolle uitgave van Flavius Josephus, dat is niet te vervangen.
0: Nee. Nou ja, die vitrinekast is inderdaad afgebrand. Gelukkig de rest van het gebouw niet. Maar ja, er is wel veel roet, hè, begrijp ik ook.
1: Zit van boven tot onder zit de synagoge onder het roet. Ja.
0: Ja, dus kan het nog wel gebruikt worden?
1: Op dit moment is het onbruikbaar. Je kan niet gewerkt worden, zeg maar, in de synagoge. Geen rondleidingen. En ook de herdenking die morgen plaats zal vinden van de razzia van 1 oktober 1942 kan in de synagoge geen doorgang vinden.
0: Nee, heeft u nog een andere locatie daarvoor gevonden voor die herdenking?
1: Op dit moment hebben we dat niet. Wel hebben we een heel genereus aanbod gekregen van Coevorden om daar aanstaande vrijdagmiddag de herdenking te gaan houden. Nou, we zitten nu de zaak allemaal op een rijtje aan het zetten. Daar kleven nogal een aantal praktische bezwaren aan. Onder andere de leerlingen die de namen van de slachtoffers, de 138 slachtoffers in de gemeente Emmen, zullen lezen. Ja, die moeten dan allemaal van het Hondsrug College, en ze wonen ook niet allemaal in Emmen, moeten dan naar Coevorden heen en weer enzovoort. Zo zijn er een aantal praktische bezwaren, maar het is wel heel fijn dat zo'n collega-stichting met een aanbiedt om ons te helpen daarbij.
0: Ja, hoe lang verwacht u dat u nodig heeft om het allemaal schoon te maken, dat het weer open kan?
1: Is niet op dit moment door ons niet te overzien. Er komt een gespecialiseerde schadebedrijf en herstel enzovoort. Die zal dat aan moeten geven. Dat kunnen wij niet doen op dit moment.
0: Oké. Okay. Dank, Douwe Douwstra, en hij is van de stichting Emmen Jules Chemes.

Vincent was dat. Het heette The Power to All Our Friends. Ja, de grote zaal van het Atlas Theater in Emmen blijft ook de hele maand oktober dicht. Begin deze maand ontstond de waterschade, dus zometeen is het dan 2 maanden gesloten. Zometeen na 8:30 hoor je daar meer over. En natuurlijk ook nog het uitgebreide weer. En het wordt lekker weer. Dit zijn de Four Tops, Indestructible.

0: Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
5: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
6: Gezellig naar Vitalis!
5: Vitalismarkten.nl.
7: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
8: 2 minuten over 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Herma Boer, goedemorgen.
9: Ja, opnieuw goedemorgen. 2 vaste medewerkers van museumcollectie Brands in Nieuw-Dordrecht worden ontslagen om er zo de financiën op orde te krijgen. Het museum gaat verder als vrijwilligersorganisatie, zoals het ook was bij de oprichting. Collectie Brands krijgt minder subsidie en het lukt onder meer niet om bezoekersaantallen te laten groeien. Voorzitter Ina Otten van het museum.
10: De kosten die gingen steeds meer stijgen, met name ook de energiekosten. Dan kom je tot een conclusie van ja, we proberen te bezuinigen. En als dat niet lukt, dan moet je een hele harde beslissing nemen. En dat is ontslag van betaalde krachten.
9: En het museum onderzoekt ook de mogelijkheden om in de toekomst het hoofd boven water te kunnen houden. Daarbij wordt onder meer gedacht aan samenwerking met andere musea. Inwoners van Havelte willen dringend concrete maatregelen voor de verkeerssituatie rond de Havelterbrug. Dat schrijven ze in een brief aan de gemeente Westerveld. Bewoners spreken van gevaarlijke taferelen door hardrijders op de provinciale weg N371. Volgens hen grijpt de provincie na 2 jaar aan overleg, onderzoek en metingen nog steeds niet in. De weg had tot 2024 verkeersdrempels, maar die zijn weggehaald. Nou, de briefschrijvers willen dat de gemeente hierover aanklopt bij de provincie. Drentse huizeneigenaren maken relatief veel gebruik van subsidiepotjes voor het verduurzamen van hun woningen, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral de gemeente Tinarlo springt eruit. Na Schagen is Tinarlo de gemeente waar inwoners het meest de subsidies en leningen benutten voor verduurzaming. 17,3% van de huizen in Tinarlo werd tussen 2021 en 2025 aangepakt met behulp van zo'n regeling. In Hogeveen gebeurde dit in Drenthe het minst. En bij de Buma NL Awards is een prijs vernoemd naar René Karst. Het is een eerbetoon aan de overleden zanger uit Hoogveen. De Buma NL Awards zijn jaarlijkse muziekprijzen en het nummer met het beste refrein wordt voortaan bekroond met die René Karst Award. En het is dan ook letterlijk een beeldje van René. De allereerste René Karst Award werd gisteravond uitgereikt door zoon Thomas Karst en kwam in handen van Justin de Wild en zijn schrijversteam voor het nummer Cheerio. En tot zover het nieuws in het kort, maar alles kun je natuurlijk terugvinden via onze app en op rtvdrenthe.nl.
8: Ja, maar dankjewel. Verkeersinformatie, de A28 Assen-Groningen. Tussen Assen-Noord en Groningen-Zuid staat 12 kilometer file. En de vertraging is daar zo'n 12 minuten. Dan de N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Gasselte en Annen staat 3 kilometer. Vertraging van 6 minuten. En ook op de N34, de aansluiting met de N33 Zuid-Laren, is 4 kilometer file, een vertraging van 5 minuten. En Annen richting de aansluiting met de A28, daar staat 5 kilometer file. En je hebt daar 6 minuten vertraging. Gert Voorman, goedemorgen.
11: Goedemorgen Edwin.
8: Je hebt goede berichten, hè?
11: Ja, vandaag een nazomerse dag. Ik denk temperatuur vanmiddag 4, 25 graden in het uiterste noordwesten. plaatselijk 26 graden het zuidoosten. En dat zijn toch wel heel hoge temperaturen voor een tijd van het jaar. En als je bijvoorbeeld het KNMI-station Eelde bekijkt, is opgericht in 1906. Dan moet je toch terug naar 30 september 1975... om in de laatste 5 dagen van september 25 graden aan te treffen. En kijk je naar het record op dat station, dan moet je terug naar 1934, 29 september, toen werd het 27 graden.
8: Nou, oké, maar dat eerdere record gaan we wel verbreken dan vandaag?
11: Ik denk het wel. We komen vlak in de buurt, hè, dus de verwachting is zo rond de 25 graden. Nou, van 1975 was 25,1. Dus met een beetje geluk moet het gaan vallen. 1934 niet, maar in ieder geval een bijzondere dag vandaag. Hoewel je nu naar buiten kijkt, valt nog een beetje tegen. Er zit veel hoge bewolking, nog wat lage bewolking. In het zuiden van Nederland beginnen nu op te klaren. Die opklaringen komen naar het noorden toe. Dus de loop van de ochtend steeds meer zon. Vanmiddag aardig wat zon, ook wel van die veldhoge bewolking, middelbare bewolking, een zwakke tot matige zuidoostenwind. En die temperatuur, ik noemde ze al, zo'n 24.

0: dan zou het plaatselijk dus 27 graden kunnen worden.
1: Okay.
0: En dan kom je toch in de buurt van wat ik net noemde. Ik zit allemaal in Eelde natuurlijk. Daar zal het ongeveer 26 graden zijn. Maar we zitten toch dicht bij 1934 en dat is nog een tijdje geleden.
1: Ja, dus we gaan waarschijnlijk wel records breken.
0: Ik denk dat er wel toch records gaan breken. En misschien als je puur kijkt naar de laatste 5 dagen van september... zou het zomaar eens kunnen dat er ook records gebroken gaan worden. In de nacht na donderdag komt er meer bewolking. En aan het eind van die nacht gaan er wat buien vallen. Donderdagochtend bewolkt, plaatselijk regen of een bui. Misschien hier en daar ook wel een klap onweer. In de middag weer droger. Dan zitten we rond 20 graden met misschien ook weer een beetje zon. En vrijdag in het weekend ligt er een hoge drukzone over ons heen. Rustig weer, droog weer. 19 tot 20 graden en in de nacht en ochtend plaatselijk mist.
1: Nou, we gaan ervan genieten.
0: Gaan we doen.
1: Oké, fijne dag.
0: Zelfde.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
3: Okay.
2: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Hey, Remon!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Volido!
3: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Goedemorgen, Drenthe.
11: Met Ed

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Het is 8:15 geworden. De grote zaal van het Atlas Theater in Emmen blijft langer dicht dan eerder gedacht. De zaal was al de hele maand september dicht vanwege waterschade. En daar komt nu ook nog de maand oktober bij. Simone Brinks is van het Atlas Theater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, dat is een flinke strop voor het theater en 2 maanden dicht.
1: Ja, dat is natuurlijk ontzettend balen. Zeker nu het theaterseizoen net begonnen is. Ja. En we ook nog eens ons 10-jarig jubileum vieren. Ja.
0: Maar wat betekent dat dan? Veel voorstellingen kunnen nu gewoon niet doorgaan?
1: Nou, we proberen wel voor iedere voorstelling een oplossing te vinden. Het gaat nu om zo'n 13 voorstellingen in de maand oktober. En we kijken of we het kunnen verplaatsen naar de Dagblad van de Noordenzaal of naar een andere datum. Dus ja, we kijken echt naar een passende oplossing. En soms worden de voorstellingen ook helaas geannuleerd. Maar we kijken vooral naar wat wel mogelijk is.
0: Oké, nou ja, waterschade inderdaad begin deze maand. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, er is in het nok van het dak, op de 5e verdieping, is er een waterleiding geknapt. En dat is 's nachts gebeurd. En dus vervolgens 45.000 liter water naar beneden gestort. 7 uur lang.
0: En zo de grote zaal in ook.
1: En zo de grote zaal in. Ja, er zijn meerdere getroffen ruimtes, maar het gaat voornamelijk om de grote zaal die dan gesloten blijft. Ja. Ja.
0: En nu? Nu moet het drogen?
1: Ja, we hebben de droogproces is nog volop bezig. Er staan continu drogers en luchtontvochtigers. En er worden regelmatig vochtmetingen gedaan. Nou ja, en daaruit blijkt dat er nog steeds vocht aanwezig is in verschillende constructiedelen.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd kijken we naar wat er precies hersteld moet worden.
0: En zolang er vocht aanwezig is, kan die zaal niet open?
1: Nee, dat risico kunnen we niet nemen. Eerst moet alles echt voldoende droog en droog zijn. En dan moet het veilig zijn voordat wij het herstel kunnen doen.
0: Ja, maar nu heeft u aangekondigd inderdaad de maand oktober nog dicht te blijven. Maar het kan dus ook nog wel langer duren.
1: Ja, daar kunnen we op dit moment echt nog niks over zeggen. We beoordelen de situatie steeds opnieuw op basis van de vochtmetingen en de onderzoeken. En zodra daar meer duidelijkheid over is, dan kunnen we het ook communiceren hoe lang het nog gaat duren. Maar het is in ieder geval duidelijk dat het in oktober dat dit zaal niet open gaat.
0: Nee, u heeft dus nu de waterschade. Ik bedoel, een aantal voorstellingen kan misschien of verplaatst worden naar een andere zaal, maar met minder mensen, dus ook met minder inkomsten, of gaat helemaal niet door. Hoe groot is die schade nu voor het theater?
1: Ja, nou, we kijken ook naar niet alleen om verplaatsen. Want kijk, de kleine zaal is natuurlijk zitten 300 zitplaatsen. Maar we hebben ook gekeken of we een zittend concert na een staakconcert kunnen doen. Dus dat hebben wij met Queen gedaan in september. Dus dan heb je ook weer meer mogelijkheden, meer mensen. Mm. Dus het is niet per se dat we dan minder kaarten kunnen verkopen. Maar de financiële schade, dat is echt op dit moment nog niet vast te stellen. Er zijn nog zoveel onderzoeken gaande. En er zijn natuurlijk ook verzekeraars betrokken. Dus ja, de omvang van de schade, dat kunnen we echt nog niks over zeggen.
0: Nee, maar loopt het in de tonnen, denkt u?
1: Daar kan ik echt geen uitspraken over doen, nee.
0: Maar een deel is er dus inderdaad ook verzekeringen. Maar ja, de kaartverkoop is dan natuurlijk een ander ding. Bezoekers die worden geïnformeerd als een voorstelling verplaatst wordt?
1: Ja, we informeren iedereen persoonlijk. Wij kijken altijd, we kijken nu iets van 2 weken vooruit. En op de dinsdag gaan wij iedere keer de bezoekers informeren over de voorstellingen die daar 2 weken daarop volgen.
0: Dank, Simone Brinks van het Atlas Theater in Emmen.

0: Fleetwood Mac was dat en het heette Reunion.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ik ga nog even vertellen wat je vanmorgen allemaal hoorde in deze uitzending. Nou, je hoorde over de financiële problemen bij museumcollectie Brands in Nieuw-Dordrecht. De twee betaalde werknemers worden ontslagen om het hoofd boven water te kunnen houden. En ballonvader Roy Gommer uit de Dalen die vertelde over zijn avontuur op het WK ballonvaren in Polen. Hij werd daar 14e en was daar dik tevreden mee. En de herdenking van de razzia in 1942 in Emmen gaat morgen definitief niet door in de synagoge van Emmen. De schade is er te groot na een brand die er gisteren werd ontdekt. Het Atlas Theater in Emmen blijft kampen met de problemen door waterschade. De zaal blijft ook in oktober onbruikbaar. Dat hoor je vanmorgen allemaal in deze uitzending, maar Radio Drenthe gaat natuurlijk door. Koffie en Keuvelen, Dimitris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat ga je allemaal doen?
2: Heel veel muziek draaien. Het eerste uur is Nederpop. En we hebben een hele bijzondere plaat in de schatkist.
0: Oké, en we moeten je feliciteren vandaag.
2: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd met je verjaardag.
2: Ja, dankjewel.
3: Hiep, hiep.
0: Hoera! Ja. Veel plezier zo meteen met Koffie en Keuvelen. Herma, dankjewel.
3: Jij ook bedankt.
0: Tot 9 uur hoor je R.E.M. en Losing My Religion. Ik spreek je morgenochtend weer om 7 uur. Graag tot dan. Fijne dag. Mooi.

0: dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
2: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Zonnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloe.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
11: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in situaties waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
10: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
12: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
10: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
13: Goedemorgen, 9:02, Radio Drenthe met de verkeersinformatie. Er staat een file op de A28 Zwolle richting Groningen voor Groningen-Zuid. 9 kilometer file. Vertraging is daar ongeveer 6 minuten. Sterkte.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
16: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com.
7: Mindshift.
17: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
18: Hey Remo!
19: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Hey Remo!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
21: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
22: Radio Drenthe.
23: Koffie en Keuvel.
22: Met Dimitris Kops.

Peter Koelewijn vindt het een mooie dinsdagochtend om op het dak te klimmen. Kom van dat dak af, hoorde je hier op Radio Drenthe. Het is 7:07. Van harte welkom bij Koffie en Keuvelen op Radio Drenthe. Ja, zonder koffie ga ik zo halen. Mijn naam is Dimitris. Wim is lekker met vakantie. Die zit lekker in de Italiaanse zon, heerlijk zeg. En het is mijn verjaardag vandaag. En wie jarig is, trakteert. En daarom een leuke Koffie en Keuvelen deze dinsdagochtend. Altijd is op Tjak. En dit uur tussen 9 en 10 op Radio Drenthe. Alleen maar nederpop. Muziek van eigen bodem. Een echte Drentse duizend klassieker hoor je zometeen. Dat is vandaag een meezinger van Jannes. Ja, schraap je keel alvast maar. Ik ga hem zometeen draaien. En verder openen we ook de schatkist van Nederland met deze ochtend een bijzondere plaat van Frank Boeijengroep. En muziek komt eraan van Maywood en Akda en de Munnik. En nu hier de 3J's.

0: Iedere ochtend staan we op dit tijdstip stil bij nederpophits die ook in het Drentse Dozen staan of hebben gestaan. En onlangs is het boek 75 jaar Nederlandstalige hits verschenen. Een boek met achtergrondverhalen, hitlijsten, jaaroverzichten en veel meer. En in dat boek is ook aandacht voor artiesten uit Drenthe. En we gaan naar een echte Drentse Dozen klassieker van een artiest die natuurlijk niet mag ontbreken in onze lijst. Jannes. Zwevend naar het geluk is zo'n nummer dat je al snel kunt meezingen. En zo'n nummer met die typische Jannes-sfeer, weet je wel. Herkenbaarheid, vrolijkheid, teksten recht uit het hart. Ja, ja, ja. En dat deze plaat nog altijd populair is, dat bleek ook wel in 2025. Vorig jaar stond namelijk Zwevend naar het geluk op nummer 24 in onze Drentse Dozen. Een prachtige notering voor Jannes. En dus gaat die gedraaid worden op Radio Drenthe. Zet de radio lekker hard voor Jannes. Zwevend naar het geluk. Vorig jaar dus in de Drentse Dozen op nummer
1: 24.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
6: Goedemorgen, het is 2:40. De hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe krijg je. Een flinke financiële strop voor het Atlas Theater in Emmen. Nu de grote zaal van het theater ook de hele maand oktober nog dicht blijft. En dat is vanwege waterschade. Inwoners van Havelten zijn bezorgd over hardrijders op de provinciale weg bij de Havelterbrug. Ze willen dat de gemeente Westerveld het probleem aankaart bij de provincie. En de Buma NL Awards. De Buma NL Awards is een prijs die vernoemd wordt naar de overleden zanger René Karst uit Hogeveen. Het nummer met het beste refrein wordt voortaan bekroond met de René Karst Award. Dit en veel meer ook te lezen op rtvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. En dan gaan we naar het weer. En daarvoor hebben we Gert Voerman.
7: Vandaag stroopt de warme lucht de provincie binnen. We starten nog met bewolking, maar geleidelijk komt de zon erbij. En vanmiddag is er vrij veel zon en hoge temperaturen. 24, 25 graden noordwesten tot plaatselijk 26 graden zuidoosten. En vannacht helder 14 tot 15 graden.
6: Zometeen op Radio Drenthe meer nederpop. Tot aan 10 uur alleen maar nederpop. Met Diesel zometeen. Dat is een dure plaat hoor, want de dieselprijzen zijn hoog. Maar die band komt eraan. En ook Daniel Lohuis zometeen hier.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: schatkist van Nederland.
1: Ja, wij hebben hem weer geopend, de schatkist van Nederland. En vandaag komt daar een plaat uit die misschien een beetje onder het stof is geraakt. Maar eerlijk is eerlijk, vandaag moest hij opgepoetst worden. Ja, het stof moest eraf, want het is vandaag mijn verjaardag. En dus een toepasselijkere titel kan ik me bijna niet bedenken. Verjaardagsfeest van Frank Boeiengroep. Een nummer uit de tijd waarin de Nederlandstalige popmuziek nog volop mooie en soms wat eigenzinnige liedjes voortbracht. En vandaag krijgt hij een extra reden om gedraaid te worden. Prachtige plaat, Frank Boeiengroep. Hier is hij uit de Schatkist van Nederland. Verjaardagsfeest.
0: De Schatkist van Nederland.

Goedemorgen, het is 9:45. Dit is Radio Drenthe. Avond hoorde je van Boudewijn de Groot. Het uur van de nederpop. Elke ochtend tussen 9 en 10 alleen maar nederpop hier op Radio Drenthe. Zometeen nog de dijk, nergens goed voor. En het is nu tijd voor nieuwe nederpop op Radio Drenthe. Dikkie Gronings. Maar dat mag best. En vandaag eentje van dichtbij huis. Deur de Roemte van Sterrenvanger. Een mooie titel en ook de muziek ademt die herkenbare streektaal en eigen sfeer van Sterrenvanger. Ze stonden vorig jaar al in het theater, ze maakten hun debuut in de theaters. En nu is het dus de nieuwe single. En die ga ik draaien. Sterrenvanger op Radio Drenthe. Deur de Roemte is dit.

Radio Drenthe, Dizzy Man's Band en The Show. Het is bijna 10 uur, elke ochtend tussen 9 en 10 hier. Alleen maar nederpopmuziek. Nummers van Nederlandse bodem. En wat deed jij in 2000, zo rond de jaarwisseling? Keek jij ook toen naar Big Brother? Ja. John de Mol die bedacht het in november 1999 en bracht het op de buis. Het idee was best wel gek voor die tijd. Een huis, vol met mensen en camera's. En kijken wat er gebeurt. Nou, er gebeurde een hele hoop, want het draait nog steeds in Amerika en heel af en toe ook nog wel eens hier in Nederland. Big Brother, een enorm succes zo rond 2000. En er was een liedje dat werd elke keer gedraaid. Dat was ook de titelsong van Big Brother. Kan je die nog meezingen? Was wel, hè? Hou je herinneringen maar even op aan Big Brother. Want hier is dat nummer. Han van Eyck en Lee op Radio Drenthe. Niemand.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
5: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
6: Gezellig naar Vitalis!
5: Vitalismarkten.nl.
7: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht en Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomerweer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie, wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk, versterkt je ondernemerskracht.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hans, waar liggen de regenjassen?
17: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
18: Allsafe geeft ruimte.
19: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
23: Radio Drenthe.
24: Koffie en Keuvel.
23: Met Dimitris Kool.

0: 9 to 5, Dolly Parton op Radio Drenthe. Als je een 9 to 5 hebt, dan heb je er al een uur op zitten.
1: Ja, ik was ietsje eerder vanochtend. Dus ik heb er al, waar zitten we inmiddels? Ja, een uurtje of vier op zitten al. Dus, nou, zeker geen 9 to 5 vandaag.
0: Baas boven baas.
1: Precies.
0: Herma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Padel is populair. Merk je dat om je heen?
1: Ja, ik ken meerdere padellers om me heen. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Jij? Heb jij wel eens op de padelbaan gestaan?
0: Vrienden van mij wel. Die vragen elke keer, wil je mee? Dan denk ik, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Moet ik zo'n padelracket hebben en dan moet ik daarheen? En
1: ja, maar dan... dat kun je dan toch lenen of huren? En, Ik ben afgelopen weekend voor het eerst wezen kijken bij een vriendin van mij met wie ik ooit gevolleybald heb. En die is overgestapt naar padel. Ik vond het wel leuk. Ik vond het een leuk spel, een slim spel. Je moet echt snel schakelen. Dat ik dacht, dit... Ik denk niet dat ik er geschikt voor ben. Dat is een andere kant. Maar ik vond het interessant om te kijken een keer.
0: Je vond het leuk om te kijken, maar ga je het ook doen?
1: Om te kijken. Nou, ik ben gestopt met volleybal vanwege knieblessures. Dus ik weet niet of padellen het helemaal is. In ieder geval niet op dat niveau wat zij deed. Hmm. Maar ietsje rustiger wellicht. Ja, lijkt me wel leuk.
0: Ja?
1: Ja, ik vind tennissen ook leuk. Dus ja, nou, dat past er wel een beetje in.
0: Die padelbanen die schieten als paddenstoelen uit de grond. Overal zijn padelbanen.
1: Dat klopt.
0: En als je op vakantie gaat, dan zie je nu ook in de advertentie vaak staan met een padelbaan. Dat is echt bizar.
1: Dat is nu een ding inderdaad om mee te adverteren, lijkt het wel. Ja. Maar helemaal zonder gevaren is het volgens mij ook niet. Hè? Jij kwam een bericht tegen over een oogarts die aan de bel trok.
0: Ja, nou, oogartsen. Want er komen steeds meer mensen bij de oogartsen met problemen aan het oog, omdat de padelbal op het oog komt. Een padelbal lijkt op een tennisbal. Maar het past precies in een oogkas. Oeh. En dat wil nog wel eens voorkomen dat die bal keihard in iemands oogkas komt. En,
1: het gaat hard.
0: Er zijn nu een hele hoop artsen die zeggen, kijk ermee uit. Want de afgelopen jaren zagen we al af en toe wat letsel door een padelbal. Maar de afgelopen maanden is er een forse stijging, zegt Ruud van der Pol. Hij werkt in een ziekenhuis.
1: Jeetje. Ja, ik zag hoe hard het ging. Ik heb ook eentje de baan afzien strompelen die hem op zijn oor kreeg.
0: Zo.
1: Zag er ook niet zo heel fijn uit. En dat was echt wel letterlijk een heel rood oortje daarna.
0: Oh.
1: Dus als je dat op je oog krijgt, dat kan niet gezond zijn. Nee. Dus goede waarschuwing, denk ik.
0: Opletten, inderdaad.
1: Ja, en dan is het inmiddels eind september.
0: Mm-hmm.
1: Nou, jij hebt een feestelijke dag vandaag. We hebben het al even kort benoemd. En je wilde er niet te veel aandacht voor. Maar je bent jarig, dus mensen, jullie kunnen hem nog feliciteren vandaag.
0: Dankjewel.
1: Maar wist je wel dat het een super drukke week is, ook met verjaardagen?
0: Nou, inderdaad, ja. Jij kwam er mee, maar het is bizar, hè?
1: Ja, het schijnt dat morgen, dus 30 september... de meeste mensen in Nederland jarig zijn. Maar eigenlijk ook in de aanloop daarnaartoe al. Hè. Volgens mij 21 september, 25 september is ook een heel drukke dag. 30 september ook. En ik weet niet hoe het bij jou in de omgeving is. Heb jij veel jarigen ook weer om je heen?
0: Ja, maar niet echt op mijn verjaardag. Ik weet wel dat de bekende mensen vandaag jarig zijn. Omdat het je eigen verjaardag is, weet je altijd wie de jarig is. Weet
1: nou,
0: je wel.
1: Noem eens wat.
0: Nicolette Kluiver, ken je?
1: Oh ja, ja.
0: Sylvia Geers.
1: Oh ja.
0: Model. Dat is dat model. Wim Kok was jarig.
1: Oh ja.
0: Die is helaas overleden natuurlijk. Ron Jans.
1: Ah, kijk, voetbaltrainer.
0: Dan heb ik ze eigenlijk wel een beetje gehad.
1: Nou, ik weet toevallig, morgen is dan ook mijn broer jarig op de drukste dag.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Dankjewel alvast. Ja. Maar ook bijvoorbeeld Max Verstappen is jarig morgen, weet ik. En ook onze Nina Gademan, ook een coureur, maar dan uit Drenthe. Die is toevallig op dezelfde dag jarig als Max Verstappen, las ik.
0: Bizar.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. En het is allemaal 30 september, hè?
1: Dat is allemaal 30 september, maar sowieso deze periode, dus eind september. En we waren al een beetje buiten de uitzending erom over aan het keuvelen. Hè. Waar zit het hem dan in? Was het een gezellige kerst? Was het een gezellige oud en nieuw?
0: Ja, of zouden mensen dan echt afspreken van, we gaan in het nieuwe jaar aan kinderen beginnen? Ja, zal dat het gewoon zijn?
1: Het zou ook kunnen. Het zou kunnen, maar de feestdagen doen misschien ook wel wat met de mens.
0: Ja, dat zou, ja. Maar ja, er gaat er ook een hoop drank in, denk ik.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. En zie hier het resultaat dan.
1: Ja, daar ben jij dus. Daar wilde jij niet te veel bij nadenken.
0: Nee.
1: Tussen het gourmetten door en zo.
0: Ja, hartstikke goed. We horen jou zo meteen om 10:30 met het nieuws. Hè?
1: Yes.
0: Hartstikke goed. Dit is Radio Drenthe. Dinsdagochtend en een man met een zware stem. En een prachtige stem. Barry.

Radio Drenthe, Koffie en Keuvelen op dinsdagochtend. En ja, we zijn fantastisch bezig hier bij Radio Drenthe. Want volgende week kan je een geheel verzorgd ontbijt winnen. En ik zit even de foto te bekijken, maar dat ziet er goed uit. Als je het ook wil bekijken, dan check je rtvdrenthe.nl/winnen. En het leukste is natuurlijk gewoon luisteren volgende week. Want dan kan je dat ontbijt ook gewoon winnen hier op de radio.

0: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rollo.
2: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via Icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
5: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vooral €400, twee schroevendraaiers. Vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Goedemorgen, het is 10:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Herma Boer.
7: Goedemorgen. Een flinke strop voor het Atlas Theater in Emmen, nu de grote zaal ook de hele maand oktober nog dicht moet blijven vanwege waterschade. 3 weken geleden knapte een leiding boven in het gebouw en de grote zaal stroomde vol water. Het is nog niet gelukt om alle schade te herstellen en de zaal droog te krijgen. Voorstellingen worden zoveel mogelijk verplaatst, maar een deel wordt ook geschrapt. De schade is groot, maar wat de financiële gevolgen zijn is volgens een woordvoerder van het theater nog onduidelijk.
8: Financiële schade, dat is echt op dit moment nog niet vast te stellen. Er zijn nog zoveel onderzoeken gaande en er zijn natuurlijk ook verzekeraars betrokken. Dus ja, de omvang van de schade, dat kunnen we echt nog niks over zeggen.
7: Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Van Helomaweg, de N353, bij Havelte. Het gaat om een 64-jarige man uit Zwolle, zo maakte de politie vanochtend bekend. De motor kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een auto. Na het ongeluk was de weg tijdelijk in beide richtingen dicht. De gewonde motorrijder is naar een ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek naar het ongeluk. De synagoge in Emmen blijft voorlopig dicht na de brand die gisteren werd ontdekt. Het gebouw zit vol met roet en moet eerst grondig schoongemaakt worden. De brand is ontstaan in een vitrinekast, vermoedelijk door een kaars. En de herdenking van morgen van de razzia in 1942 gaat definitief niet door in de synagoge. Douwe Douwstra van stichting Emmer Jules Shemesh kijkt nog naar alternatieven voor die herdenking.
9: Wel hebben we een heel genereus aanbod gekregen van Koevorden om daar aanstaande vrijdagmiddag de herdenking te gaan houden. Het is wel heel fijn dat zo'n collega-stichting met een aanbiedt om ons te helpen daarbij.
7: Ja, het is nog even de vraag of de verplaatsing van de herdenking naar Koevoorde logistiek haalbaar is voor de stichting. En bij de Buma NL Awards is een prijs vernoemd naar René Karst. Het is een eerbetoon aan de overleden zanger uit Hogeveen. De Buma NL Awards zijn jaarlijkse muziekprijzen. Het nummer met het beste refrein wordt voortaan bekroond met die René Karst Award. Het is ook letterlijk een beeldje van René. En de allereerste René Karst Award werd gisteravond uitgereikt door zoon Thomas Karst en kwam in handen van Justin de Wild met zijn schrijversteam voor het nummer Cheerio. En tot zover het nieuws, maar al het nieuws kun je natuurlijk ook terugvinden via rtvdrenthe.nl en via onze app.
6: En voor het weer gaan we naar Gert Voerman.
10: Vandaag stroopt de warme lucht de provincie binnen. We starten nog met bewolking, maar geleidelijk komt de zon erbij. En vanmiddag is er vrij veel zon en hoge temperaturen. 24, 25 graden in het noordwesten tot plaatselijk 26 graden in het zuidoosten. En vannacht helder 14 tot 15 graden.
6: Aldert is op Tjak deze ochtend en we horen zo meteen waar Aldert is. En muziek komt eraan op Radio Drenthe van Amy MacDonald en Elvis Presley.
11: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Ik zie een dansende eendvis.
13: Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
16: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
17: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: Ja, kinderen, ja, precies, dat ben je zo heet dat, hè? Nee, dat, precies. Daar ga je over en al die kinderen van Nurg. Die is nou, ja, die zit nou her en der verspreid in Nurg, moet je dat zo zien?
1: Op het moment zitten we nog in het bewegingscentrum, bij het zwembad. Yeah. Maar vanaf, waarschijnlijk ergens mei volgend jaar gaan wij naar het nieuwe kindcentrum in Nurg. Er wordt een nieuwe school gebouwd, een nieuw kindcentrum. Ja. En daar werken wij samen met onderwijs. Dus daar gaat alle kinderopvang naartoe.
2: Ja.
1: Nou ja, dan zit je nog steeds in één groot gebouw met elkaar. En wij hadden gedacht van nou, misschien is het wel leuk als we nog eens even wat anders kunnen bieden ook. Dus wij kwamen in gesprek met Gomas. Nou, die waren bezig met deze mooie nieuwe kantine bouwen.
0: Dat denk ik, achter ons wordt drakbouw aan een spinnende kantine en kleedkamers.
1: Precies, precies. Dus ja, dat was een mooie kans om ook met elkaar te gaan denken over, nou, kunnen we daar ook een leuke sport-BSO in gaan ontplooien. Dus daar gaan we echt voor kinderen die juist willen sporten, gaan we dat als extra opvang bieden.
0: Ja, maar goed, de dagopvang is er dan ook, toch?
1: Nee, dagopvang zit in het kindcentrum.
0: Ja.
1: Hè, dus echt 0 tot 4.
0: Mm-hmm.
1: En dan kunnen de kinderen die echt basisschoolleeftijd, 4 tot 12, die kunnen op een gegeven moment kiezen van, willen wij echt daadwerkelijk voor een sport-BSO? Dan kunnen ze hierheen.
0: Onder het mom van die kantine van de voetbalvereniging wordt door de week toch niet gebruikt?
1: Precies, precies. De kwartijn bijten elkaar nooit.
0: Nee.
1: En ja, dit is mooi multifunctioneel gebruik van ruimtes.
0: Ja.
1: Ja, en faciliteiten, velden. Ja. We zitten natuurlijk vlak bij het bos ook.
0: Dus ja, de kinderen moeten dan ook de velden nog gebruiken?
1: Ja, precies. Dus je moet ook zien dat het echt een beetje een sport- en spel bij je zo. Hè. Dus dat is, we kunnen het kunstgrasveld gebruiken, dus het hele jaar door. Maar we zitten hier ook vlak bij het bos, dus we kunnen ook bos in voor spelletjes, dat soort dingen.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Nee, mooie aanvulling.
0: Even voor mij, het is dus niet voor de allerkleinste?
1: Nee, het is echt voor kinderen die bewust kiezen.
0: Die moet af kunnen sluiten en zo.
1: Precies, ja, daarom. Dus nee, het is echt voor kinderen die bewust kiezen voor sport.
0: Ja.
2: Oké.
1: Ja.
0: Maar goed, die kunnen als al dagen terecht hier straks, is dat het idee?
1: Dat is wel het idee, ja. En de vakantie is ook hele dagen zelfs.
0: Ja, hoor. Maar goed, dat moet met de begeleiding ook voor elkaar hebben.
1: Ja,
0: dat moet je nou natuurlijk ook.
1: Dat moeten we nou ook, ja. Dus ja, dat is nog uiteindelijk, net als voor heel veel bedrijven, nog wel een lastiger ding. Personeel, nou, meld je maar aan, zou ik zeggen.
0: Maar is er een beetje ontstaan uit het feit van, joh, je kunt niet jong genoeg beginnen en misschien dat er wel wat talent intussen loopt, waar je kunt zien, die misschien
1: precies.
0: Wel wat beetje knap voetballen kan.
1: Precies, wie weet dat er eentje bij zit straks die nog niet bij de voetbal zit. En toch een talentje blijkt te zijn. Nou, als we dan met elkaar kunnen zorgen dat die kan doorstromen, nou prachtig.
0: Ik zult het zeggen, Martijn, waarom kun je er nou pas op? Want dat is toch een golden idee eigenlijk, in aan
1: het ja, doen we eigenlijk al op meer plekken. Ja. In de Pijzen doen we ook samenwerken met VV Pijzen. Daar zitten we ook in het sporthuis in Pijzen.
0: Ja.
1: Ook met een BSO, sport BSO. VV Neuroon zitten we ook met een sport BSO. Dus ja, het idee is niet nieuw, maar het is mooi dat nou in Noord ook kan.
0: Nee, oké, maar Christen kent ook een keuzemogelijkheid straks.
1: Ja.
0: Van, ik heb helemaal geen zin in sport, ik wil helemaal niet voetballen.
1: Precies, nou, dan blijven ze gewoon lekker in het kindcentrum.
0: Ja, okay.
1: En daar is ook alle ruimte en ook allerlei plekken om lekker te spelen. Dus
0: ja.
1: Nee, dit is wat een keuze, ja.
0: Maar goed, je hebt dus al ervaring hiermee.
1: Ja.
0: Hoe lukt dat dan, over het algemeen? Wat is het percentage kind, zeg maar, wat naar de sportvelden gaat?
1: Ja, dat verschilt een beetje. Kijk, op sommige plekken is het ook omdat we daar gewoon meer plek nodig hebben. En dan gaat er wat meer die kant op.
0: Ja.
1: Hier in Noord wordt het echt een keuze.
0: Ja,
1: ja dus nee, en die ervaring is juist heel mooi. Natuurlijk is het in het begin even aan elkaar wennen. En goede afspraken maken. Maar nee, dat loopt eigenlijk hartstikke goed op die plek waar we dat al doen. Ja. Ja.
0: Ik zeg al in aan was aan. Het duurt hier nog wel even, maar wanneer met het klaar is, nee? Want ze binnen. Nou, de betonvloer ligt, dus wat nou van die metalen ding naar boven zet.
1: Precies, het ging wel hard, denken wij. Dus als het goed is, moeten we ergens in februari kunnen inhuizen, zeg maar. Dan kunnen we starten. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Noordwinterseizoen meteen.
1: Noordwinterseizoen.
0: Meteen aan de gang.
1: Ja, precies. Los. Ja.
0: Ja. Kinderopvang dus op een hele nije. Ja, nou nee is het dus niet, maar voor mij in ieder geval. Ik was het niet, maar in ieder geval dat kinderen met 10 al van jongs af aan min of meer terecht kunnen op de sportvelden. Ach, en dan letten wij eens koud rond van Goma's om te kijken van, wow,
1: ja,
0: misschien moest die maar even eerst eens met de effies beginnen.
1: Wie weet, en FC Groningen zit hier ook vaak, dus wie weet.
0: Oh ja, kijk. Dus voor jongen, stuur je talenten allemaal naar Nurg straks, 9 februari. Want wel weet wat eruit komt hier bij Goma's en de kinderopvang.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Desireless op Radio Drenthe. En Voyas Voyas. Dit is Koffie en Keuvelen. Mijn naam is Dimitris. Wim is lekker met vakantie naar Italië. Ja, en dat is toch wel een droom van vele mensen om te wonen in het buitenland. Herma, heb je die droom ook?
1: Nou, wonen weet ik niet. Een huisje hebben of zo lijkt me nog wel lekker. Al ben ik ook altijd wel van veel verschillende bestemmingen willen bezoeken. Dus als je dan weer een huisje hebt, dan zit je steeds op dezelfde plek. Nee, wonen in het buitenland, nee. Ik denk het niet. Jij wel?
0: Ja, dat lijkt mij wel wat, ja.
1: Voor welk land zou jij gaan dan?
0: Spanje.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ja, waarom? Omdat het lekker weer is.
1: Een fijn land. Ja, nou ja, maar er zijn natuurlijk meer landen met lekker weer.
0: Ja, en het is nog te doen met vliegen. Want ik vind Mexico ook mooi, maar dat vind ik zo ver.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus ja.
1: Als ik dan zou kiezen, zou ik denk ik voor Griekenland gaan.
0: Voor Griekenland? Maar dat is toch ver hoor, Griekenland?
1: Nee, dat valt wel mee.
0: Drie
1: uurtjes.
0: Dan heb je het dichtstbijzijnde eiland.
1: Ja, dan zit je een beetje bovenin.
0: Ja.
1: Nee, valt wel mee, Griekenland, echt waar.
0: Maar dan moet je altijd met het vliegtuig naar Griekenland, naar die eilanden. Dan kan je nooit een keer met de auto.
1: Nee, dat is wel net even te ver, denk ik.
0: Spanje is heel populair. Ik heb even opgezocht welke bekende Nederlanders er allemaal in Spanje wonen. Dat is echt niet normaal.
1: Nou, noem eens een lijstje.
0: Olaf Mol.
1: Oké.
0: Hans Kazan.
1: Ja.
0: Jan Smit.
1: Ja, die is natuurlijk ook makelaar daar, hè?
0: Ja, mooi.
1: Verkoopt huizen en zo daar, ja.
0: Frank de Boer heeft een huis in de omgeving van Marbella.
1: Ja, veel voetballers denk ik wel.
0: Jeroen van der Boom.
1: Oké.
0: Bas Smit en Nicolette van Dam zitten er ook regelmatig. De Vroog, René Vroger.
1: Oké.
0: Zit ook in Marbella. Faya Laurens is vertrokken uit Nederland, zit in Spanje. Stefan Brunswijk.
1: Mm-hmm.
0: Die is met zijn hele gezin aan het verkassen op dit moment. Naar Benidorm.
1: Oké.
0: Dinant Woesthof, maar die kwam van Ibiza, maar volgens mij gaat hij weer naar Engeland.
1: Oké.
0: Maar nou goed, volgens ChatGPT zit hij op Ibiza. Patty Bart.
1: Ja, natuurlijk Ibiza ook. Ja, daar zitten natuurlijk heel veel BN'ers, kan me
0: voorstellen. Michael Pilarczyk.
1: Oh ja.
0: Die zit er ook op een berg op Mallorca. Met een zware stem meditaties in te spreken. Michael.
1: Ja. Nou ja, wel heerlijk natuurlijk.
0: En we hebben er ook eentje uit Drenthe, hè?
1: Zeker, een Drentse ster. In dit geval Jeffrey Kuipers. We hebben hem ook wel een beetje gevolgd, volgens mij, met zijn verhuizing. Ook Benidorm, je noemde het al even. Daar is hij met zijn vriend naartoe gegaan en hebben samen het kappersvak daar opgepakt met Kappers aan de Costa.
0: Ja.
1: Ook via social media deelden ze daar wel het een en ander over. Maar die zit daar ook lekker, ja.
0: En hij heeft er ook een plaatje over gemaakt.
1: En dat is?
0: Ik rot op naar Spanje.
1: Nou, zo kun je het ook noemen.
0: Ja, lekker man, zit jij lekker in de 30 graden. Zit je mensen hier in Drenthe jaloers te maken. Maar goed, vandaag is het ook mooi weer in Nederland. Op 29 september, dus ja, nou ja, goed.
1: We wanen ons gewoon in Benidorm hier.
0: We gaan hem even draaien. Ik rot op naar Spanje. Hier is Jeffrey Kuipers op Radio Drenthe. Ah, meteen sfeer, hè? Spaanse sfeer, hoor, dat gelijk.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Met een elektrische rolstoel van Mobifit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
5: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar bij Havenkort Interieurs in Coevorde. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
6: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
6: Met Dimitris Kops.

0: en Keuvel.
1: Goedemorgen, het is 7 minuten over 11, Radio Drenthe. Koffie en Keuvelen, Dimitri is hier zo op de plek van Wim. Die is lekker met vakantie. Herma is er ook, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, dat doet hij goed, hè, die Wim.
1: Och.
2: we zijn niet jaloers.
1: Sommige mensen hebben het gewoon te goed, denk ik dan altijd.
2: Nou, we gunnen het hem wel van harte.
1: Hij heeft hard gewerkt, hij heeft
2: zeker,
1: het nodig.
2: Zeker.
1: De Italiaanse zon.
2: Lekker.
1: Oh, heerlijk.
2: Maar hey, we mogen ook niet klagen, want je zei het al, het wordt hier ook gewoon prachtig. Het is prachtig zelfs, denk ik, maar ik ben nog niet zo heel veel buiten geweest vandaag, maar vanmiddag.
1: Ja, het is de warmste 29 september gemeten in Nederland, hè?
2: Ja, landelijk wel. Ik zag wel onze Drentse weermannen die zeiden dat het voor Drenthe voor vandaag waarschijnlijk nog geen record wordt. Maar misschien morgen.
1: Mm. Ja, ik vind het ook een beetje tegenvallen eigenlijk, eerlijk gezegd. Want ik lees overal van zon en in Limburg 30 graden. En dan kijk ik hier een beetje en denk ik, weet
2: ja,
1: niet.
2: Maar het begon wat bewolkt. Het komt wel.
1: Komt het
2: wel.
1: Komt nog. Het is nog vroeg. Het is nog vroeg. Het kan nog.
2: Vroeg niet, maar het komt. Het komt goed, die niet is.
1: Hey, een 87-jarige vrouw uit Madrid is in het nieuws. Ze moest namelijk vorige week haar woning uit, maar mag er toch in blijven wonen. En dat is een heel ding daar geweest. Want het kwam gewoon de hele grote demonstraties, omdat die 87-jarige vrouw het huis uit moest in Madrid. Stond gewoon eigenlijk de hele stad te demonstreren.
2: Het is ook echt wel een heel in zoverre verdrietig verhaal. Ook Mari Carmen Abascal, prachtige naam ook moet ik zeggen, woonde al 70 jaar op de plek waar ze nu woont. Heeft een beperking, fysieke beperking. Had een huur van €500 per maand. Maar uiteindelijk is het de eigenaar van het pand gelukt om die huur te verhogen naar maar liefst 1650. Dus dat is gewoon 3 keer dat bedrag wat ze moet betalen, ruim. En dat kon ze dus niet betalen. Dus is hij bezig geweest om haar uit te zetten. En daar is inderdaad, volgens mij half Madrid zo'n beetje in opstand gekomen. En met succes, want ze mag dus nu blijven.
1: Ja, inderdaad. En de huur blijft hetzelfde.
2: Ja, dat is wel fantastisch eigenlijk, dat het door zo'n hele gemeenschap gelukt is inderdaad.
1: Maar voor die verhuurder niet.
2: Nee, ik weet ook niet zo goed hoe goed de band dan nog gaat zijn met zo'n verhuurder, maar goed.
1: Ja, oké. En heb jij meer nieuws?
2: Ja, ook in het nieuws. Het aantal woningen dat met een energiesubsidie of lening is verduurzaamd is flink gestegen afgelopen jaar. 22% meer dan het jaar daarvoor. En dat zijn dus bijna 300.000 woningen in het land die dus duurzamer gemaakt zijn met behulp van een lening, een subsidie. Je hebt heel vaak gemeenten die van die potjes hebben. Dat je bijvoorbeeld dubbelglas kan nemen. Of dat je je muren kunt laten opvullen met isolerend materiaal. Ik weet niet of jij daar wel eens van gebruik van hebt gemaakt.
1: Nee, want ik had een nieuwbouwhuis.
2: Dus dan is dat, als het goed is, aardig op orde.
1: Ja.
2: Mag ik zeggen, ja. Nou, dat is wel interessant. Ook bijvoorbeeld zonnepanelen hebben wij bij ons op het dak laten liggen. Maar dat is al wel heel wat jaren geleden, hoor. Maar daar hebben we inderdaad ook wel zo'n potje voor aangewend. Betaal je uiteindelijk wel zelf, hoor. Dus je moet het terugbetalen. Maar dat is zo'n lening die je dan met heel weinig rente kunt gebruiken om dan in één keer zo'n partij zonnepanelen neer te leggen.
1: Oh, wat mooi.
2: Ja.
1: Dus steeds meer mensen doen dat.
2: Ja, en het blijkt ook dat we in Drenthe daar over het algemeen vrij veel gebruik van maken. Vooral de gemeente Tinalo springt eruit, blijkt uit cijfers van het CBS. Want staat op de tweede plek in de Nederlandse lijst. Alleen de gemeente Schagen maakte daar meer gebruik van. Maar in Tinalo was het volgens mij ruim 17% van de woningen die in de afgelopen 4 jaar duurzamer is gemaakt.
1: Dus de huizen staan er goed bij in Tinalo?
2: Nou, in ieder geval die 17,3% mag ik dan van uitgaan. Ja.
1: En de subsidiepot is leeg?
2: Dat weet ik niet, want meestal hebben gemeenten elk jaar wel weer een nieuw potje. Maar het kan zijn inderdaad dat als het een potje is voor 3-4 jaar... dan zal dat misschien nu wel leeg zijn. Ja.
1: Oké, hartstikke goed. Herma, dankjewel. En zometeen om 11:30 horen we jou weer met het uitgebreide nieuws natuurlijk.
2: Zeker.
1: Hè? Hartstikke goed. Koffie en Keuvelen. Dinsdagochtend, Lionel Richie komt eraan. Dit zijn Suzanne en Freek.

Zomer op je radio met Love and Spoonful. En Summer in the City. Uitzonderlijk warme 29 september vandaag. Ja, in Rode wordt het 25 graden vandaag. In Coevorden ook. En in Emmen kan het zelfs 26 graden worden vandaag. Geniet ervan. Dit is Koffie en Keuvelen. Herma zometeen hier om 11:30 met het laatste nieuws. En Hollenoots komen er ook aan. Rich Girl zometeen hier.

0: juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
4: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
5: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
6: Goedemorgen, het is exact 11:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Herman Boer.
7: Goedemorgen. Een flinke strop voor het Atlas Theater in Emmen, nu de grote zaal ook de hele maand oktober nog dicht moet blijven vanwege waterschade. 3 weken geleden knapte een leiding boven in het gebouw en de grote zaal stroomde vol water. Het is nog niet gelukt om alle schade te herstellen en de zaal droog te krijgen. Voorstellingen worden zoveel mogelijk verplaatst, maar een deel wordt ook geschrapt. De schade is groot, maar wat de financiële gevolgen zijn is volgens een woordvoerder van het theater nog onduidelijk.
8: Financiële schade, dat is echt op dit moment nog niet vast te stellen. Er zijn nog zoveel onderzoeken gaande. En er zijn natuurlijk ook verzekeraars betrokken. Dus ja, de omvang van de schade, dat kunnen we echt nog niks over zeggen.
7: Een minderjarig meisje is gisteravond met een auto tegen een boom gereden in Assen. Gebeurde aan de Nobellaan. Bij het ongeluk is een passagier gewond geraakt. De politie laat weten dat het meisje geen rijbewijs had. Ze zal op een later moment worden verhoord. En ze wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en rijden zonder rijbewijs. Inwoners van Havelte willen dringend concrete maatregelen voor de verkeerssituatie rondom de Havelterbrug, schrijven ze in een brief aan de gemeente Westerveld. Bewoners spreken van gevaarlijke taferelen door hardrijders op de provinciale weg N371. Volgens hen grijpt de provincie na 2 jaar aan overleg, onderzoek en metingen nog steeds niet in. Ja, de weg had tot 2024 verkeersdrempels, maar die zijn weggehaald. De briefschrijvers willen dat de gemeente hierover aanklopt bij de provincie. En de synagoge in Emmen blijft voorlopig dicht na de brand die gisteren werd ontdekt. Het gebouw zit vol met roet en moet eerst grondig schoongemaakt worden. En de brand is ontstaan in een vitrinekast, vermoedelijk door een kaars. De herdenking van morgen, van de razzia in 1942... gaat definitief niet door in de synagoge. Douwe Douwstra van stichting Emmer Shul Shemesh kijkt nog naar alternatieven voor die herdenking.
9: Wel hebben we een heel genereus aanbod gekregen van Koevorden om daar aanstaande vrijdagmiddag de herdenking te gaan houden. Het is wel heel fijn dat zo'n collega-stichting meteen aanbiedt om ons te helpen daarbij.
7: Ja, het is nog wel even de vraag of de verplaatsing van de herdenking naar Koevorde logistiek haalbaar is voor de stichting. En tot zover het nieuws, maar al het nieuws kun je natuurlijk rustig nalezen via onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook heel makkelijk via onze app.
6: En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Gert Voerman.
10: Vandaag stroopt de warme lucht de provincie binnen. We starten nog met bewolking, maar geleidelijk komt de zon erbij. En vanmiddag is er vrij veel zon en hoge temperaturen. 24, 25 graden noordwesten tot plaatselijk 26 graden zuidoosten. En vannacht helder, 14 tot 15 graden.
6: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Matthew Wilder. En ook Marvin Gaye komt eraan.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
14: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
13: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
20: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.

0: Servicedienst.
1: Vandaag met...
2: Dinsdag vandaag, dus een column van Huus van de Tol. Vandaag over nazomeren. Hier is Arja.
3: Vandaag, 29 september, is de feestdag van Sint Michiel. Een oogstfeest met een van oudsher christelijke inslag. Deze feestdag van de aartsengel Michaël valt, ik denk niet zo toevallig, ook samen met het begin van de harfst. Vandaar ook dat het verbunden is aan de oogst. Maar Sint Michiel is ook verbunden aan een ander seizoen. In de Grote Koks kwam ik het woord Sint Michielszomer tegen, met de betekenis harfst met zomerweer. Een mooie nazomer, zeg maar. Een harfst die dus begint met knooiarms. Ook weer zo'n mooi woord. Een knooiarms zullen een avond weten waarop hij nog mooi wat doen kunt, ook al was de zomer voorbij. Voor een nazomer bent allerhande benamings. Misschien ken je wel Indian Summer, of in het Duits de Altweibersommer, en in het Nederlands een oude wijvenzomer. Die heeft dan weer niks met letterlijke oude wieben te maken, maar met van die dunne, fienderige spinnerachtdraadjes die jij zo lekker in het gezicht kringen kunt als je morgens over het tuinpad loopt. Dat zult niet kunnen zien als grieze hoorn, dus vandoor die oude wiebenzomer. Maar het Drents heeft voor zo'n nazomer nog vele mooiere woorden. Een bodensommerie, boekwijtenzomer of etgaardendreugie. En dat laatste woord heeft weer te maken met het groen, het gerust dat groeit nadat het land voor de eerste keer meid is. Et betekent in dat woord weer of vernijs. Bodensummer die tot slot is een boekje van schrijfster vrouwin Klaasens Perdok, waarvan dit het titelgedicht is. Bodensummer die. De zomer is al haast voorbij. Mijn toen prikt met wel 100 kleuren. De planten staat in blui of hebt al zaad. De lucht is vol van milde geuren. De vogels op de dakgeurt kwinkeleert. Zij hebt geen last van zorgen. Vreten volop. De jong groot, geen vrees meer dus voor morgen. Ik pluk de vruchten in mijn toen en denk aan mij tijd, heel lang leden. Door onrust en onzekerheid en nou, wat voel ik mij tevreden. Zo'n bodensummer die komt je toe. Geniet gerust, neem zonder schroom. De appels hangt niet zonder doel, zo riep en lokkend aan de bomen.
1: Dit is Radio Drenthe.

Teddy Swims, Bad Dreams, Radio Drenthe. Het is 9 minuten voor 12. Tot zover Koffie en Keuvelen deze dinsdag. Morgen een nieuwe Koffie en Keuvelen. En zometeen hier op de radio bij Radio Drenthe. Anouk, met Anouk in de middag. Sister Sledge komt eraan, dit is Madonna. Geniet van het weer vandaag.

0: ontbijttijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
6: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 00:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. Vier honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Radio Drenthe.
10: Anouk in de middag.
9: Met Anouk Middel.

0: ze hebben ooit eens meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. In 1979, dat was trouwens niet een heel groot succes. 15e werden ze toen. Deze Ticento scoorde veel beter. Mattia Bazar.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Een hele goede middag en wat fijn dat je luistert op deze warme dinsdag in september. Eind september.
3: Het is nog niet normaal. Wat gebeurt hier allemaal?
0: En morgen wordt het nog niet normaler, hoor.
3: Nee, het is nog zo'n dag als vandaag, toch? Morgen weer?
0: Ja, plus nog.
3: Ik heb de mouwen al opgestroopt, Anouk. Ik had dat bloedheet.
0: Ja, jij kwam hier ook binnen. Oh, wat is die warm?
3: Ja.
0: Nee, het wordt hartstikke lekker weer, okay. Deze dagen nog. Gert Voerman is onze weerman van vandaag. En ik ga hem bedden tegen, nou, wat zal het zijn? Even over 12:30 ongeveer. Dus dan gaan we weten wat vandaag allemaal nog brengt. En morgen en de komende dagen natuurlijk. Hey Milko, fijn dat je er weer bent.
3: Ja, goed om er weer te zijn.
0: Wat een fantastisch nieuws, hè, die René Karst Award.
3: Ja, ik vind het mooi.
0: Ach.
3: Ik vind het een hartstikke mooi initiatief, inderdaad. En zo blijft zijn legacy blijft natuurlijk heel mooi in leven.
0: Ja, wat een eerbetoon. Ja. Mensen die niet helemaal weten, op onze site vind je trouwens ook een bericht. Er is een nieuwe award. De BUMA NL Award worden elk jaar uitgereikt. Maar ze hebben een nieuwe categorie in het leven geroepen. De René Karst Award, uitgereikt aan het liedje met het meest pakkende refrein van afgelopen jaar. En zoon Thomas die reikt het gisteren uit, voor het eerst dus. En ik heb zometeen ook contact met Thomas, want die bel ik zo meteen even. Ik wil wel even horen hoe dit zo tot stand is gekomen en zo.
3: Ja,
0: en, ja, dat is fantastisch.
3: Super
0: natuurlijk.
3: Interessant. Ja, ben benieuwd.
0: Ja, jij houdt al het nieuws uit de provincie in de gaten en praat ons bij. Wat gebeurt er momenteel?
3: Nou ja, een wild verhaal op de A7. Daar is iemands rijbewijs ingenomen. Hoe dat zit, dat vertel ik straks om 12:30. En ook triest nieuws over het Koevoorde raadslid Jolanda Rijnsburger. Zij stopt namelijk. En dat is met een vervelende reden. Om 12:30 vertel ik je daar meer over.
0: Oké, wat gaan we verder allemaal doen? Ik ga contact zoeken met Aldert. Aldert is op Jack vandaag en onderweg naar Uffelten. We gaan het hebben over onder andere slangen bij ons in de provincie. We gaan op zoek naar een jasje in de sloot in Drenthe. De hulplijn wordt ingeschakeld. Ja, jij kijkt maar aan.
3: Dit roept vragen op natuurlijk. Een jasje in de sloot in Drenthe.
0: Er schijnt ergens een jas te liggen. Tenminste, dat hoopt Willemien. Daar hoor je meer over na enen. Nienke die zet zich in voor het goede doel tijdens een grote hardloopfestijn. Ja, en natuurlijk heel veel muziek. Hè. Laten we maar lekker beginnen. Dit is Stella Lefty op Radio Drenthe.

0: 25 plus graden. The Kings op Radio Drenthe en Sunny Afternoon.
1: Ja, gisteravond is de allereerste René Karst Award uitgereikt. Tijdens de Buma NL Awards reikte René's zoon Thomas de award uit aan Justin de Wild voor het liedje Cheerio. Het is een nieuwe prijs die vanaf nu ieder jaar wordt uitgereikt aan de maker van een liedje met een steengoed refrein. En aan de telefoon heb ik Thomas Karst. Thomas, goedemiddag.
2: Hey Anouk, goedemiddag.
1: Oh, wat prachtig, een René Karst Award. Wanneer hoorde je dat die er ging komen?
2: Nou, een tijdje geleden. We werden natuurlijk benaderd door de Buma. Ik werd ook gevraagd om een stukje te komen zingen en te doen, zeg maar. Dus we wisten het al wel een paar weekjes, maar het overvalt je en het is nog steeds niet helemaal te beseffen.
1: Nee, maar wat vond je ervan? Dan komen ze bij en ze zeggen, we willen een award speciaal rondom jouw vader introduceren. Wat denk je dan?
2: Ja, op dat moment dacht ik niet zoveel. Ik was gewoon echt compleet sprakeloos. Natuurlijk, je bent super dankbaar dat ze aan je denken. En dat papa er zo hard voor heeft gevochten om zo ver te komen. En dit is wel weer zo'n kroon op zijn werk.
1: Ja. Hoe ging het gisteravond? Neem ons even mee. Want het is een nieuwe prijs. Hoe is die geïntroduceerd?
2: Ja. Eerst kwam Roxanne Hazes, die de fantastische presentatie deed gisteravond. Die kwam bij ons aan tafel en die kwam even wat praten. En die had het erover dat papa was overleden in november. En die zei ook tegen mij van, we hebben gehoord dat jij ook liedjes van je vader zingt. En we hadden het al het een en ander gerepeteerd en ik mocht naar het podium lopen. En daar sloeg ik het eerste akkoord van Supergave Tijd aan met de gitaar. Dan heb ik een stukje van Supergave Tijd gezongen en daarna een stukje verteld over wat mijn herinneringen zijn aan papa. En een super emotioneel moment. De hele zaal was muisstil op het moment dat ik aan het praten was. Ik moest mijn tranen goed inhouden om niet te breken, zeg maar. Maar dat was echt heel emotioneel.
1: Ja, dat kan
2: en daarna kwam, daarna kwam dat interesseert me echt geen in de reet. Het liedje van papa, het laatste liedje, het laatste grote hit van papa, zeg maar. En toen kwam Stef erbij met Liever te dik in de kist. En op het laatste moment mocht Monique Smit nog eventjes met Adje voor de sfeer meedoen.
1: Ja, fantastisch. Heb jij die nummers gekozen ook? Of zei de organisatie, wil je dit doen?
2: De organisatie heeft die volgorde bepaald, ja.
1: Ja, en toen werd dus de prijs geïntroduceerd. Want normaal gesproken zijn bij de NL Awards mensen genomineerd in een bepaalde categorie. Maar dit is helemaal nieuw. Hoe ging dat?
2: Dat was bijzonder. Ja, ik kreeg van Roxanne de mogelijkheid om het zelf uit te reiken. En dat was super eervol. De allereerste René Karst Award.
1: Ja.
2: Ja, ik ben er nog steeds een beetje sprakeloos van.
1: Voor een liedje met een steengoed refrein, hè? En die ging dus naar Justin voor het liedje Cheerio en zijn team. Ja. Hoe reageerde hij?
2: Ja, fantastisch. Hij was ook super emotioneel. Justin is een goede kerel. En die was ook helemaal ontdaan van deze prijs.
1: Ja. En ergens kennen wij ook nog wel wat René in zo'n liedje Cheerio. Zo'n refrein daarvan. En dan horen we dat gewoon. Oh, dat past gewoon helemaal.
2: Ja, ja.
1: Hey, hoe ziet dat beeld eruit eigenlijk, die award?
2: Het is een beeldje van papa met zijn groene bril. En hij heeft een jasje aan en daarop staat een vlindertje. Natuurlijk nog even terugdenken aan Duo Karst. En hij heeft zijn gitaar op zijn nek liggen.
1: Ja. Hadden jullie inspraak als familie?
2: Inspraak? Nou, we hebben wel een paar voorzetjes gegeven van, we zouden het mooi vinden als het er zo uitziet of zo uitziet.
1: Ja.
2: Maar de Buma is zelf met het complete ontwerp en dat soort dingen gekomen.
1: Ja. Na tevredenheid?
2: Absoluut.
1: Ja. René heeft zelf daar op het podium ook meerdere keren een Buma NL Award in ontvangst mogen nemen, hè?
2: Klopt inderdaad, ja.
1: Welke prijs heeft hij gekregen? Voor welke liedjes?
2: Liefde dik in de kist, weet ik. Adje voor de sfeer. En het interesseert me echt geen ene reet, twijfel ik even over. Maar sowieso die twee.
1: Ja.
2: Die hangen allemaal in de studio van papa. Dan moet ik even een keertje kijken wat hij nou allemaal heeft gekregen van de Buma.
1: Hey, het interesseert me geen ene reet. Die heb je dus daar ook op het podium gedaan. Hoe gaat het met jouw eigen muzikale carrière?
2: Ja, dat is leuk dat je ernaar vraagt. we zijn daarmee bezig. Ik wil het sowieso het eerste jaar nadat papa is overleden even rustig aan doen. Even kijken wat er komt. En als er iemand mij wil boeken voor een optreden, dan kan dat. Maar ik ga dan niks pushen. Maar we gaan wel voor volgend jaar eens even kijken wat we uit kunnen gaan geven.
1: Ja, en dan echt in de voetsporen in dezelfde categorie en genre als je vader?
2: Ja, volmondig ja.
1: Ja, wat mooi. Ja, hey, en nu dus een eigen award, de René Kast Award. Wat een indruk heeft jouw vader gemaakt op iedereen, hè?
2: Ontzettend. Dat is nog steeds niet te bevatten.
1: Nee, hoe trots ben je?
2: Ja, mega trots.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Wij zijn mede mega trots. En ik vroeg jou, welk nummer kan ik draaien van je vader? En toen kwam je met Atje voor de sfeer. Waarom die?
2: Dat is toch echt wel de hit. De grootste hit van papa.
1: Ik ga hem draaien. Thomas, dank je wel en succes met alles.
2: Goed zo. Dank je wel.

0: Van struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingsfone, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Aan tafel.
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
0: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
8: Exact 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Melko Scheper.
9: Goedemiddag. Een 22-jarige automobilist uit Midden-Drenthe is gisteravond aangehouden op de A7 bij Leek. Hij reed daar, na correctie, 140 km per uur, waar 90 was toegestaan. Bij de politie ontstond daarnaast het vermoeden dat de bestuurder onder invloed van drugs was. Hij is daarom getest en er is bloed afgenomen voor een verder onderzoek. Het rijbewijs van de man is ingenomen. Drentse huizeneigenaren die maken relatief veel gebruik van subsidiepotjes voor het verduurzamen van hun woningen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral de gemeente Tinalo springt eruit. Naast Schagen is Tinalo de gemeente waar inwoners het meeste de subsidies en leningen benutten voor verduurzaming. 17,3% van de huizen in Tinalo werd tussen 2021 en 2025 aangepakt met behulp van een regeling. In Hogeveen gebeurde dit in Drenthe het minst. Jolanda Rijnsburger stopt per direct als raadslid voor de Coevorder partij BBC 2014. Rijnsburger heeft onlangs te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is en is uitbehandeld. Rijnsburger is maar kort raadslid geweest, maar ze zegt er met veel plezier op terug te kijken. En een minderjarig meisje is gisteravond met een auto tegen een boom gereden in Assen. Dat gebeurde aan de Nobellaan. Bij het ongeluk is een passagier gewond geraakt. De politie die laat weten dat het meisje geen rijbewijs had. Ze zal op een later moment worden verhoord. Ze wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en het rijden zonder rijbewijs. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
8: Milko, dankjewel. Ga ik even kijken bij Gert Voerman, onze weerman van vandaag. Hallo Gert.
10: Goedemiddag Anouk.
8: We hebben geen record te pakken geloof ik, hè? Qua warmste eind februari dag.
10: Septemberdag, nee nog
8: niet. September, ja, sorry.
10: Ja, nee, maakt niet uit. Nee, nog niet. Als je kijkt naar de actuele temperaturen, Dieven 19 graden, de Kiel 21, Steen 21,2. Het is al een warme dag, dat hebben we wel te pakken. Er is zon afgeschermd door hoge bewolking. Maar je ziet wel van het zuiden uit dat die hoge bewolking begint op te lossen. Dus vanmiddag komt de zon wat uitvoeriger bij. Die temperatuur gaat verder oplopen. En ik denk toch op veel plaatsen 24 tot 25 graden. En misschien in het zuidoosten, provincie regionaal, wel 26 graden. En dan zie je toch wel bij recordwaarden hoor. Als je kijkt bijvoorbeeld naar, even kijken, Hogeveen. Dan moet je toch naar 1975 terug om 25 plus te krijgen. Dus dat is een hele tijd geleden. Dus we gaan kijken eind van de middag hoe ver we gekomen zijn. En vanavond blijft het ook nog lang aan de warme kant. Ik denk rond een uur of 9 vanavond gaat die temperatuur pas onder de 20 graden uitkomen. Vannacht is het dan 14 tot 15 graden. En morgen overdag flink wat zon, zeker in de ochtend, begin van de middag later wat meer bewolking. Ook wel wat hoge bewolking in de ochtenduren, maar de zon overheerst. En dan gaat die temperatuur omhoog, ik denk toch een gemiddelde van 26 graden. Ik denk net nog iets warmer dan vandaag. En misschien dat het in het zuidoosten van de provincie wel even de 27 graden wordt aangetikt. En dan zit je toch af bij die recordwaardes voor 30 september.
8: Ja, en dan is het gedaan?
10: Nou, het wordt in ieder geval minder warm, want morgenavond de bewolking toe. in de loop van de nacht, ik denk zelf in de nanacht naar donderdag, dan gaat het van het westen uit wat regenen. Misschien ook wel een bui, misschien wel een onweersbui. Dat is een koufront, die gaat donderdagochtend passeren. Dan is er veel bewolking, plaatselijk regen of een bui. In de loop van de middag wordt het van het westen uit weer droog. Misschien dat de zon weer even bij komt. 19 tot 20 graden, komt de zon een uurtje eerder bij. Dan zitten we nog aan de 21 graden. En vervolgens vrijdag in het weekend toch weer hoge druk invloed. Rustig weer. Droog weer. In de nacht en ochtend kans op mist. Zeker bijvoorbeeld op vrijdagochtend. In de middag aardig wat zon. En dan zit die temperatuur rond de 20 graden. Nou, er zijn oktobermaanden. Want we zitten dan in oktober. Dat je de 20 graden helemaal niet pakt. Dus elke 20 graden is weer meegenomen.
8: Ja. Gert, dankjewel. Fijne dag nog.
10: Ja, hetzelfde.
8: Hoi. Met man en macht hebben ze gewerkt aan iets moois in Uffelte. En wat het is, dat hoor je zo meteen van Aldert.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Anouk in de middag.

0: OMD and Forever Live and Die.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
3: Aldert, goedemiddag. In Uffelten, maar waar precies?
4: Ja, nou, bij Dorpshuis. Eigenlijk een splinternij Dorpshuis in Uffelten. De Vlasbarring heet het, Miranda, hè?
3: Dat klopt.
4: De Vlasbarring. En eerlijk gezegd was het dan ook een beetje, toch een beetje een verlopen zaak. Dat Dorpshuis, dan een beetje gedateerd ook allemaal. Maar Miranda en IJzo, die staan hier bij mij. Want Miranda, je bent beheerder van dit Dorpshuis?
3: Dat klopt. Drie jaar geleden ben ik hier begonnen.
4: Ja. En toen had hij ook eens iets van, nou, dat weet ik niet van.
3: Ik wilde heel graag dat het gebouw behouden zou blijven voor de toekomst.
4: Ja.
3: Nou, toen dacht ik, ik ga hem bezig met een plan. En dat noem ik dan de Vlasbarger voor de toekomst.
4: Ja.
3: Nou, en toen ben ik een plan begonnen te schrijven. Heel veel subsidies aangevraagd. Heel veel gesprekken gevoerd. En uiteindelijk, vorige week hebben we de opening gehad. Ja. Is dit het resultaat?
4: Ik kijk me door muur hier. Ja. Ik heb heel wat foto's gemaakt van mensen die als voor de televisie zitten. Ja, je kijkt, ik zeg, want je kunt niet geen ruimte komen. Of het is allemaal nij en mooie stoelen. Net een stuk wat biljarters binnenkomen hier. Daar bent de senioren dan weer die van Uffelten, dus schat ik zo in.
3: Ja.
4: Maar goed, dat kunnen altijd wel al, neem ik aan.
3: Ja, zeker. Biljarten, sjoelen, allerlei activiteiten worden hier gegeven.
4: Ezo, ik ben hier vrijwilliger. Wat doe je hier?
5: Wat doe je
4: niet?
5: Ja, nou, ik zit in het bestuur van het dorpsgemeenschap.
4: Ja.
5: En als bestuur zijn, dan vinden we natuurlijk hartstikke belangrijk dat er een dorpshuis is en ook een goed dorpshuis.
4: Ja.
5: Dus vandaar dat ik Miranda ook met help en ook de vrijwilligers vooral. Dat we dat echt goed voor elkaar hebben.
4: Ja.
5: Dus we hebben gistermiddag hebben we een hele middag te spitten met in het zaal enzovoorts. Maar toen wij na de zomer, ben we begonnen met het gebouw af te breken, te strippen hier.
4: Ja.
5: Nou, dat was een behoorlijke klus, hoor. Ja. Het was behoorlijk warm.
4: En herken je hem niet meer van binnen, hè?
5: Nee, helemaal niet. Hij is helemaal gestript en het ziet er perfect uit. Ja.
4: Het is buiten nog niet helemaal klaar, maar goed, dat is een kwestie van nog even de tuin en zo wat aanleggen. De laatste puntjes op de i. Maar Miranda, het is eigenlijk geen dorpshuis meer. Het is eigenlijk meer een multifunctioneel centrum, nou zag je aan.
3: Ja, we hebben gemoderniseerd, verduurzaamd, maar ook een aantal functieverbredingen toegepast. Met name de huiskamer met een Odense functie.
4: Oh ja.
3: Die gaat iedere donderdag gaat die straks open, wordt gedraaid door vrijwilligers. En dat is echt voor mensen met beginnende geheugenproblemen, mantelzorgers.
4: Dat mag nog op start worden?
3: Ja, die aankomende donderdag gaat die voor het eerst echt open.
4: Oké. Okay.
3: Ja. En daarnaast hebben we boven een game- en chillruimte gerealiseerd voor de jeugd. Die zijn zelf heel actief bezig geweest en hebben een presentatie gehouden bij de gemeente.
4: Ja.
3: Via de pitchparade. Hebben daar een mooi bedrag mee opgehaald. En zo hebben zij hun eigen ruimte ingedeeld.
4: Ja, ik zag iets van €2000, maar dat hebben ze bij de gemeente binnensleerd.
3: Ja, via het VSB-fonds.
4: Ja, echt zo'n jeugdhonk, hè?
3: Ja,
4: ik wil geen zuipkeet nu, maar zo zit er wat meer in. Met kussens en banken en lounges en zo.
3: Er wordt geen alcohol geschonken,
4: hè? Nee.
3: Het is echt voor jeugd vanaf groep 7 tot en met 15, 16 jaar. Ze kunnen gamen, film kijken, workshops, knutselen, van alles.
4: Maar Ezo, mag ik dan een klein beetje concluderen? Want dat zal Miranda zelf niet zeggen. Maar dat zij wel een klein beetje de grote motor is achter deze grote vernijing van de Dorpshuis in Uffelten.
5: Nou, dat kun je gerust zeggen, ja. Miranda die heeft van begin tot einde heeft ze hele ziel en zaligheid hier in dit gebouw gelegd. Ze heeft ontzettend veel subsidies binnengehaald. Is ook heel actief geweest in het binnenhalen van vrijwilligers enzovoorts. En het regelen van alle vrijwilligers op tijden aanwezig zijn. En jongens, kom er alsjeblieft bij, et cetera. Dus groot compliment aan Miranda.
4: Ja. Ja, maar het gebouw Miranda is één ding. Maar dan moet je ook nog mensen hebben die als hier naartoe komt en wilt. En dat hier ook activiteiten bent.
3: Ja, en dat doen we via het Uffelten Dorpsnieuws. Zet ik iedere twee weken erin wat er zoal hier te beleven is.
4: Ja.
3: Op social media zijn we actief. Ja, en mond-op-mond reclame. En het is gewoon een dorp waar heel veel gebeurt. Dit is eigenlijk de centrale ontmoetingsplek van het dorp.
4: Ja.
3: En dat willen we de komende 30 jaar ook echt behouden hier.
4: Ja, snap ik. Nee, want het zit er fantastisch uit. We staan hier nou in de centrale ontmoetingsruimte, stel ik me zo'n beetje voor.
3: Ja.
4: Met een barretje op achtergrond, die is dat 2 biljarden en zo. En je hebt ook een speciaal ruimte, dat vind ik ook wel mooi. Voor het Schulden, hè? Dat is voor de dames, begrijp ik?
3: Dat is een vergaderruimte, maar daar worden ook andere activiteiten zoals sjoelen, de dames gaan straks weer lekker sjoelen.
4: Ja. En dat niet alleen, want ik heb bij Bob en Kring ook nog in mij zo. Dat was een soort keuken, is dat Bob? Een vrij grote keuken, dat kun je mooi voor een hotel wezen of een restaurant.
5: Nou, het was niet alleen een keuken, hè. Het was ook een ruimte voor de jeugd, om te, bijvoorbeeld te knutselen of zoiets.
4: Ja.
5: En voor handwerkruimte. Dus een multifunctionele ruimte daar.
4: Ja,
5: hartstikke mooi.
4: Alle long van de bevolking kunnen hier terecht in het Nijedorpshuis.
5: Zo is dat. En we hopen dat er ook nog heel lang zal blijven.
4: Miranda, tot slot, want je zegt al, de opening heeft van West, hè?
3: Ja.
4: Heel veel heeft maar zien, of is er nog iets van open dag naar meer?
3: Mensen kunnen altijd binnenkomen lopen.
4: Ja. Ben je al daar les?
3: We zijn 5 dagen in de week sowieso open.
4: Ja. Nou ja, mensen die de televisie aan het Anouk, die hebben dan misschien geluk gehad dat ze nou het nieuwe Dorpshuis van Euvelde al hebben kunnen bekijken. En zo niet, dan stap je in de auto en ga je naar Euvelde. En kom voor de orde, je binnenkijkt, want het is hier fantastisch om te zien. En dan kan inderdaad, zoals de beide ook zegt, weer jaren met.
1: Ja, het ziet er prachtig uit. Alde, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.
6: Laat me nou eens binnen. Laat me nou eens toe.

Stevie Wonder op Radio Drenthe. Het is bijna 1 uur. Willemien, die schakelt zometeen de hulplijn in. Dat kan je ook doen, hè? Een oproepje doen op Radio Drenthe. Elke werkdag kan dat, even na 1. Stuur maar een mailtje naar hulplijn@rtvdrenthe.nl. Dit is Ilse de Lange.

0: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
6: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via ikare.nl. Zorgen doen we samen. Ikare.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 4 grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor 1 september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
12: Morgen.
11: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Hey hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: campagne.
1: Julio Iglesias op Radio Drenthe.
2: De Hulplijn.
3: De Hulplijn.
1: Wordt vandaag ingeschakeld door mevrouw De Neve uit Alkmaar, die ik nu aan de lijn heb. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: U had een bijzondere naam voor Julio Iglesias, hè? Vertelde u net. Want ja, hoe noemt u hem altijd?
4: Wij noemen hem Julio in zijn regenjas.
1: In zijn regenjas. Mevrouw De Neve, u belt vanuit Alkmaar, want u stuurde RTV Drenthe een mailtje. Kunt u nog beschrijven wat u ons stuurde?
4: Ja, ja. Ik ben 2 juni was ik onderweg naar de crematie van mijn oudste broer in Westerbork. En ik zou ook een afscheidswoord spreken in de kerk. En ik had dan kleed je je daarop. En goed, ik had een zwart jasje aan toen ik in de auto stapte. En ik dacht, nee, nee.

0: leg ik wel achterin. Het is warm genoeg. Zo. En ik haal nog een paar mensen op. En ik rij over de afsluitdijk richting Westerbork. En ik kom in. En op een gegeven moment zie ik iets. Ja, er waait wel eens wat over de weg. Goh, dacht ik. En ik zag iets zwarts. Maar ik lette verder, drong het niet op me door wat er gebeurd was. Er komt op een gegeven moment een auto naast me rijden, een camper. En die wijst heel wonderlijk. En mijn kleindochter, die ook in de auto zat, die zegt: oma, de achterklep staat open. Dus ik probeer een plekje te vinden. Ik stop ergens waar ik eigenlijk niet mocht staan. En ik doe de klep dicht. En op een gegeven moment denk ik... Ik zeg... Ligt mijn zwarte jasje nog achterin? Nee, zei ze. En er lag nog meer in en lag bovenop. Toen realiseerde ik me dat ik mijn zwarte jasje had weg zien wapperen. Nou is dat niet zo drama. Het was een mooi jasje, maar goed. Maar er zat een zilveren vierkante broche op. Die me heel dierbaar is. Van een hele dierbare tante. Ik hoop dat iemand, ja, een wegwerker of weet ik, iemand van de Rijkspolitie, of ja, die heb ik wel gebeld. Maar ik ben nog een keer die route gaan rijden en heb in de berm, maar ik weet ook niet waar het gebeurde, want het drong niet op mijn deur op dat moment dat het mijn jasje was dat wegwapperde.
1: Maar weet u nog wel waar u stil bent gaan staan?
0: Ja, ik ben bij de Mide. Dat is een benzinestation. Maar ik weet niet of dat nog net Friesland is. Of dat al Drenthe is. Er is een benzinepomp langs de weg. En daar zijn we even gestopt.
1: Ja.
0: En toen was het nog niet gebeurd. Dus na de Mide...
1: Oh, want ik begreep van uw verhaal dat u ingehaald bent met iemand die zijnde van achterklep ligt.
0: Dat was een camper.
1: Ja, en waar was dat dan? Was dat al op de afsluitdijk?
0: Ja, dat was nadat ik gestopt was bij dat benzinestation om even koffie te drinken.
1: Dus u was al in, want ik schakel even Milko in, want die is op zoek naar die benzinestation. U was dan al in Drenthe? Kan jij de locatie vinden, Milko?
2: Ja, ik zit te zoeken op benzinepomp De Mide. Daar kom ik uit bij Sneek, maar ik weet niet of dat helemaal klopt.
0: Nee. Het was al veel verder.
2: Ja.
0: Het was al veel verder. En nadat dat benzinestation nog een aantal kilometers... Maar ja, ik heb daar natuurlijk niet op gelet. Want ik dacht dat het een vuilniszak of zoiets was wat wegwaaide.
1: Ja.
0: Ik heb me pas gerealiseerd toen ik alweer die klep dicht had gedaan en alweer reed. En ineens dacht ik... Oh, ja. Dat wat ze toen wegwapperde, dat was misschien mijn jasje.
1: Ja, en u zegt, u heeft al gebeld met Rijkswaterstaat...
0: Ja. Ja. Meteen al naar... en die zeiden, ja, wij met Rijkswaterstaat en met de Rijkspolitie. Ja. En die waren allebei zeer hulpvaardig. Maar ze zeiden, ja, waar moeten we... We gaan niet echt zoeken. Het is maar... Het waait in een weiland of in een sloot of in een...
1: Ja.
0: Weet ik veel.
1: Ja, dus eigenlijk de oproep aan heel Drenthe... vind je een zwart jasje met een broche op om je even te melden. En dan is denk ik het handigst om dat even via RTV Drenthe te doen. Want ik heb uw telefoonnummer. Dat ik weer contact met u kan opnemen, mocht er iets gevonden worden.
0: Ja, geweldig. Ik bedoel, het jasje is... is makkelijker te vinden dan een losse broche.
1: Ja, maar die broche zit echt wel aan, waarschijnlijk nog aan die jas, hè?
0: Ja.
1: Nou, ik hoop het voor u dat er iemand luistert en dit herkent.
0: Ja.
1: Ja. Meer kunt u ook niet doen verder, denk ik.
0: De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
1: En hoop doet leven, mevrouw de Neven.
0: Precies.
1: Oké.
0: Okay. Ja, heel hartelijk dank.
1: Oproep is gedaan. Ja. Had.
0: de tijd gaf om het verhaal te doen.
1: Ja, mocht er iemand luisteren en het herkennen, bel me even naar de studio 0592-33-11-88. Ik hoop dat ik u binnenkort goed nieuws kan brengen.
0: Ja.
1: Succes ermee. Dag.

0: Dat de Hoek en de Medicine Show en Baby Minxer Blue Jeans Talk.
1: De Slingerplaat.
0: Op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. Ja, en voor vandaag was het niet zo moeilijk, hè, Milko?
2: Nee, het was eigenlijk best wel een inkoppertje. Ja. Want wat voor ons toch wel een beetje het grootste nieuws was vandaag, was eigenlijk nieuws van gisteren. De Boema Awards, die werden uitgereikt. En daarin een speciale, toch wel een rol voor onze eigen René Karst.
0: Ja, gisteravond in Tilburg werden de NL, de Boema NL Awards weer uitgereikt met vanaf dit jaar een nieuwe categorie. Namelijk de categorie Beste Refrein. En Justin de Wild die won hem voor dit liedje.

0: En hoe heet die nieuwe award?
1: De René Karst Award.
0: Ja, onze mooi. René. Een eerbetoon aan onze René. Omdat hij natuurlijk meesterlijke refreins kan maken. Ik sprak zo pas ook even met Thomas, zijn zoon. Hij reikte dat eerste beeldje ook uit. En hij beschrijft dat beeldje.
2: Het is een beeldje van papa met zijn groene bril. En hij heeft een jasje aan en daarop staat een vlindertje. Natuurlijk van nog even terugdenken aan Duo Karst. En hij heeft zijn gitaar op zijn nek liggen.
0: Ja, wij vinden het hartstikke mooi. En wij dachten, wij gaan vandaag gewoon voor de slingerplaten op zoek naar liedjes met een ijzersterke refrein.
1: Ja, zo is dat. Zo zetten wij eigenlijk ook een beetje René in het zonnetje wat dat betreft. En er zijn natuurlijk genoeg nummers met een ijzersterke refrein.
0: Ja, en het hoeft niet Nederlandstalig te zijn, dat maakt helemaal niet uit. Maar wel zo eentje die in je hoofd blijft zitten. Zo'n oorworm, zo'n refrein dat je uit volle borst kan meezingen. Nou, die zoeken we vandaag. 0592 33 11 88. Geef ons eentje door. Dat kan via de app. Je kan even bellen. Maakt allemaal niet uit. We laten ons graag verrassen door ijzersterke refreinliedjes vandaag.

0: Friesland.
1: Als lid krijg je 30% extra korting op de oude prijs. Van veel merken.
0: Zoals PMA Legend,
1: Opus en Playmobil.
0: Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
3: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
6: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
7: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorde. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
8: Even over 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
9: Goedemiddag. Een 22-jarige automobilist uit Midden-Drenthe is gisteravond aangehouden op de A7 bij Leek. Hij reed daar, na correctie, 140 km per uur, waar 90 was toegestaan. Bij de politie ontstond daarnaast het vermoeden dat de bestuurder onder invloed van drugs was. Hij is daarom getest en er is bloed afgenomen voor verder onderzoek. Het rijbewijs van de man is ingenomen. Drentse huizeneigenaren maken relatief veel gebruik van subsidiepotjes voor het verduurzamen van hun woningen. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS. Vooral de gemeente Tinalo springt eruit. Na Schagen is Tinalo de gemeente waar inwoners het meest de subsidies en leningen benutten voor verduurzaming. 17,3% van de huizen in Tinalo werd tussen 2021 en 2025 aangepakt met behulp van een regeling. In Hogeveen gebeurde dit in Drenthe het minst. En Jolanda Rijnsburger stopt per direct als raadslid voor de Coevorder partij BBC 2014. Rijnsburger heeft onlangs te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is en is huidbehandeld. Rijnsburger is maar kort raadslid geweest, maar zegt er met veel plezier op terug te kijken. Het laatste nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
8: Dankjewel, Milko. Krijgen we nog het weer van Gert Voelman?
10: Vanmiddag is het aangenaam nazomerweer. Er is aardig wat zon, ook wat velden, hoge middelbare bewolking. En het is warm op veel plaatsen, 24 tot 25 graden. Misschien in het zuidoosten van de provincie wel regionaal 26 graden. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond mooi weer, nog lang warm boven de 20 graden. En vannacht uiteindelijk 14 tot 15 graden met opklaring.
8: Wij zoeken vandaag liedjes met een ijzersterk refrein. Eentje die je uit volle borst meezingt. Welk liedje is dat voor jou? Laat het weten. 0592 33 11 88.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
18: Dwingende controle, verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: tweede werden ze tijdens het Songfestival Drenthe van dit jaar. Kijk eens aan en goed op hoek.
1: De slingerplaat.
0: Wij zoeken vandaag liedjes met een ijzersterk refrein. En dat komt omdat onze eigen René Karst een eerbetoonprijs heeft gekregen. Nou nee, geen prijs, een award.
2: De award is naar hem vernoemd. Ja. Hij heeft hem nu gekregen, die is naar hem vernoemd. Allemaal bij de Buma NL Awards. En gisteren was het grote moment, toen werd die award voor het eerst uitgereikt. Ja. En dat door zijn eigen zoon, dus dat is natuurlijk een heel mooi moment.
0: Ja, we spraken Thomas Karst ook. Vanavond kan je het ook zien trouwens op TV Drenthe. Hij mocht een prijs uitreiken aan Justin de Wild. Die heeft dus de allereerste René Karst Award gekregen voor zijn liedje Cheerio. Sorry.

0: Omdat de jury vond dat dit een ijzersterke refrein is. En onze René natuurlijk ook steengoed is in het bedenken van refreinen die echt gewoon lekker in het gehoor blijven hangen.
1: Krijg het er maar eens uit je hoofd inderdaad. Ja, heel veel succes.
0: Wij dachten van kom maar door met suggesties, liedjes die blijven hangen. Nou, en René Kars die werd ook meteen aangevraagd door Ria. Want Ria wilde graag dit liedje van René op het rad hebben vandaag. Maar ik zag in de app ook nog andere nummers van René voorbij komen.
1: Ja, nee, zeker. Dat moeten we nog even over steggelen, wat er nou precies op het rad gaat. Ja. Dat komt wel uit, denk ik.
0: Zeker. Welke komt er nog meer op? Nou, deze ook. Want Roel, Henk en Joke kwamen allemaal met dit liedje.
2: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
0: Onze eigen Marco Schoutmaker natuurlijk.
1: Ja, zeker. Die mag niet ontbreken. Over de grens, daar kunnen ze ook wel wat goede refreintjes in elkaar flansen. Dat heeft ABBA wel bewezen met bijvoorbeeld Dancing Queen.
0: Ja, Jenny kwam met dit liedje. Anne kwam met deze van de Scene. Oh, en Klaas had ook wel eentje.
1: Nou, dat is misschien, ja, die vind ik wel een koning der refreintjes, hoor. Onze eigen Neil Diamond met Sweet Caroline natuurlijk.
0: Komen allemaal op het rad. We hebben 26 liedjes te plaatsen. Want we hebben hier een rad in de studio staan met het alfabet. Maar die wordt wel gevuld, hoor. Henk, kom met deze.
3: Ja, dat is mooi. Mooi.
0: Ja, zing je ook zo mee, toch?
1: Absoluut. En ook deze van Roel, die kun je gewoon meezingen, hoor.

0: zo lekker. We kunnen lang niet alles laten horen. Sluit ik af met de suggestie van Ali.
1: Busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo.
0: Het is weer een gevarieerd rad.
2: Absoluut, we gaan alle kanten op.
0: Wij sluiten de lijnen. Jongens, dankjewel voor het insturen. Wij gaan 26 liedjes koppelen aan de letter van het alfabet. En dan pakken we het grote rad erbij. En dan gaan we kijken welk liedje ik moet klaarzetten en moet pakken om te draaien als laatste plaatje voor tweeën. Dit is Tina Turner op Radio Drenthe.

0: Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Wat wordt het laatste plaatje voor tweeën?
1: De slingerplaat.
0: In ieder geval een liedje met een meezingrefrein.
2: Dat is niet wat zeker is. Ja, daar gaan we niet omheen komen. Ik ben gewoon benieuwd. Zullen we eens gaan draaien,
0: Anouk? Ja, doe maar. Dank voor het insturen, hè.
2: Ja, want er is massaal ingestuurd vandaag. Ja. Het zijn heel veel liedjes met pakkende refreintjes. En nou ja, ik heb ze allemaal op een rijntje gezet in de lijst. En je mag gaan scrollen, Anouk, naar de letter H van Hendrik.
0: Naar de letter H, daar zie ik de... Ja, dat is zeker weten, meezingen. Ja. De suggestie van Ronald.
1: De slingerplaat.
0: Hij komt met Sven Versteeg en Blikkendag. Nou, komt hij aan.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
7: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
10: Waarom Nienke graag in zone 2 verkeert, hoor je zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.

0: Sofia.
1: Alvaro Solé en Sofia. We kregen een mailtje van Nienke. Nienke Hoogsteen. Nienke wilde graag wat vertellen op de radio. Nou ja, dat mag natuurlijk. Dan bel ik je weer terug. Nienke uit Emmen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Waar ben jij namelijk mee bezig? En waarvoor wilde je RTV Drenthe inschakelen?
2: Ja, leuk dat jij belde. Ik had een mailtje inderdaad gestuurd. Want ik ga in april dit jaar, volgend jaar ga ik de marathon lopen voor Kika in Londen.
1: Tadaa. Dat is niet zomaar wat. Je hebt één keer eerder een marathon gelopen, vertelde je, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. In Stockholm afgelopen jaar.
1: Ja, en was dat ook voor een goed doel?
2: Nee, dat was helemaal voor mezelf eigenlijk. Ik ben na mijn studie ben ik heel veel aan het werk geweest en had ik weinig tijd voor mezelf. En toen ben ik uiteindelijk begonnen met hardlopen. Ik dacht, ik pak de schoenen weer een keer uit de kast. En toen ben ik begonnen met 5 kilometer. En uiteindelijk met veel motivatie en veel aanmoediging van familie en vrienden bij de marathon uitgekomen.
1: Ja, ga er maar aan staan, joh. Een marathon lopen is zeker niet niks. En toen smaakte die eerste naar meer, die in Stockholm.
2: Ja, dat klopt. En toen dacht ik, nou laat ik het dan een keer niet voor mezelf doen, maar juist voor een goed doel. En zo ben ik bij Kika terechtgekomen.
1: Ja, waarom Kika?
2: Ik werk als logopedist, veel met kinderen. En ik werk natuurlijk samen met mijn collega's aan de toekomst van kinderen. En dat is natuurlijk niet voor alle kinderen in Nederland en in de wereld vanzelfsprekend. Dus vandaar dat ik me wil inzetten voor Kika, om geld op te halen. En voor het onderzoek naar de behandeling voor kinderen met kinderkanker.
1: Hartstikke goed. Hoe ga je dat doen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Vandaar dat ik ook contact met jou heb opgenomen. Ik ben al heel veel bezig met acties. Ik ben op zoek naar lokale bedrijven die mij willen helpen. Die mij willen sponsoren. Vrienden, familie. De school waarop ik werk hoop ik een actie te kunnen opzetten. Maar dat is nog best wel een uitdaging inderdaad.
1: Mm-hmm. Mensen die dit horen en denken, ja, hartstikke goed initiatief. Kunnen die al jou steunen?
2: Ja, dat kan zeker. Ja, ik heb een actiepagina op de website van Kika. Misschien kan ik de link wel met jullie delen. En die kunnen ook altijd contact met mij opnemen om te kijken of we samen misschien een leuke actie kunnen opzetten.
1: Ja, hoe kom ik op die site? Als ik naar Kika ga en dan?
2: Ja, ik denk dat het makkelijkste is als ik het linkje even naar jullie doorstuur. Want dat is best wel lastig om te vinden, denk ik.
1: Oh, maar kan je hem nu vertellen? Dan kunnen we ondertussen even googlen.
2: Oeh. Ik heb hem zo niet voor mij.
1: Nou, dan doen we dat straks even. Dan ga ik even een plaatje draaien. Ja. En als je mij dan even die link toestuurt, dan gaan we dat even opzoeken. Ja. En dan gaan we het even vertellen waar meer informatie te krijgen is. Hoeveel heb je al staan?
2: Ondertussen €500. Dus ik ben al een mooi stukje op weg. Maar ik ben op weg naar de 7000. Dus we hebben nog wel wat te gaan.
1: Oh, dat is een mooi streven. En in april is die, zei je, hè?
2: Ja, klopt. 25 april inderdaad.
1: En met wie ga je heen?
2: Alleen.
1: Helemaal alleen?
2: Samen met de andere lopers die ook voor Kika geld aan het ophalen zijn.
1: Hartstikke goed bezig. Nou, we blijf even aan de lijn. Ga ik een plaatje draaien en dan horen we het straks weer. Oké?
2: Okay?
1: Hey, heel veel succes met alle voorbereidingen.
2: We zijn.
1: Hartstikke goed bezig. Nou, we blijf even aan de lijn. Ga ik een plaatje draaien en dan horen we het straks weer. Oké?
2: Okay?
1: Hey, heel veel succes met alle voorbereidingen. Nienke.

0: Daar waren ze in heaven, must be missing an angel. Nienke had ik zo pas aan de lijn. Nienke die zich inzet voor het goede doel. Geld inzamelen voor Kika. En dat doet ze door de marathon van Londen te lopen. Nienke uit Emmen heeft 1 keer eerder een marathon gelopen in Stockholm. En dacht van ja, nu wil ik me inzetten voor het goede doel. Maar toen kwamen we niet helemaal goed uit bij de locatie waar je kan doneren. Nou, inmiddels heb jij dat opgesnord.
1: Jazeker, want Nienke heeft ons eerst het linkje even toegestuurd. Nou, dat is inderdaad een link. Dat kun je niet opnoemen. Echt, dat is heel breed. Hoe je het beste Nienke kan bereiken is door te gaan naar de website supporta.com. Daar vind je een zoekbalk. Als je daar haar naam, Nienke Hoogsteen, intikt, dan kom je bij haar pagina terecht en dan kun je op die manier doneren. Kun je nog uitgebreid teruglezen van waarom ze zich precies inzet voor het goede doel. En wat nog belangrijk is om te vermelden, Nienke is met een Griekse ei.
0: Ja, en de site waar je moet zoeken heet
1: supporta.com.
0: Hartstikke goed. En we zien dat je al dikke €500 hebt staan. Hartstikke goed bezig.

0: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
5: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
6: Goedemiddag. Een 22-jarige automobilist uit Midden-Drenthe is gisteravond aangehouden op de A7 bij Leek. Hij reed daar na correctie 140 km per uur, waar 90 was toegestaan. Bij de politie ontstond daarnaast het vermoeden dat de bestuurder onder invloed van drugs was. Hij is daarom getest en er is bloed afgenomen voor verder onderzoek. Het rijbewijs van de man is ingenomen. Jolanda Rijnsburger die stopt per direct als raadslid voor de Coevorden partij BBC 2014. Rijnsburger die heeft onlangs te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is en is uitbehandeld. Rijnsburger is maar kort raadslid geweest, maar zegt er met veel plezier op terug te kijken. En Merel Freeriks is geselecteerd voor de Golden League-wedstrijden van de Nederlandse handbaldames. Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober speelt het team in het Deense Odense. Daar nemen ze het op tegen regerend wereldkampioen Noorwegen en vice-wereldkampioen Duitsland. Daarmee vormt het een belangrijk meetmoment voor in de voorbereiding op het EK. Dat EK dat wordt in december gespeeld. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
5: Dankjewel Milko. Het weer nog, Gert Voerman.
7: Vanmiddag is het aangenaam nazomerweer. Er is aardig wat zon, ook wat velden, hoge middelbare bewolking. En het is warm op veel plaatsen, 24 tot 25 graden. Misschien in het zuidoosten van de provincie wel regionaal 26 graden. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond mooi weer, nog lang warm boven de 20 graden. En vannacht uiteindelijk 14 tot 15 graden met opklaring.
5: We gaan het zo meteen hebben over slangen in Drenthe.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

bijna 2:15. You're a friend of mine. We gaan het zo meteen hebben over slangen. Maar eerst de allernieuwste van Van Dikhout. Ze zijn bezig met een grote tour. Maar komen niet bij ons in de provincie. Half december komen ze wel naar de Oosterpoort in Groningen.

0: de nieuwste van Dichout. Te veel is niet genoeg. Dit is het deuntje van Roeg. Reptielen en Drenthen. Drenthe, misschien is het niet meteen de eerste combinatie die je bedenkt. Maar toch is die er zeker. Want als je naar Roeg hebt gekeken van afgelopen zaterdag, dan heb je Johan misschien gezien. Johan die zocht tijdens de jaarlijkse Drentse Reptielendag naar reptielen in het Lunsveen. En ik heb Johan nu aan de lijn. Goedemiddag, Johan.
1: Goedemiddag.
0: Heb je nog wat gevonden?
1: Zeker hebben wij wat gevonden. En de beheerder was zeker positief dat we wat hadden gevonden. We hebben een aantal oude adders gevonden. En een wat meer aantal jonge adders. En behoorlijke aantallen hagedissen in verschillende klasses. Van jong tot oud.
0: Oh, ik vind de combinatie reptiel en Drenthe namelijk niet heel erg voor de hand liggend, zeg maar. Zijn er veel reptielen in Drenthe?
1: Gelukkig nog wel.
0: Wat hebben we?
1: Ja, wat hebben we? De adder, die is toch wel heel bekend. Levendbare hagedis, die is ook nog wel redelijk bekend. Vooral van het Balloerveld in de omgeving. Maar we hebben ook nog een gladde slang, een zandhagedis en de ringslangen natuurlijk.
0: Oké. En waar komen ze het meest voor?
1: Heel verspreid. Alles wel door de hele provincie heen in redelijke aantallen. Gladde slangen, met name Dwingelerveld, zit een goede populatie. Nou, ringslangen is ook nogal wat wisselend, maar vooral in de zuidwesthoek, Vlochtelo of Veen natuurlijk ook, op de grens van Friesland. En zandhagedissen is toch met name de zandruggen van Drenthe.
0: Ja, als je zegt ringslang, dan denk ik, die is giftig. Klopt dat ook of niet?
1: Nee, juist niet.
0: Oh.
1: Een ringslang is niet giftig en dus ook niet gevaarlijk voor mens. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de gladde slang. Die is ook niet gevaarlijk. Hij kan wel bijten, maar daar houdt het ook mee op. En een adder die kan ook nog bijten en gif injecteren. Dus die is de giftigste van dat stel.
0: Oh ja, die adder dus inderdaad. Hey, en van die reptielen dan? Als jij mag kiezen, wat is het mooiste reptiel dat jullie in Drenthe hebben?
1: Oeh, daar ga je me. Ik vind denk ik de gladde slang wel een van de mooiste, maar ook de moeilijkst waarneembare in het veld.
0: Oké, okay. Hoe ziet hij eruit dan?
1: Ja, een beetje panterachtig motief heeft hij op de huid als je hem van bovenaf ziet.
0: En hoe groot is die?
1: Hij is tussen alle slangen in eigenlijk de kleinste een beetje.
0: En hoe groot is klein?
1: Ja, tussen de 40 en de 60 centimeter.
0: Oh, dat vind ik nog best groot, Johan.
1: Ja, maar dan 60 centimeter heb je het wel over een hele grote, inderdaad. Meestal zijn ze kleiner.
0: Ja, hey, en dan wordt er ieder jaar zo'n Drenthe Reptielendag georganiseerd. Hoe ziet zo'n dag eruit dan? Wat ga je doen?
1: Ja, wij verzamelen de Drenthe reptielentellers ergens in Drenthe, waar soms een vraag is van een beheerder om toch eens wat beter te kijken naar zitten er nog reptielen? En dan starten we 's morgens met een kopje koffie, gezelligheid en even wat bijpraten. En dan gaan we met z'n allen het veld in of we splitsen de groep in op als er veel deelnemers zijn. En dan gaan we zoeken naar reptielen en die gaan we noteren en daar gaan we een beheerder blij maken of niet blij maken. Dat ligt aan wat we gevonden hebben natuurlijk.
0: Ja, en bij het Lunsveen waren ze blij?
1: Aldrik Pot was blij met ons. Dat wij zowel in het Lunsveen hebben gezocht als in het Meindersveen. Dat ligt er eigenlijk tegenover. Het wordt doorsneden door de weg. En dan weet ik niet eens welke N-weg het is. Maar in ieder geval de weg van Borger naar Nooit Gedacht, zeg maar. En aan beide kanten zijn toch wel leuke aantallen reptielen gevonden.
0: Ja, kan je het weer leggen tegen voorgaande jaren? Wordt het meer of juist minder?
1: Nou, Alderik, de beheerder, was dus van mening dat er bijna niks meer zou zitten.
0: Oh.
1: En die telt al zelf wat. En die had de laatste jaren heel weinig waarnemingen gezien en binnengekregen. Dus ja, dit is weer toch een bevestiging dat ze er gelukkig nog wel zitten.
0: Ah, dat is mooi. Hey, als ik zelf op zoek wil, hoe doe ik dat? Hoe pak ik dat aan?
1: Nou, het vandaag is het ook nog reptielen weer, zeg ik maar. 10 graden is een must. Dan moet het in ieder geval wezen, 's morgens. Tot aan een 18 tot 20 graden, want dan zie je ze ook niet meer. Dan gaan ze ook weer jagen achter een prooi aan. Of ze gaan toch wel een beetje uit de zon liggen dat het te warm wordt. Maar zelf vind ik de voorjaarsperiode tussen maart, april en als het dan morgens rond een graad of 10 is. En om dan op pad te gaan en dan langs heideterreinen, langs structuren, zoals ik een beetje uitgelegd heb in de film zaterdag. Ja, dan moet je wel een adder kunnen treffen of een levendbare hagedis of een zandhagedis, een reptiel.
2: Ja, en dan kijken en afblijven, hè?
1: Ja.
2: Ja. Wanneer ga je zelf weer op pad, Johan?
1: Ik ben afgelopen zondag maar even een rondje Ballenveld geweest. En toen kwam ik nog wel wat levendbare hagedis tegen. Ja, het is puur aan het weer. Als het weer zo blijft als vandaag, ja, dan ga ik misschien vrijdag, zaterdag nog wel eventjes op pad. Ja. Maar ja, de temperaturen voor zaterdag waren al ietsje minder, heb ik gezien.
2: Maar zo'n dag als vandaag en morgen, dat is wel goed reptiele weer.
1: Dan zou ik op pad kunnen, maar ja, ik moet ook nog werken.
2: Prioriteiten, Johan.
1: Dit is meer temperatuur en dus weer afhankelijk dan... Ja, dat is de belangrijkste factor om reptielen te gaan zien.
2: Ja, en hoe of wat? Je zei het net al, dat heb je uitgelegd afgelopen zaterdag in ons natuurprogramma Roeg. Die kan je natuurlijk terugkijken via onze site of via www.roeg.tv. En dan zie je Johan weer bezig. Hey, dankjewel en succes. En dankjewel ook voor dit goede nieuws wat je uiteindelijk hebt gebracht, hè?
1: Ja. Ook namens natuurlijk alle andere vrijwilligers die meegeholpen hebben. En ik doe het niet alleen natuurlijk.
2: Zeker weten. En dan moet je nu weer aan het werk? Aan ander werk?
1: Nee. Ik ben nu gewoon weer aan het werk. Ja, in het groen wel, maar wel aan het werk.
2: Oké, nou sterkte nog even. Dankjewel, hè. Doeg.
1: Ja, jij ook bedankt. Tot ziens.

die slangen en reptielen zijn dus terug te lezen. En te zien ook op www.roeg.tv. Het zit er al bijna op. René Steenbergen gaat weer verder. Tot morgen.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via Icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
9: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Radio Drenthe.
8: Studio Steenbergen.
7: 60s en 70s.
8: Met René Steenbergen.

0: zijn toch nog een klein beetje in zomerse sfeer, hè, dus daar passen dit soort liedjes dan toch wel bij. Dreadlock Holiday van 10cc.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou wil ik niet meteen zeggen dat het een tropisch begin is van het 60s en 70s uurtje, maar nou, wel een beetje muzikale zonnestraaltjes, hè. Misschien komen de gevoelens van de afgelopen zomervakantie nog wel een beetje bij je omhoog. Het zou maar zo kunnen met zo'n soort liedje. Nou, lekker zonnig begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. Dinsdag de 29ste september. Ja, het staat hier toch echt op de kalender. Dan zou je anders denken als je naar buiten kijkt of een rondje loopt. Maar het is echt zo. En die 29ste september zijn we er hier ook weer klaar voor. Een uurtje boordevol klassiekers uit de jaren 60 en 70. Fijn dat je erbij bij bent. Leuk dat je luistert. Het komend uur kun je muziek verwachten van onder andere The Man in Black, oftewel Johnny Cash.
3: I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher.
0: And Manfred Mann.
4: Wrapped up like a douche, another runner in the night.
0: And Neil Young.

allemaal voorbij horen komen tussen nu en 4 uur. Verder nemen we de datum van vandaag even uitgebreid onder de loep. Die 29e september, ik zei het daarnet al, een oud top 40 lijstje heb ik bij me. Dat is een hele oude vandaag, vertel ik je zometeen meer over. En aan het eind van dit uur is er natuurlijk weer een jukebox. En daarin vandaag een aantal muzikale zussen. Wat het verhaal daarachter is, dat hoor je straks. Nu eerst de Turtles. Imagine.

uitermate prettig liedje van Neil Young, Heart of Gold. En daarvoor een beetje Flower Power met de Turtles en Happy Together. Drie liedjes over drie, dan gaan we de tijdmachine weer even in met z'n allen. Dus ik zou zeggen, druk die veiligheidsgordels even vast, dan hoef je niks te missen. Het is op deze dag in 1962 dat op Broadway in New York voor de laatste keer de musical My Fair Lady wordt opgevoerd. En die show heeft dan maar liefst 6 jaar gelopen. Het is het verhaal over bloemenmeisje Eliza Doolittle, dat via een weddenschap moet worden omgetoverd tot hertogin. Nou, de hoofdrollen worden gespeeld door Julie Andrews en Rex Harrison. En 2 jaar later wordt het verhaal ook verfilmd met diezelfde... met Audrey Hepburn, moet ik zeggen, als Eliza Doolittle.

Ja, en dan is het op deze dag in 1962, diezelfde dag dus, maar dan in eigen land. Dan wordt bij de AVRO de eerste aflevering uitgezonden van de jeugdserie De Avonturen van Okkie Troy.

0: Het bolle hoedje van Okkie Troy, hè. Het programma gaat over de uitvinder Okkie Troy en zijn assistent Nono. Ze komen uit het dorpje Kukkelton. En die enige uitvinding van Okkie Troy, dat is eigenlijk een heel apart koffertje.
1: Nee, Nono, ik heb een ander idee. Wij gaan eerst een stukje eten. Zo, alsjeblieft, hap.
2: Maar dat koffertje was toch leeg?
1: Ja, Nono, dat koffertje is leeg wanneer iemand anders het openmaakt. Maar wanneer Okkie Troy het openmaakt, is het vol, Nono, met heerlijke, verse krentenbollen. Ja, je bent uitvinder of je bent het niet.
0: Ja, krentenbollen. Ze speelden een belangrijke rol in die serie. Ja, het is sowieso een bijzondere datum in de Nederlandse tv-geschiedenis. Want op deze dag in 1968 verschijnt dit programma.

0: Ja, de Fabeltjeskrant met natuurlijk de avonturen van Bord de Wolf, Ed en Willem Bever, juffrouw Ooievaar, Zoef de Haas. Nou, en al die andere beesten uit het grote dierenbos. En de kijkbuiskinderen worden elke avond door meneer de Uil naar bed gestuurd.
1: En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
0: Fabeltjeskrant wordt een groot succes. Sterker nog, in 2005 wordt het programma verkozen tot beste kinderprogramma aller tijden. Ja, en onlangs zijn alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant digitaal opgepoetst. En die zijn nu te vinden op YouTube. En het ziet er dan allemaal net weer wat frisser uit. En klinkt allemaal net weer wat beter. Dus het is nog altijd een beetje in beweging. Ja, en ik blijf maar in de, hoe heet het, in de televisiesfeer. Want het is op deze dag in 1974 dat er een doorstart is van nog een legendarische kinderserie.

0: en woont al jaren in het woud.
1: Je kleine postkapotje, precies op tijd.
2: Precies op tijd.
1: Op het juiste uur.
2: Op het juiste uur.
1: Met een heel nieuw avontuur.
2: Reken maar.
3: Paulus de Boskabouter, ja, de serie over Paulus en zijn vrienden Salomo, Uruburu, Gregorius, de heks Eucalypta. Ja, nou was Paulus in 1967 ook al op tv geweest in een serie die was gemaakt door de bedenker Jean Dulieu. Nou, die Jean Dulieu kon deze nieuwe versie vanaf 1974 niet bepaald waarderen. Hij vond hem te kleurloos. Ja. Dan nog even naar deze dag in 1975. Triest nieuws uit de soulwereld. Want zanger Jackie Wilson krijgt tijdens een optreden in New Jersey een hartaanval. Kort daarna raakt hij in een coma waar hij niet meer uit zal komen. Hij overlijdt uiteindelijk in januari 1984. En hij maakt dus niet meer mee dat zijn liedje Reed Petit voor de tweede keer een wereldhit wordt.
4: Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
3: Reed Petit was in 1957 al een groot succes en in 1987 nog een keer als er een opvallende videoclip bij wordt gemaakt waarin Jackie Wilson als kleipoppetje te zien is. Dat wordt wel echt een hele grote hit dan. En over grote hits gesproken, ik heb weer een oude hitlijst meegenomen. Het is een hele oude vandaag. De hitlijst van deze dag in 1963. En uit die lijst zet ik drie grote hits voor je op een rijtje. Met zometeen Elvis Presley en You're the Devil in Disguise. Daarvoor nog Fats Domino met There Goes My Heart Again. En eerst is hier Cliff Richard samen met zijn Shadows en Lucky Lips.

0: liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is oogst. Ontdek Montel, Feelingsfone, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
3: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhout de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
6: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sport. Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
7: Het is een half minuut over half vier. De hoofdpunten uit het Drentse nieuws heb ik voor je. Een 22-jarige automobilist uit Midden-Drenthe is gisteravond aangehouden op de A7 bij Leek. Hij reed daar, na correctie, 140 km per uur, waar 90 was toegestaan. Bij de politie ontstond daarnaast het vermoeden dat de bestuurder onder invloed was. Het rijbewijs van de man is ingenomen. Jolanda Rijnsburger stopt per direct als raadslid voor de Coevorden-partij BBC 2014. Rijnsburger heeft onlangs te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is en uitbehandeld. En Merel Freriks uit Emmen is geselecteerd voor de Golden League-wedstrijden van de Nederlandse handbaldames. Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober speelt het team in het Deense Odense. Dan nemen ze het op tegen regerend wereldkampioen Noorwegen en vice wereldkampioen Duitsland. Meer nieuws vind je dag en nacht op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan maar eens even naar het weerbericht. Gert Voerman.
8: Vanmiddag is het aangenaam nazomerweer. Er is aardig wat zon, ook wat velden, hoge middelbare bewolking. En het is warm op veel plaatsen, 24 tot 25 graden. Misschien in het zuidoosten van de provincie wel regionaal 26 graden. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond mooi weer, nog lang warm boven de 20 graden. En vannacht uiteindelijk 14 tot 15 graden met opklaringen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hey!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Studio Steenbergen.
9: 60s en 70s.
8: Met René Steenbergen.

een beetje het themalied van dit radioprogramma, zou je kunnen zeggen. Listen to the music van de Doobie Brothers. Daarvoor nog I Put a Spell on You. Lekkere rauwe muziek van Creedence Clearwater Revival. En ook nog Manfred Mann's Earth Band en Blinded by the Light. Geschreven door Bruce Springsteen trouwens. Maar die versie van Manfred Mann, dat werd echt de grote wereldhit, hè? Ja, die werkte wel vaker samen. Zeer succesvol trouwens. 3:45 exact en dat is weer even een mooie tijd om weer even zo'n klein beetje vergeten pareltje uit het archief te trekken. En ik zat op een gegeven moment met de Love and Spoonful in mijn hoofd. Je kent ze vooral van Daydream, hè? Summer in the City. Maar ze hadden ook nog die hit die een beetje is weggezakt in het geheugen, denk ik. Do You Believe in Magic? Geschreven door frontman John Sebastian. En die schreef dat liedje naar aanleiding van hun live optredens. Ze zaten vooral een beetje in de folk scene aan de West Coast. Er kwamen toch altijd een beetje, ja, er kwam toch een beetje oude publiek op af. Alleen was er op een gegeven moment één meisje dat constant bleef opduiken bij hun optredens. Stuk jonger dan het gemiddelde publiek. En dat was voor die John Sebastian een beetje een signaal van, we zijn blijkbaar met ons bandje een andere weg ingeslagen en misschien boren we wel een ander publiek aan. Ja, dat gebeurde op een gegeven moment ook. En dat heeft dus geleid tot dit liedje, waarvan ik het zeer de moeite waard vond om dat weer eens even uit de platenkast te trekken. The Love and Spoonful dus en Do You Believe in Magic?

hele orkest is weer uitgerukt. De Electric Light Orchestra met Evil Woman. En daarvoor nog de Love and Spoonful en Do You Believe in Magic. Terwijl er hier een appje binnenkomt van Janke. Die zegt dat het weer een uitermate prettig radiouurtje is. Nou, dat is leuk om te horen. Dankjewel voor je berichtje. En weet je wat nou het leuke is? Het uurtje is nog niet voorbij. Nee, ik heb nog twee klassiekers uit de jukebox voor je. En daarvoor neem ik je mee terug naar deze dag in 1994. Want dan is het feest. De Hollywood Walk of Fame. Je weet wel, al die roze sterren in dat trottoir, hè, daar in Hollywood. De Pointer Sisters die krijgen op deze dag in dat jaar hun eigen ster. Nou, dan tel je pas echt mee, hè, in de artiestenwereld. Op deze dag in 1994 valt de Pointer Sisters dus die eer toe. Nou, dat omlijsten wij natuurlijk graag met twee klassiekers van de Pointer Sisters uit onze jukebox. Met zometeen, ik zou bijna zeggen, uiteraard Fire. Geschreven door Bruce Springsteen trouwens. Hé, dan begon die naam alweer. Maar eerst ga ik de naald op de plaat zetten voor deze Happiness.

0: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havekort Interieurs in Coevorde. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havekort-interieurs.nl.
1: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
3: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam. Maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is €193 miljoen beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Er rolt hier verkeersnieuws van de Telex. Best wel schokkend nieuws. Bij een ernstig ongeluk op de N48 ter hoogte van Zuidwolde. Er zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt, wordt net door de politie gemeld. Rond 3:15 botsten enkele vrachtwagens en een auto op elkaar. Het is onduidelijk hoeveel mensen er precies gewond zijn. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig, waaronder een traumahelikopter en meerdere politie- en brandweerwagens. De weg is afgesloten in beide richtingen. Het gaat dus om de N48 ter hoogte van Zuidwolde.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2-pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn. Let's go!
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
16: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
18: Met René Steenbergen.

0: Johan Vleugels.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: En om de feestvreugde nog groter te maken is mijn eigen zonnestraaltje ook weer in huis. Milko Scheper.
3: Ja, ja, goedemiddag. Hey, hallo, hallo.
0: Goedemiddag, lekker dagje, hè?
3: Ja, ja, ik verneem er weinig van. Ik zit de hele dag al binnen. Maar jij hebt natuurlijk vanochtend al even buiten kunnen kijken.
0: Ik heb alleen een rondje gemaakt.
3: Is het echt zo warm als dat ze zeggen?
0: Nou, het is bijzonder aangenaam. Ja.
3: Heb je ook een beetje zin in de zomervakantie nu? Doet het ook wat met jouw biologische klok? Of?
0: Nou, beide wel. Ik vind dit wel lekker. Maar ik denk tegelijkertijd ook, het is s'avonds weer wat eerder donker. En ze kan denken van, nou, straks is het weer een beetje herfst. En dat geeft ook wel weer iets.
3: Dat vind ik lekker, hoor. Ja. Dat ik ongegeneerd lekker dan op het bankje kan zitten met een serietje of zo.
0: Waarom?
3: Heerlijk.
0: Ja. Milko, goede vriend, heb je ook nog een beetje optimistisch, gezellig, leuk nieuws vanaf de Telex gescheurd?
3: Ja, absoluut, absoluut. De hele dag hoor je natuurlijk al over de René Karst Award, die gisteravond in het leven is geroepen en uitgereikt is tijdens de Buma NL Gala Awards.
0: Ja, Buma is de club voor liedjeschrijvers, voor de muziekwereld eigenlijk, hè?
3: Klopt, ja. Een grote prestigieuze club. Prijs is het toch wel. Die eerste René Karst Award, die ging naar Cheerio van Justin de Wild.
4: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Nou ja, dat is inderdaad wel onderscheiden met de meest aanstekelijke oorwurm van de afgelopen jaar. Dat snap ik wel.
3: Krijg die maar weer eens uit je hoofd vandaag, inderdaad. Ja, ik wens je veel succes.
0: En daar was René natuurlijk ook een koning in.
3: Echt.
0: Atje en Lieve te dik in de kist. En ook allemaal van die dingen van dat je bijna baalt dat zo'n liedje voorbij komt. Want dan zit je er verder de hele dag mee.
3: Klopt, inderdaad.
0: Dat
3: weet je. Zeker weten. We hebben er al veel aandacht aan besteed. Maar wie zijn eigenlijk die andere winnaars van dat gala?
0: Dat is wel een goeie.
3: Nou, Samuel Welte bijvoorbeeld. Dit liedje van Samuel die werd uitgeroepen tot, let op, de meest succesvolle single en meest succesvolle kroeghit.
4: Zolang

0: Ja, dat is ook wel een leuk liedje.
1: Vind ik ook,
0: dat
1: hoor.
0: Ik ook wel.
1: Heerlijk nummer, inderdaad. Ja. En er was ook nog een speciale onderscheiding voor normaal frontman Benny Jolink. Hij werd uitgeroepen tot Hollandse meester. En waarom? Nou, onder meer omdat hij de streektaal buiten de grenzen van de Achterhoek bracht en er een compleet nieuw genre van maakte voor het grote publiek.
0: Ja, is natuurlijk wel een beetje zo. Hè? Zonder normaal hadden we misschien geen Skik gehad. Geen Rowan Herzen.
1: Mooi Wark.
0: Noem het allemaal maar op. Ja,
1: ja toch? Dus ja. Wat dat betreft echt een grootheid in de Nederlandse muziekindustrie.
0: Precies.
1: Benny Jolink. Hey, hoe goed is jouw imitatie van Bert of Ernie?
2: Hoi!
1: Oh, wacht maar. Nee, hier gebeurt wat. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Misschien ben jij ook al wel een van die mensen die auditie willen gaan doen om de nieuwe stemmen van Bert en Ernie te worden.
0: Nee, zou ik niet mijn vingers aan durven branden.
1: Nee. Heb je niet je bandje ingeleverd?
0: Nee, niet aan niet. Ik zou best eens een keer iets willen doen als een tekenfilmstemmetje of weet ik veel wat. Maar niet de iconische Bert en Ernie, want dat is niet te doen.
1: Ik weet dat jij een Batman-fan bent. Daar is bijvoorbeeld zo'n Lego-serie van. Zou jij een goede Batman zijn?
0: Dat wel.
1: Ja?
0: Ja, dat zou ik wel leuk
1: vinden. Als ze langskomen, dan is het waar kan ik leuk tekenen?
0: Vinden. Ja, dat zou ik leuk vinden.
1: Ik hoop dat ze meeluisteren. Nou ja, Paul Hanen die maakte vorige week natuurlijk bekend te stoppen als de stem van Bert. Nu zijn maatje Wim T. Schippers, die Ernie vertolkte, is overleden. En nu wordt er dus gezocht naar nieuwe stemacteurs. En die regisseur die zegt dat hij overladen wordt met mailtjes vanuit heel acterend Nederland.
0: Even een klein stukje Bert en Ernie.
3: Ernie.
4: Hey, hallo Bert.
3: Ja, Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
4: Ja, dat weet ik.
3: Je weet het, Ernie.
4: Ik gebruik hem om mijn krokodillen mee weg te jagen.
3: Krokodillen? Ernie, er zijn hier helemaal geen krokodillen.
4: Nee, hè? Dus het helpt heel erg goed, Bert.
0: Ja, nou zie dit maar eens op te volgen.
1: Oh, echt zeker weten.
0: Maar die speurtocht is al in gang gezet, begrijp ik.
1: Is al in gang gezet. Hij waarschuwt dat het niet gemakkelijk is. Want je moet niet alleen een stemmetje kunnen doen. Nee, je moet ook echt het kunnen spelen. Je moet de warmte en de vriendschap van die twee moet je kunnen voelen. Ze willen in elk geval expres geen kopieën van de stemmen van Hanen en Wim T. Schippers. Die ze 50 jaar lang gedaan hebben.
0: Geen imitaties dus.
1: Geen imitaties.
0: Ja, ergens, maar goed ook. Maar dan krijg je natuurlijk wel een fase. En dat is die oude Bert en Ernie filmpjes nog worden uitgezonden. Dat zijn dan nog de oude stemmen.
1: Dat wordt wel een beetje... Dat wordt wennen.
0: Daar gaan ze ongetwijfeld nog over nadenken. Maar geen imitatie doen dus. Als je auditie zou willen doen. Ja, daar zijn er weer allerlei andere toestanden voor. En als we het daar dan toch over hebben. Doen we even een lesje. Imiteren kun je leren.
5: Ik ga jullie even de makkelijkste imitaties van Nederland leren. Dat je thuis makkelijk kan nadoen. Het gaat als volgt. We beginnen met de basisoefening. En de basisoefening is alle spieren. Ontspannen. En als je alle spieren helemaal ontspant, kom je automatisch uit bij de stem van Paul van Vliet. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet. De kinderen in Afrika, de kinderen van UNICEF, meisjes van 13 veilig achterop bij vader op de fiets. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet als je bij alles ontspant. Als je de stem van Paul van Vliet hebt en je blijft ontspannen, maar je gaat voor in de mond praten, kom jij bij Toon Hermans. Maar Toon Hermans zit hier. Hè? Maar wat u dacht nog, hè? Dat hij hier zat. Maar hij zit hier. Ik vind niks. Nee, ik vind de stormimitatie, maar u best weet, ik vind de stormimitatie. Hè?
6: Studio Steenbergen.

0: de vrienden van de 3A's en de nieuwe single, feestelijke single, Je zit in mijn hoofd.
1: Op Jack.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ah, die zit ook elke dag in mijn hoofd. Bijna elke dag, want hij maakt altijd zulke leuke dingen mee. Nou, ook weer Aldert, wat ben je toch aan het doen?
3: Ja, jongens, wacht even. Maar ik moet even gooien. En ik moet nog eens meer in de buurt van dat kleine ballagie. Oh, kijk, ik trek er wel in bij voort. Maar het wilt net in de wiet af. Dick, dat is niet genoeg, hè?
4: Dat is niet genoeg, nee.
3: Nee. Ik sta hier bij Dick Havenkamp.
4: Havenkamp, ja.
3: Dick, ik ben voorzitter van...
4: Veurdeboel. Van de Bonnenboelers.
3: Van de Bonnenboelers, ja. Dat zegt ik hem nou. Dat woord Bonnenboelers, dat is een Veurdeboelvereniging in Sleen.
4: Ja.
3: En jullie speelt dit alle dinsdagen en vrijdagen, hè?
4: Elke dinsdag en vrijdagmiddag.
3: Een prachtig plek, vlak naast de kerk.
4: Ja, dat is de mooiste plek van Sleen.
3: Ja. En dat doe je al jarenlang, hè?
4: Dat doen we al. Nou ja, de vereniging besteedt 34 jaar.
3: Ja, precies 34.
4: Ja, dit jaar 35 jaar.
3: Ja.
4: Opgericht in januari 91.
3: Zitten er nog mensen bij die als ook al 35 jaar speelt?
4: Nee. Nee, die bent intussen al weilen.
3: Ja, dat had gekund.
4: Had gekund, ja. Maar nee, helaas niet.
3: Annegie, je bent nou aan de beurt?
5: Ja, en als jij graag wilt, mag jij.
3: Wanneer mag ik nog een keer gooien? Ik moet dicht weer bij dat rode balletje, hè? Zo. Oh, dat is lang niet genoeg.
5: Oranje.
3: Nou, oké, is nog niet zo gek.
5: Jij ligt.
3: Ik lig? Ja, zo heet dat?
5: Zo heet dat.
3: Zo heet dat. Dan lig ik het dichtst erbij.
5: Ja, jij ligt het dichtst erbij. Ja. En dan moet het zinkpartij weer.
3: Ja, en ja, en zo wordt dat, hè?
5: Ja, zo gaat het.
3: Ik doe het in ploegen, begreep ik. Dick, ik doe het met teams.
4: Je doet met teams. Van, op dit moment hebben we dus zijn we hier met 12 man. Dus op 3 banen, 3 keer 2 tegen 2.
3: Ja.
4: Dus 2 personen. En dan wordt dan uitgeloot wie tegen wie speelt. En wie met wie speelt.
3: Ja.
4: Dus dat is een heel strikt geheel. Voordat we begint.
3: Nou, dan weet ik uw ervaring dat er ook wel eens ruzie is. En wie nou het dichtst erbij ligt.
4: Ja,
3: nou
4: maar...
3: Het dichtst bij dat rode balletje.
4: We hebben een dumpstok, hè. We hebben een centimeter en dat wordt dan gemeten. Meten is weten.
3: Ja, ja.
4: Dus er wordt echt nauwkeurig gemeten op de millimeter.
3: En giet het naar Haringsum? Is er ook iets van een competitie?
4: Ah, nee, het is geen competitie. Het is puur voor de lol.
3: Ja, maar ja, je moet toch ook wel aan het einde van de middag kunnen zeggen... Tuurlijk. Van jongen, die was de beste van
4: vandaag. Ja, nou ja, we hebben wel eens dat we zeggen van... Nou, ik heb verdorie 3 keer verloren of zo. Ja. En dan ben je zagrijnig.
3: Wie is de beste speler van de Bonnenboelers?
4: Nou... Ik ga geen naam noemen, maar ja...
3: Die man met die hoed op,
4: die
3: wie is dat?
4: Die man met die hoed op is vrij goed.
3: Ja, die liep me vrij fanatiek.
4: Rinus.
3: Ik loop even naar Rinus toe. Rinus, men zegt dat hij wel een van de betere boelers bent hier in Sleen. Is dat zo? Kun je dat bevestigen?
6: Ja,
3: dat
6: ga ik wel vanuit.
3: Dat is wel zo. Ja. Hoe lang boel je hier al?
6: 2 jaar nou.
3: Oh, dat is helemaal niet zo lang nog.
6: Nee.
3: Nee.
6: Nee, maar er giet hartstikke goed, hoor.
3: Ja. Kun je nu lekker wat je zo mooi aan vindt?
6: Nou, de gezelligheid met elkaar als je hier bent.
3: Ja.
6: Je hoort wat neigjes soms.
3: Ja.
6: En dat spelletje met elkaar, dat vind ik hartstikke mooi.
3: Ja, je bent er helemaal op de hoogte van alles wat zich in Sleen afspeelde hier na afloop.
6: Ja, in Aalden.
3: Aalden er ook bij?
6: Aalden.
3: En Zweel?
6: Er bent er meer uit Aalden dan uit Zweel, hoor.
3: Okay.
6: Of als u daar Sleen.
3: Oké. Okay. Ja, ik ben wel... Dick, wat is Dick Blim? Want ja, het is een heel groot veld hier. Dick, ik constateer, het zijn wat meest vrouwen die als hier met aan doet.
4: Ja. We zijn als man in de minderheid.
3: Hoe zit dat?
4: Ja, hoe zit dat?
3: Hoe heet dat?
4: De man die wil niet zo graag. En wie bent dus dringend op zoek naar nieuwe mannen.
3: Kijk.
4: Dat het evenweg weer een beetje in balans komt.
3: Ja. Nou ja, ik zou zeggen, jongens, kom lekker naar Sleen toe. Alle dinsdagen en vrijdag.
4: Alle dinsdagen en vrijdagmiddag.
3: Ja. Ja, dus. Bij de zomerdag of zondag ook.
4: Zwinters ook.
3: Oh, je gooit gewoon Tilly.
4: Ja. Als je hier klaar bent met verbouwen, dan gaan we door weer lekker koffie drinken. Gewoon we altijd op bankjes in.
3: Ja.
4: Tafeltje erbij.
3: Ja.
4: Iedereen heeft zelf drinken bij zich. Een koekje erbij.
3: Ja.
4: Ja, nou, en eventjes uitpraten wat er nog gezegd moet worden. En eventjes terugkijken naar afgelopen zaterdag. Toen bij Hamilton waren.
3: Ja.
4: Ja. Nou, iedereen heeft zo zijn eigen ervaring erin.
3: Ja. Orinus wil wat zeggen. Wat wil je zeggen, Orinus?
6: Nou, in mijn spelletje word je... Ah, ze gooien de bal nou weg.
3: Ja. Oh, ik lag bij, maar dat was nou niet meer zo.
6: Net niet meer.
3: Oh ja, dan kijk toch al je
6: weg. Weer.
3: Ja, nou dan. Jongens, ik wens jullie nog veel plezier. Ik wens je nog heel veel... een boel plezier.
4: Dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Jack? Mail hem naar opjack@rtvdrenthe.nl.

0: pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
0: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: 4:55, beetje aan de late kant en daarom snel naar Milko Scheper met het regionale nieuws.
8: Goedemiddag. Bij een ernstig ongeluk op de N48, de hoogte van Zuidwolde, zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt, waarvan twee ernstig. Rond 3:15 botsten daar enkele vrachtwagens en een auto op elkaar. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig, waaronder een traumahelikopter en meerdere politie- en brandweerwagens. De N48 is afgesloten in beide richtingen. Verkeer wordt omgeleid via de N34 en N36. Het is onbekend hoe lang de weg afgesloten blijft. Een 22-jarige automobilist uit Midden-Drenthe is gisteravond aangehouden op de A7 bij Leek. Hij reed daar, na correctie, 140 km per uur, waar 90 was toegestaan. Bij de politie ontstond daarnaast het vermoeden dat de bestuurder onder invloed van drugs was. Hij is daarom getest en er is bloed afgenomen voor verder onderzoek. Het rijbewijs van de man is ingenomen. En Merel Frerichs uit Emmen is geselecteerd voor de Golden League-wedstrijden van de Nederlandse handbaldames. Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober speelt het team in het Deense Odense. Daar nemen ze het op tegen regerend wereldkampioen Noorwegen en vice-wereldkampioen Duitsland. Daarmee vormt het een belangrijk meetmoment in de voorbereiding op het EK. Dat EK dat wordt in december gespeeld. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
7: Gaan we meteen door naar Gert Voerman voor het weer.
9: Vanmiddag is het aangenaam nazomerweer. Er is aardig wat zon, ook wat velden, hoge middelbare bewolking. En het is warm op veel plaatsen, 24 tot 25 graden. Misschien in het zuidoosten van de provincie wel regionaal 26 graden. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond mooi weer, nog lang warm boven de 20 graden. En vannacht uiteindelijk 14 tot 15 graden met opklaringen.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Studio Steenbergen.
17: Met René Steenbergen.

0: Marvin Gaye en Kim Weston met It Takes Two. En ook nog daarvoor de onvervalste zomerse nederpop van Splitsing en Wind en Zeilen. Hey Milko.
1: Ja, nee.
0: It Takes Two. Wij zijn ook met z'n tweeën. Kunnen we het spelletje weer even doornemen?
1: Ja, zeker.
0: Het spel waarmee je een spel kunt winnen. Een muziekspel om precies te zijn. Remember the Music heet het. En ja, het staat garant voor eindeloze herfst- en winteravonden speelplezier. Dat lijkt nu nog ver weg, maar wie weet zitten we er volgende week heel anders bij.
1: Het kan maar zo. Het is eigenlijk geen beter moment om dit te winnen dan nu.
0: Ja, het is natuurlijk s'avonds al wat eerder donker. Dat gaat nu echt hard, hè. En het is ook, kijk, nu hebben we nog wel een zonnetje.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is ook zo'n situatie, als de zon even achter een wolkje zit of zo, is het ook direct weer een stuk frisser.
1: Dat je die winterjas alweer een beetje, dat je daar naartoe verlangt.
0: Dat ja. Ja. Ja, dus die herfst, die komt er echt wel aan, hoor.
1: Absoluut.
0: Dat gaat echt gebeuren.
1: Ja.
0: Nou, wat is er dan lekkerder om een dik tafelkleed op de eettafel te gooien, dat spelbord daarop te leggen, de pionnetjes laten zetten, de dobbelsteen, het zandlopertje en, het allerbelangrijkste, die hele stapel kaartjes. Kaartjes waarop gezocht wordt naar bekende artiesten. Dat gebeurt door middel van verschillende hints en een muziekfragmentje. Dat kun je dan afspelen via een QR-code die afgedrukt is op dat kaartje. Enfin, je snapt het allemaal wel. De persoon met de meeste muziekkennis, die is er weer na. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer.
1: Ja. Klinkt simpel.
0: We spelen het vandaag met de Nederpop-editie, Milko.
1: Oh, dat vind ik leuk.
0: Is wel leuk, hè?
1: Ja, absoluut.
0: De van eigen bodem-editie, zo heet het. Want er zijn verschillende versies van het spel. Nou, vandaag zoeken we dus in de Nederpop. Alhoewel, ook weer een beetje niet. Want we zoeken vandaag een zanger die geboren is in Congo-Kinshasa.
1: Jij hebt erop geleerd.
0: Ja, hij werd daar geboren in september 2003. Deed mee aan verschillende audities en zangwedstrijden. Belandde op een gegeven moment in Nederland. En deed ook mee aan een editie van Beste Zangers. Nou, dan moet je wel eens kunnen.
1: Absoluut. Nee, ja. dat is de crème de la crème van de Nederpop zit daar.
0: Ik heb nog een hint. En die maakt het denk ik al wel makkelijker, hoor. Want de muziek van deze man, met Nederlandse teksten, gemixt met Frans en of Engels. Die muziekstijl die wordt een beetje gekenmerkt door zomerse vibes, pakkende refreinen en ontspannende feel-good sfeer. Een beetje managerstaal, hoor, wat hier op dat kaartje staat. Een album van deze man is getiteld Parler Français. Zal ik het muziekfragmentje nog maar even laten horen? Dat,
1: voor zover het nodig is, doen maar wel. Ja.
0: Als je de QR-lezer van je telefoon aanzet en je richt hem op dat kaartje, dan hoor

0: je dit.
1: Nou, dit soort geluiden hoor ik soms ook van mijn zolder afkomen als mijn kind achter de piano zit.
2: Oh, echt?
1: Maar verderop wordt dit liedje heel anders.
2: Dat komt er iets meer tempo in, hè?
1: Dat wel, ja. Ja. Ah, het is wel een eigenzinnige meneer deze. En ik denk dat de hints wel een beetje in de richting kunnen wijzen. Eh?
2: Ja, ik denk deze moet wat te doen zijn, toch?
1: Denk dat het wel goed komt. Wie is het? Wie zoeken we? Bel het maar door of stuur een appje 0592 3311 88.

0: bioscoopregistratie van een oud live concert van George Michael. Dat lijkt mij wel een belevenis om dat lekker groot en met lekkere harde muziek te zien. Dat is dan voornamelijk uit zijn Faith-periode, toen hij al solo was. Nou, dit was natuurlijk nog uit de Wham-tijd. Wake Me Up Before You Go-Go. En daarvoor nog Bouke. Een oud liedje van Shaking Stevens, dat Bouke helemaal naar zijn hand zette. Love Worth Waiting For. Oeh, we zijn aan de late kant, Milko.
1: Tempo maken.
0: Snel even een stukje administratie afzien te handelen.
1: Zeker.
0: Zwaantje in Bijlen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoi Zwaantje, hoe gaat het met je?
2: Nou, mijn zicht is wat minder. Ik moest even naar de ogen. Ik kreeg van die rommel in je ogen.
0: Oh ja.
2: Maar mijn gehoor is nog prima.
0: Ah, ik voel al waar je naartoe wil. Ja, ik hoop dat het gehoor goed genoeg is. Hè? Qua prijs.
2: Ja, dat hoop ik toch ook.
0: Ja. Hey, maar die troebele ogen, dat trekt wel weer bij, toch?
2: Dat hoop ik. Ja, jawel, joh.
0: Dat komt vast goed. Hey Zwaantje, wij waren op zoek naar een zanger. Geboren in Congo, Kinshasa. Geboren in 2003. Deed mee aan verschillende audities en zangwedstrijden. Volgens mij ook, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd. The Voice Kids. Maar dat weet ik niet. Ja, ik denk het wel. En hij zat ook in De Beste Zangers 2 jaar geleden. Zijn muziek is vaak doorspekt met Franse en Engelse kreten. Ook wel Nederlandstalig. Bekend album van hem is Parler Français. En dit stukje muziek. Ja. Ding, ding. Dat pianorieteltje, dat is een mooi liedje. En dat zit jou nog wel in het achterhoofd, Zwaantje? Dat je denkt, ik weet wel welke zanger daarbij hoort?
2: Ja, al voordat je dat stukje liet horen. En ik denk, nou, dat kan alleen maar Kloot zijn.
0: Kloot! Met dat liedje van vorig jaar op Songfestival, hè? C'est la vie.
2: Was dat deze?
0: Dat was deze, ja.
2: Begon die zo?
0: Ja. Begon zo, ja.
2: Ik weet wel dat die van Kloot ja. is. Maar.
0: Nee, waar ik net al met Milko over had, dit fragmentje hadden we, maar dat liedje wordt straks totaal anders. Dus in die zin snap ik die verwarring wel een beetje. Ja, het was inderdaad Kloot en niet Jody Bernal, zoals ook gezegd is. En hier roept zelfs iemand Rob Kemps van de Snollebollekes. Nee.
1: Nou ja, die heeft natuurlijk dat link met dat Franse chansons wat hij geweldig vindt.
0: Oh, natuurlijk. Ja. Oh ja, dan snap ik het dwaalspoor wel. Ja, nee, dat snap ik het. Maar wel het verkeerde afslagje.
1: Dat wel.
0: Ja. Het is goed, Zwaantje. Jij krijgt van ons die Nederpop-editie van het leuke muziekspel. En als je zicht dan weer helemaal oké is, kun je lekker die kaartjes lezen. En dat spel.
2: Ja, maar die kan ik ook later lezen, hè?
0: Daarom. Ja, dat komt niet op een dag aan. Dat komt allemaal goed, joh.
2: Nee, hoor.
0: Wij gaan het zo snel mogelijk naar jou in Bijlen sturen. Veel plezier ermee, hè?
2: Hartstikke fijn. Okay. Dank je wel.

0: actie in Designe Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeoutletochtrop.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wil het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
16: Met René Steenbergen.

0: ja, als het dan nog een beetje zomer lijkt, dan kunnen we af en toe ook best nog wel een zomers liedje draaien. Zoals in dit geval. Zijn vaste baantje is drummer bij de Eagles, maar zo af en toe maakt hij ook solo muziek. Deze Don Henley. En in de jaren 80 had hij een grote hit met The Boys of Summer.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 9 over 5 geweest. Milko, ik ben vooral even benieuwd naar de situatie op de N48... waar nogal wat gebeurd is vanmiddag.
3: Absoluut, een ernstig ongeluk is daar gebeurd ter hoogte van Zuidwolde. Er zijn ook meerdere mensen zwaar gewond geraakt, waarvan 2 echt ernstig. Rond 3:15 botsen daar enkele vrachtwagens en een auto op elkaar. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig, waaronder een traumahelikopter en meerdere politie- en brandweerwagens. De N48 die is afgesloten in beide richtingen. Verkeer wordt omgeleid via de N34 en N36... Rijkswaterstaat die verwacht dat de werkzaamheden tot zeker morgenochtend gaan duren. Oh. Een grote ravage daar gebeurt. Verder is in onze provincie een 22-jarige automobilist uit Midden-Drenthe. Die is gisteravond aangehouden op de A7 bij Leek. Hij reed daar na correctie 140 km per uur, waar 90 was toegestaan. Bij de politie ontstond daarnaast het vermoeden dat de bestuurder onder invloed was van drugs. Zijn rijbewijs is ingenomen. En Merel Frederiks uit Emmen, zij is geselecteerd voor de Golden League-wedstrijden van de Nederlandse handbaldames. Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober dan speelt het team in het Deense Odense. En daar nemen ze het op tegen regerend wereldkampioen Noorwegen en vice-wereldkampioen Duitsland.
0: Meer nieuws op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: 2012 alweer. Toen verscheen het album Gunder van Daniel Ohuus. En daar staat dit liedje op: De Wereld in de Zonne. 14 minuten over 5 is het. Museumcollectie Brands in Nieuw-Dordrecht heeft een moeilijke knoop moeten doorhakken. De curator en de tentoonstellingmaker moeten vertrekken. En voorzitter Ina Otten vertelt over deze noodzakelijke maatregel.
1: Dat moet. Wij zijn ook begonnen zonder betaalde krachten. We zijn een vrijwilligersorganisatie. Zo zijn wij gestart. En op dit moment zijn we weer een vrijwilligersorganisatie met zeer betrokken en gemotiveerde vrijwilligers. En dat kan.
2: Ja, dus je gaat eigenlijk terug in de tijd weer met vrijwilligers het museum draaien.
1: Ja, zo zeg je het wel. Maar wij hebben wel een professionele slag gemaakt. We zijn een erkend museum. We hebben wisselende tentoonstellingen. We hebben het anders georganiseerd. Allemaal ook door de betaalde krachten. Alleen de kosten die gingen steeds meer stijgen. Met name ook de energiekosten. En dan kom je tot een conclusie van ja, we proberen te bezuinigen. En als dat niet lukt, dan moet je een hele harde beslissing nemen. En dat is ontslag van betaalde krachten.
2: Ja, de conservator en de tentoonstellingmaker. Ja, u heeft te maken met een teruglopend aantal subsidies. Maar ook het aantal bezoekers blijft al jaren gelijk. En het blijft een beetje rond de 8000 hangen. Waarom is dat?
1: Ik denk dat wij een bepaalde doelgroep bedienen. En dat zijn, dus wij doen ons best om meer mensen, meer toeristen naar binnen te halen. Maar dat lukt minder goed. En wij proberen elke keer, wat ik al zei, met de tentoonstellingen proberen we andere doelgroepen naar binnen te halen. We blijven een beetje rond dat aantal hangen. We hebben een keer een jaar 10.000 gehad. Maar wij zijn nog niet in staat om die stap te zetten naar 15.000 bijvoorbeeld.
2: Nou ja, dan gaat er toch iets mis toch, als u niet in staat bent om meer bezoekers te trekken?
1: Ik weet niet of dat misgaat. Ik denk dat je als je landelijk ziet dat overal alle musea moeite hebben om mensen te trekken. Je moet echt iets aansprekends hebben en dat hebben wij zeker. Maar dan nog moeten mensen wel bereid zijn om daarvoor te kiezen. Als je kijkt naar wat mensen te besteden hebben tegenwoordig, dan moeten ze kiezen tussen ga ik naar het museum of ga ik naar de bioscoop.
2: Ja.
1: Of ga ik naar, dus je moet wedijveren met heel veel andere activiteiten waar je maar één keer je geld aan kunt uitgeven. En dat betekent dat wij wel genoeg, als we kijken naar de musea in Zuidoost-Drenthe, dat wij best een heel mooi aantal bezoekers krijgen per jaar. Maar dat we niet het Rijksmuseum zijn.
2: Nee, en veel musea inderdaad, die hebben de last van sinds de coronaperiode van de minder bezoekers. Zijn het nooit te boven gekomen. Maar ja, het vaste personeel is dus nu vertrokken. Redt u het nu financieel wel?
1: Ja, we hebben nu een gezonde begroting. En we gaan met alle vertrouwen 2027 in. En we krijgen natuurlijk een deel van de subsidie komt van de gemeente Emmen. Ook daar hebben wij gesprekken mee. En die hebben ook heel duidelijk uitgesproken dat zij ons waardevol vinden voor de gemeente. En dat zij bereid zijn om steeds subsidie te geven.
2: Ja, u kijkt ook naar de mogelijke samenwerking met andere musea in Zuidoost-Drenthe. Ja. Om inderdaad het museum toekomstbestendiger te maken. Hoe zou zo'n samenwerking eruit moeten zien dan?
1: Nou ja, ik zit zelf te denken om zaken samen op te pakken. Bijvoorbeeld een deel van de PR. Want we zitten allemaal in de Zuidoosthoek van Drenthe. En als we dat meer gezamenlijk doen, dan kunnen mensen ook kiezen. Maar kunnen we ook bijvoorbeeld één persoon daarvoor aannemen of dat we die opdrachten geven. Zodat we de overheid veel kleiner is. Dus dat er veel meer gedaan kan worden door één persoon. Maar we zitten ook aan andere dingen te denken om meer samen te gaan werken. Maar dat zijn allemaal plannen. Achter de schermen zijn we ermee bezig, maar we zijn nog niet zo ver dat we het helemaal naar buiten kunnen brengen.
0: En daar zullen we ongetwijfeld nog meer over horen. Dat was Ina Otten van Museumcollectie Brands in Nieuw-Dordrecht.

0: Jeff Lynne van ELO, die zat er een beetje achter qua productie. En dat hoor je dan ook wel een beetje. George Harrison en Got My Mind Set On You. Ja, een flinke strop voor het Atlas Theater in Emmen. Nu de grote zaal ook de hele maand oktober nog dicht moet blijven vanwege de waterschade. 3 weken geleden knapte er een waterleiding en stroomde de grote zaal helemaal vol. Het is nog niet gelukt om alle schade te herstellen en de zaal droog te krijgen. En dat betekent dat er voorstellingen moeten worden verplaatst of zelfs geschrapt. En dat is natuurlijk een hele vervelende situatie, zegt woordvoerder Simone Brinks.
1: Ja, dat is natuurlijk ontzettend balen. Zeker nu het theaterseizoen net begonnen is. Ja. En we ook nog eens ons 10-jarig jubileum vieren. Ja.
2: Maar wat betekent dat dan? Veel voorstellingen kunnen nu gewoon niet doorgaan?
1: Nou, we proberen wel voor iedere voorstelling een oplossing te vinden. Het gaat nu om zo'n 13 voorstellingen in de maand oktober. En we kijken of we het kunnen verplaatsen naar de Dagblad voor de Noordenzaal of naar een andere datum. Dus ja, we kijken echt naar een passende oplossing. En soms worden de voorstellingen ook helaas geannuleerd. Maar we kijken vooral naar wat wel mogelijk is.
2: Oké, nou ja, waterschade inderdaad begin deze maand. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, er is in het nok van het dak, op de 5e verdieping, is er een waterleiding geknapt. En dat is 's nachts gebeurd. En dus vervolgens 45.000 liter water naar beneden gestort. 7 uur lang. En zo de grote zaal in. Ja, er zijn meerdere getroffen ruimtes, maar het gaat voornamelijk om de grote zaal die dan gesloten blijft. Ja.
2: En nu? Nu moet het drogen?
1: Ja, het droogproces is nog volop bezig. Er staan continu drogers en luchtontvochtigers. En er worden regelmatig vochtmetingen gedaan. Nou ja, en daaruit blijkt dat er nog steeds vocht aanwezig is in verschillende constructiedelen.
2: Ja.
1: En tegelijkertijd kijken we naar wat er precies hersteld moet worden.
2: En zolang er vocht aanwezig is, kan die zaal niet open?
1: Nee, dat risico kunnen we niet nemen. Eerst moet alles echt voldoende droog en droog zijn. En dan moet het veilig zijn voordat wij het herstel kunnen doen.
2: Ja, maar nu heeft u aangekondigd inderdaad de maand oktober nog dicht te blijven. Maar het kan dus ook nog wel langer duren.
1: Ja, daar kunnen we op dit moment echt nog niks over zeggen. We beoordelen de situatie steeds opnieuw op basis van de vochtmetingen en de onderzoeken. En zodra daar meer duidelijkheid is over is, dan kunnen we het ook communiceren hoe lang het nog gaat duren. Maar het is in ieder geval duidelijk dat het in oktober dat dit zaal niet open gaat.
2: Hoe groot is die schade nu voor het theater?
1: Ja, nou, we kijken ook naar niet alleen om verplaatsen. Want kijk, de kleine zaal is natuurlijk zitten 300 zitplaatsen. Maar we hebben ook gekeken of we een zittend concert na een staakconcert kunnen doen. Dus dat hebben wij met Queen gedaan in september. Dus dan heb je ook weer meer mogelijkheden, meer mensen. Mm. Dus het is niet per se dat we dan minder kaarten kunnen verkopen. Maar de financiële schade, dat is echt op dit moment nog niet vast te stellen. Er zijn nog zoveel onderzoeken gaande en er zijn natuurlijk ook verzekeraars betrokken. Dus ja, de omvang van de schade, dat kunnen we echt nog niks over zeggen.
2: Nee, maar loopt het in een tonnen, denkt u?
1: Daar kan ik echt geen uitspraken over doen, nee.
2: Maar een deel is er dus inderdaad ook verzekeringen. Maar ja, de kaartverkoop is dan natuurlijk een ander ding. Bezoekers die worden geïnformeerd als een voorstelling verplaatst wordt?
1: Ja, we informeren iedereen persoonlijk. Wij kijken altijd, of we kijken nu iets van 2 weken vooruit. En op de dinsdag gaan wij iedere keer de bezoekers informeren over de voorstellingen die daar 2 weken daarop volgen.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
3: Gezellig naar Vitalis.
2: Vitalismarkten.nl.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovis en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
6: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
7: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United. Can do.
8: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Een paar seconden over 5:30. Het Drentse nieuws krijg je van Milko Scheper.
10: Goedemiddag. Bij een ernstig ongeluk op de N48 ter hoogte van Zuidwolde zijn meerdere mensen gewond geraakt, waarvan twee ernstig. Rond 3:15 botsen daar enkele vrachtwagens en een auto op elkaar. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig, waaronder een traumahelikopter en meerdere politie- en brandweerwagens. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is er schade aan het asfalt en aan de vangrails ontstaan. De N48 is afgesloten in beide richtingen. Verkeer wordt omgeleid via de N34 en N36. Rijkswaterstaat die verwacht dat de werkzaamheden tot zeker morgenochtend duren. Een 22-jarige automobilist uit Midden-Drenthe is gisteravond aangehouden op de A7 bij Leek. Hij reed daar na correctie 140 km per uur, waar 90 was toegestaan. Bij de politie ontstond daarnaast het vermoeden dat de bestuurder onder invloed was van drugs. Hij is daarom getest en er is bloed afgenomen voor verder onderzoek. Het rijbewijs van de man is ingenomen. En Merel Freeriks uit Emmen, zij is geselecteerd voor de Golden League-wedstrijden van de Nederlandse handbaldames. Op zaterdag 24 en op zondag 25 oktober speelt het team in het Deense Odense. Daar neemt ze het op tegen regerend wereldkampioen Noorwegen en vice-wereldkampioen Duitsland. En daarmee vond het een belangrijk meetmoment in de voorbereiding op het EK. Dat EK, dat wordt in december gespeeld. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
9: Gert Voerman, goedemiddag.
11: Goedemiddag, René.
9: Hoi Gert, nou dat we dit nog mee mogen maken eind september, hè?
11: Ja, 25 graden op veel plaatsen, rond de 25 graden. Sommige plekken eronder, andere plekken erboven. Maar veel zegt is toch wel het KNMI-station Hoogeveen. Die zat op 25,8 graden. En dat is een dagrecord voor dat station. Tot nu toe ook de enige dag trouwens sinds de oprichting van het station dat het 25 graden of meer is geweest, de zomerse dag dus. Maar ook Wijster 25,1, Holslot 25,2. Kortom, wat mij betreft heerlijke middag. En ook vanavond blijft het nog warm, zeker tot zonsondergang. Ondergang en rond de klok van 9 uur pas denk ik dat hij onder de 20 graden komt. Ze zon natuurlijk al lang onder, maar dat geeft wel iets aan. En vannacht uiteindelijk op veel plaatsen 14 tot 15 graden. Morgen gaan we op herhaling. Opnieuw een matige zuidoostenwind. Die is nog zwak in de loop van de dag matig. Flink wat zon, later op de dag wat meer bewolking. En het zal nu verbazen dat het net nog iets warmer wordt. Gemiddeld 26, misschien wel 27 graden op een enkele plek. Dus ook morgen weer een zomerse dag.
9: Nou ja zeg, hoe lang gaat dit nog door denk je als je er een voorspelling op los mag laten? Je moet natuurlijk nooit tegen een weerman kreeg voorspellen roepen, maar je begrijpt wat ik bedoel.
11: Ik snap wat je bedoelt. Nou, die zomerse dagen raken we wel kwijt, want morgenavond die bewolking verder toe. En de nacht naar donderdag, ik denk pas in de loop van die nacht, gaat er van het westen uit plaatselijk regen vallen. Misschien ook wel een bui, misschien ook wel een onweersbui. En als een koufront die gaat passeren, donderdagochtend is het bewolkt. Er valt plaatselijk wat regen over bui. Dat trekt vervolgens in de loop van de ochtend uiterlijk begin middag naar het oosten weg. En dan komt de zon er weer af en toe bij. Maar deze thermometer die wijst dan 19, misschien nog 20 graden aan. Is natuurlijk voor de eerste dag in oktober. En 20 graden is al bijzonder of bijzonder. Maar er zijn oktobermaanden dat we geen 20 graden hebben. Dus de eerste dag hebben we misschien al 20 graden te pakken. Nou, als dat niet lukt, dan wel vrijdag, zaterdag of zondag. Want dan komt er weer een hoger drukgebied. Dan is het vrij rustig. Dus droog, vooral in de middag en avond, zon en de nacht en ochtend plaatselijk mist. En als in de middag die zon schijnt, denk ik op diverse plekken dat we toch die 20 graden aantikken.
9: Zo. Nou, het zijn er boeiende tijden, Gert.
11: He? Ja, dat kun je wel zeggen. Een hele bijzondere zomer gehad. En de vraag is, hoe lang gaan die twintigers door? Hè? Ja. Want ik zei al, er zijn oktobermaanden die geen twintigers hebben. Soms ook wel hoor, daar gaat het niet om. Maar als je toch een paar twintigers pakt, ja, dat valt wel weer op.
9: Ja. We blijven het volgen en daarvoor hebben jullie elke dag. Hè? Dat is het fijne eraan.
11: Nou, ja. Dat is ook heel leuk om te doen, moet ik zeggen.
9: Goed. Gert, dankjewel. Fijne avond.
11: Oké, hoi.
12: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
13: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
14: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
17: Morgen.
16: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
19: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
20: Honda, the power of dreams.
21: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Studio Steenbergen.
24: Met René Steenbergen.

klassieker van The Beach Boys en Good Vibrations. En daarmee is het bijna 11 minuten over 6:30. Gisteravond is in Tilburg de allereerste René Karst Award uitgereikt. Tijdens de Buma NL Awards reikte René's zoon Thomas de award uit aan Justin de Wild voor het liedje Cheerio. Het is een nieuwe prijs die vanaf nu elk jaar zal worden uitgereikt aan de maker van een liedje met een steengoed refrein. Nou, de organisatie was een paar weken geleden al bij de familie Karst geweest om te vragen wat ze van dat idee voor die prijs vonden. Nou, zoon Thomas, die was behoorlijk over.

0: tegen mij van ja, we hebben gehoord dat jij ook liedjes van je vader zingt. En nou, we hadden het al het een en ander gerepeteerd en ik mocht naar het podium lopen. En daar sloeg ik het eerste akkoord van Supergave Tijd aan. Daar heb ik een stukje van Supergave Tijd gezongen en daarna een stukje verteld over wat mijn herinneringen zijn aan papa. En een super emotioneel moment. De hele zaal was muisstil op het moment dat ik aan het praten was. En nou, ik moest mijn tranen goed inhouden om niet te breken, zeg maar. Maar dat was echt heel emotioneel.
1: Ja.
0: Ja, daarna kwam Dat Interesseert Me Echt Geen In De Reet. En toen kwam Stef erbij met Liever Te Dik In De Kist. En op het laatste moment mocht Monique Smit nog eventjes met Atje Voor De Sfeer meedoen.
1: Ja, en toen werd dus de prijs geïntroduceerd. Want normaal gesproken zijn bij de NL Awards mensen genomineerd in een bepaalde categorie. Maar dit is helemaal nieuw. Hoe ging dat?
0: Dat was bijzonder. Ja, ik kreeg van Roxanne de mogelijkheid om het zelf uit te reiken. En ja, dat was super eervol. De allereerste René Karst Award.
1: Ja.
0: Ja, ik ben er nog steeds een beetje sprakeloos van.
1: Voor een liedje met een steengoed refrein, hè? En die ging dus naar Justem voor het liedje Cheerio en zijn team. Ja. Hoe reageerde hij?
0: Ja, fantastisch. Hij was ook super emotioneel. Justem is een goede kerel. En die was ook helemaal ontdaan van deze prijs.

0: En ergens kennen wij ook nog wel wat René in zo'n liedje Cheerio. Zo'n refrein daarvan. En dan horen we dat gewoon. Oh, dat past gewoon helemaal.
1: Ja, ja.
0: Hey, hoe ziet dat beeld eruit eigenlijk, die award?
1: Het is een beeldje van papa met zijn groene bril. En hij heeft een jasje aan en daarop staat een vlindertje. Natuurlijk van nog even terugdenken aan Duo Karst. En hij heeft zijn gitaar op zijn nek liggen.
0: Ja. Hey, het interesseert me geen ene reet. Die heb jij dus daar ook op het podium gedaan. Hoe gaat het met jouw eigen muzikale carrière?
1: Ja, dat is leuk dat je ernaar vraagt. we zijn daarmee bezig. Ik wil het sowieso het eerste jaar even kijken wat er komt. En als er iemand mij wil boeken voor een optreden, dan kan dat. Maar ik ga dan niks pushen. Maar we gaan wel voor volgend jaar eens even kijken wat we uit kunnen gaan geven.
0: Ja, en dan echt in de voetsporen in dezelfde categorie en genre als je vader?
1: Ja, volmondig ja.
2: Ja, volmondig ja, zegt Thomas. En ja, we hebben daar al een soort van voorproefje van gehad, hè? Want de één na laatste single die René uitbracht voordat hij overleed, dat was een duet met zijn zoon, met Thomas. Dat was dit liedje, Ik drink alles.

0: vader en zoon René Karst en Thomas Karst. En ik drink alles. 105 deelnemers deden mee aan het WK ballonvaren in Polen. Nou, Roy Gommer uit Dalen was een van hen. En hij wist, heel knap, 14e te worden. En daar was hij natuurlijk hartstikke blij mee.
1: Ja, daar zijn we op zich heel tevreden mee. We hadden vooraf inderdaad gezegd van, nou ja, als we de top 30 komen, zijn we super blij. Dan moet ik wel zeggen dat je gedurende de week merkte je dat er misschien nog wel ietsje meer in zat. Dus dan stel je doelen toch iets bij. Maar we zijn heel tevreden.
2: Ja. Nou, het is in ieder geval zeker gelukt in de top 30 op een 14e plek. Ja, hoe gaat zoiets, een WK-ballon varen?
1: Ja, het is, je doet een aantal keer ballonvaren. Dus er stonden in totaal 10 ballonvaren gepland. Daarvan zijn er 5 doorgegaan. Per vaart heb je dan een x-aantal opdrachten die je moet doen. Dat varieert een beetje van 2 tot 6 opdrachten per vaat. Nou, en uiteindelijk komt er dan over al die vaten een klassement uit. En wie dan het eind van de week het hoogst staat, die wordt wereldkampioen.
2: Kan je een voorbeeld noemen van zo'n opdracht?
1: Nou, eigenlijk het meest gangbare is dat je naar een doel toe vaart. Dus dan leg ik dan moet je voorstellen, je staat met alle ballonnen ongeveer op dezelfde plek. Leg ze een doelkruis ergens in een weiland, bijvoorbeeld 5 kilometer verderop. En dan moeten wij proberen daar gebruik maken van de verschillende winden op de verschillende hoogtes om daar naartoe te sturen. En dan moet je dan marken bijgooien. Dat is een zakje zand met een lint eraan. Mm-hmm. Wie dat dan het beste doet, die wint die opdracht. Maar er zijn ook allerlei andere opdrachten. Zoals bepaalde, dat je binnen een virtuele vorm de grootste afstand aflegt. Of de grootst mogelijke hoek maakt. Dus ja, er zijn ongeveer een 20-tal opdrachten. Die ze dan gevarieerd inzetten, zeg maar.
2: Maar het lijkt me best ingewikkeld. Want je kan dingen toch niet sturen. Er zit geen stuur op zo'n ballon. Toch?
1: Nee, klopt. Er zit geen aandrijving op. Maar op verschillende hoogtes heb je wel verschillende windrichtingen. En daar kun je eigenlijk mee spelen. Dus door hoger of lager te varen kun je de richting beïnvloeden. En zo kun je toch ergens terechtkomen.
2: En je bent al op je zevende was je al geïnteresseerd in ballonvaren. Op je 12e zat je voor het eerst in zo'n mandje, hè?
1: Klopt, als passagier. En daarnaast zijn we komen helpen bij een team in de buurt.
2: Ja.
1: En zo is het eigenlijk steeds verder uit de hand gelopen. In positieve zin,
2: Wat maakt het nou zo leuk?
1: Ja, gewoon de vrijheid als je daarboven bent in zo'n mandje. Eigenlijk niks verder mee, geen aandrijving, alleen de brander. Ja, en ook het wedstrijdvaren specifiek is ook wel echt dat je toch voor elkaar krijgt, ondanks dat je niet kunt sturen om dat ding op een bepaalde plek te krijgen. Dat geeft toch echt wel, echt wel een kick.
2: Oké, dus volgende keer gewoon weer meedoen met een WK.
1: Ja, zeker. Als we ons plaatsen, dan gaan we zeker weer die kant op.

0: McCartney die schreef het en de Everly Brothers die maakten er een wereldhit van. On the Wings of a Nightingale. 6:08 is het. We kunnen nog even terug naar de Opjak-avonturen van collega Aldert Oosterhuis. Want vanochtend vroeg begon Aldert in Ruinewold. En daar hebben ze in de Perenbuurt namelijk een nieuwe speeltuin gekregen. Nou, en dat is een flinke speeltuin ook, vertelt Woody Kleene van de speeltuinvereniging.
1: Wat een grote speeltuin, hè? Ja, en we zijn er echt enorm trots op. Het is ook een kindvriendelijke buurt. De bedoeling is ook dat het voor jong en oud, dus vooropstaand was dat het voor de hele buurt wel is. Dat het ook een samenkomen is. We hebben het wel over tegen eenzaamheid gehad. Dat het voor alle doelgroepen mogelijk is. Ja, gewoon voor iedereen. Ja. En nou, zodoende staat een mooie picknickbank. Daar hopen we dat mensen nou sneller eventjes gewoon met elkaar eens eventjes gezellig gaan zitten. Nou, dat.
2: Ja. Laat ik even praten met twee gebruikers hier. Daar bent Liz en Seb. Liz, mag ik vragen hoe jong je bent?
3: Ik ben 11 jaar.
2: Je bent 11 jaar. Heb je veel gebruik gemaakt van deze speeltuin?
3: Wel, ik ga wel heen.
2: Ja, ja, ja. Maar het heeft niet je grootste vuik, begrijp ik.
3: Nee.
2: Ik ben misschien al een beetje te oud voor, of niet? Voor een speeltuin.
3: Ja, denk het wel.
2: Seb dan, maar Seb, hoe oud ben jij?
4: Ik ben 7. 7.
2: Ja, maar zit je nog volop in de speelgoed leeftijd, toch?
4: Ja.
2: Ja? Wat vind je het mooiste? Het mooiste attribuut? Wat mooiste dingen met de klim?
4: Ja, dat parcours daar.
2: Dat parcours daar. Oh, en dan moet je het in een bepaalde tijd afleggen of zo.
4: Ja.
2: Hé, maar hier, ik zie hier achter mij ook een soort klimapparaat met een glierbaan eraan. Maar zonder trap, hoe kom ik daar nou op?
4: Dat kunnen wij wel even laten zien.
2: Oh ja, ja, laat dat eens even zien. Jongens, ik ga jullie zien van dit grote. Ja, hoe noem je die zelf eigenlijk? Ja. Een klimapparaat.
1: Ja, nou ja, het is gewoon. Het moet ook voor uitdaging. Hè? Dus uitdaging was ook een groot goed dat wij wilden. Nou, dat het kind uitgedaagd werd.
2: Ja.
1: En dat worden ze. Nou, dat zie je wel. Het is niet makkelijk, maar het is leuk. Het daagt uit om zelf een parcours af te leggen.
2: Ja, dus touwen en halt en dan moet je naar via een soort van spinnenweb moet je naar boven klimmen. Ja. Oh, dat deed niet heel veel snel, Seb, dat was zo klaar.
1: En kinderen in beweging, hè? Dus de kinderen lekker naar buiten, blijven bewegen.
2: Ja,
1: ja dat is belangrijk. En dat vinden we op het dorp ook belangrijk. En samenkomen. En,
2: nou, volgens mij is dat. Ik zeg al heel veel speelattributen. Ja. Het is vrij groot. Nou, het is ook heel lang vooral. Ja. Het is misschien wel 300-400 meter lang.
1: Nou, zeker. En we hebben natuurlijk nog een voetbalveld aan het einde. Die hadden we al.
2: Ja.
1: Dat is ook belangrijk om te houden. Een korfbalpaal. Dus ja, het is gewoon echt voor alles wat.
0: Ja, en zo gaat het daar dus bij die nieuwe speeltuin in Ruinewold. Mooi. Kunnen ze een lol op de komende tijd. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6:00 is er een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen met uiteraard de onvolprezen Johan Derksen. Ik wens je daar veel luisterplezier bij en een mooie avond.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
4: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonoord. Zij bestellen een extra isolerende deur met driepuntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonoord giet het ook altijd deur.
3: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
10: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoort Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoort-interieurs.nl.
11: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
12: Gezellig naar Vitalis!
11: Vitalis!
6: Gladismarkten.nl.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
18: Radio Drenthe.
19: Muziek voor volwassenen.
18: Met Johan Derksen.

0: woordenvol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: In 1934 was het een single voor Kelly Page. En er verschenen covers van Lonnie Donegan, Odetta, Bobby Darin, Johnny Cash, Snook Seeklin, Jack Elliott, Brian Hyland, Sonny James, Graham Bonnet, Rory Block, Roger McGuinn, Eric Bibb, Eric Church. En dit is Little Richard, Rock Island Line.

Little Richard, Rock Island Line. Celine Marie Claudette Dion uit Canada heeft de bijnaam Queen of the Power Ballads. Ze verkocht ruim 200 miljoen albums, is de bestverkopende Canadese artiest. Ze heeft 56 albums gemaakt, 123 hits, waaronder 35 nummer 1 hits. Celine Dion, Because You Loved Me.

Celine Dion, Because You Love Me. Het is een nummer van Goble Reeves uit 1934... en er verschenen covers van het Kingston Trio, Pete Seeger, Joan Baez, Woody Guthrie, Bruce Springsteen en dit is Emmylou Harris, Hobo's Lullaby.

Emmylou Harris, Hobo's Lullaby. In 1992 was het een single voor het duo Charles en Eddie. In 1993 was het een hit voor Al Green. En Tina Turner nam het nummer op voor het album Diana, Princess of Wales. Een dubbelalbum ter nagedachtenis aan Prinses Diana. Tina Turner, Love is a Beautiful Thing.

0: Tina Turner, Love is a Beautiful Thing. Henry St. Clair Fredericks Jr. uit New York is een 84-jarig bluesfenomeen. Hij runde samen met gitarist Ry Cooder de band The Rising Suns. Daarna werkte hij met Howlin' Wolf, Buddy Guy, Lightnin' Hopkins en Muddy Waters. Hij heeft 62 albums gemaakt. Touch Mahal, The Bourgeois Blues.
1: This is a song and a story about the bourgeois blues. About bourgeois people in a bourgeois town.

Taj Mahal, de bourgeois blues. Gloria Estefan kwam vanuit Cuba naar Amerika. Ze verkocht intussen 120 miljoen albums. Ze was jaren de zangeres van de Miami Sound Machine. Maar in 1990 raakte ze zwaar gewond bij een ongeluk met de tourbus in Pennsylvania. En ze maakte haar comeback met het album Into the Light. Dit nummer eindigde 1 in Amerika en Spanje, 3 in Canada, 5 in Ierland, 6 in Engeland en 12 in Nederland. Gloria Estefan, don't wanna lose you.

0: Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You. Brian Wilson vormde het hart van de Beach Boys als basgitarist, zanger en componist. Hij was tevens de producer van de belangrijkste albums van de Beach Boys en als fan van de Four Freshmen streefde hij naar perfecte close harmony. Hij overleed in 2025, hij werd 82 jaar. Brian Wilson, Good Night, Irene.
1: Sometimes I live in the country.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fireflies van Daniel Nicole is het album van deze week. En in 2015 verscheen het eerste soloalbum van Daniel Nicole, Wolf Den. Het eindigde meteen 2 in de Billboard Blues Album Charts. Producer Anders Osborne was tevens de gitarist op het album. En ook Luther Dickinson leverde een bijdrage. En tijdens een tour door Nederland was ze een dag de achtergrondzangeres op een album van Danny Vega, Daniel Nicole. Take me back.

Danielle Nicole, Take Me Back. Rosie Flores uit San Antonio is een rockabilly, blues en country zangeres. Ze woonde in San Diego en Los Angeles. En daar runde ze de band Rosie and the Screamers. En ze had ook nog een vrouwenband, The Screaming Sirens. Uiteindelijk streek ze neer in Austin, omdat daar heel veel werk is in het clubcircuit. Rosie Flores, You Don't Know Me.

Rosie Flores, You Don't Know Me. Betty Lafette uit Michigan is al ruim 60 jaar actief in Amerika. Ze kan alles zingen en dat doet ze dan ook. Soul, blues, rock, funk, gospel, country, het maakt niet uit. En ze toerde al door Amerika met Clyde McFadden, Benny King, Barbara Lynn, Otis Redding en James Brown. Betty Lafette, Person to Person.

Betty Lovett, Person to Person. Kelly Willis, dat is een singer-songwriter uit Virginia. Ze begon als zangeres bij de band de Fabretto Brothers van haar vriend drummer Mess Palermo. Ze ging verder als Kelly Willis en de Fireballs en later had ze een band Radio Ranch. En als zangeres van Radio Ranch werd ze ontdekt door Lyle Lovett. En ze was enige jaren getrouwd met singer-songwriter Bruce Robinson. Kelly Willis, I Don't Care.

Kelly Willis, I Don't Care. In 1961 was het een single van Elmore James en er verschenen covers van de Paul Butterfield Blues Band, Fleetwood Mac, The Nighthawks, Johnny Winter, George Thorogood, Jimmy Pate samen met The Black Crowes, John Primer, Rick Derringer, Eric Clapton samen met Jeff Beck, Rod Stewart, Levon Helm en dit is Rodney Crowell, Shake Your Moneymaker. MUZIEK

Sidney Crowell, Shake Your Money Maker. Mandy Barnett uit Tennessee begon haar carrière als zangeres in Dollywood, het pretpark van Dolly Parton. Ze toerde al door Amerika met Garth Brooks, Emmylou Harris en Vince Gill. En ze is ook nog te horen op albums van Kenny Chesney, Kim Ritchie, Gil Davis, Don Walser, Ray Price, Rosie Flores, Asleep at the Wheel, Jesse Dayton en Willie Millsap. Mandy Barnett, Sweet Dreams.

Randy Barnett, Sweet Dreams. Tom Jones blijkt op zijn oude dag een uitstekende blueszanger. Hij nam een nummer op van Eddie Kirkland, die er in 1959 een single mee had. Dat nummer was ook al opgenomen door de Yardbirds, David Clayton Thomas, de Allman Brothers Band, Gary Moore, Johnny Winter en de Black Sorrows. Tom Jones, Done Somebody Wrong.

Tom Jones, Done Something Wrong. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Gail Davis, dat is een singer-songwriter uit Oklahoma. Ze begon als achtergrondzangeres bij Neil Young, Glen Campbell, Roger Miller en Emmylou Harris, en intussen heeft ze 23 hits in Amerika. Gail Davis, The Warm Red Wine.

0: blijven sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
2: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Hey, Raymond!
12: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
13: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
11: Hey,
12: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
16: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
15: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
17: Het OM verdenkt de 2 van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
15: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt.
18: Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Drenthe.
19: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
1: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
2: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
1: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
2: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
1: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleverden. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was